Anti-Hero, Taylor Swift. Muziekcritici prezen de productie van Anti-Hero over het algemeen als pakkend en met sterke zang. Ze vonden de teksten openhartig en eerlijk en beschreven Swift op haar meest zelfkritische moment. Veel publicaties plaatsten het nummer in de top 10 van 2022. Swift schreef en regisseerde de videoclip voor Anti-Hero, die haar angsten, onzekerheden en eetstoornis uitbeeldt aan de hand van drie verschillende incarnaties van haarzelf. Dan is het weer eens de hoogste tijd dat ik een van de zes lijstjes van Hans Pedel ga draaien. Aanstaande 23 november is hij alweer 2 jaar bij ons vandaan. Ik sprak zijn dochter Martine laatst. Ik zeg, ik heb ooit een lijstje gekregen met 3 nummers erop over begrafenissen. Zou ik dat nou al wel eens een keertje kunnen doen? Ah, wel ja, natuurlijk, zei Martine. Daar had mijn vader zeker geen probleem mee gehad. Nou ja, dan doe ik het maar. We beginnen met Tol Hansen, met 6 planken.

huisje van zes planken, dat ligt een ieder in het verschiet. Al ben je nog zo'n grote Piet, je krijgt zes planken anders niet. Een huisje van zes planken.

Het parelsnoer van de zangeres zonder naam. Het lied vertelt het nostalgische en iets wat trieste verhaal over Klein Greetje en haar grootmoeder, waarin een parelsnoer een symbolische rol speelt. Het heeft culturele waarde. Het nummer werd vroeger veel op scholen gezongen en roept bij velen jeugdherinneringen op. Ja, dan gaan we verder met een hele oude. Ik denk dat het lied zo'n beetje dateert uit de jaren 20. Humorist Eduard Kapper leefde van 1887 tot 1944. Had een groot repertoire waarmee hij met succes in de Amsterdamse theater stond. De koning der moppetappers zette ook liederen over de Jordaan op de plaat. En zijn grootste succes was dit nummer. En deze keer is het gezongen door Johnny Jordaan. De begrafenis van Manke Nelis.

met een rode das, maar ook verder in de rouw. En al de kraaien zoals gewolk van geneutje vies, sloegen beschelen drie.

So Far Away is een nummer van de Britse band Dire Straits. Het verscheen voor het eerst op hun best verkochte vijfde studioalbum Brothers in Arms. Uitgebracht in 1985. Ja, dat is echt een fantastisch mooi album. Op 8 april van dat jaar werd het nummer wereldwijd op vinylsingle uitgebracht. En tevens was het nummer, dankzij de sponsor van de wereldtournee Philips, een van de eerste nummers die destijds ook op CD-single werd uitgebracht. Dat is alweer een eeuwigheid verleden. De CD die is er eigenlijk al niet meer. We hebben natuurlijk alweer Spotify. Ja, en mensen die gaan ook weer terug naar de vinylplaat. Ik hou het lekker op Spotify hoor. Het is misschien iets minder kwaliteit, maar het is wel makkelijk. Dan gaan we verder met Simon en Marijke. I saw you.

Talking Loud and Clear, Orchestral Manoeuvres in the Dark. Het is een Engelse elektronische band. De groep wordt beschouwd als een pionier van de elektronische muziek en combineerde een experimentele, minimalistische stijl met pop-invloeden waarmee ze een sleutelrol speelden in de opkomst van de synthpop. OMD wordt ook de eerste synthesizerband met twee leden die live optrad en wordt omschreven als originele synthpop duo. Dan gaan we naar twee nummers uit het stenen tijdperk en dan beginnen we met Perry Como, Magic Moon.

De tweede uit de stenen tijdperk, Distant Drums, van de man met de prachtige stem Jim Reeves. Het origineel is van de Amerikaanse zanger Roy Orbison. Het werd uitgebracht in 1963 en dat jaar werd het tevens opgenomen door Jim Reeves. Zijn versie werd op 8 maart 1966 uitgebracht als postuum single. Ook verscheen het als eerste track op het album Distant Drums, die dat jaar verscheen. Ja, heel jammer dat die man zo jong is overleden. Dan springen we van 1963 eventjes naar 2006. En dan komen we bij Simon Webb met Coming Around Again.

Coming Around Again is de eerste single van het tweede soloalbum Grace van de Britse zanger Simon Webb. En dat was in het jaar 2006. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Terug in de Top 40. Je kunt hem vannacht nog een keertje beluisteren als je wil. En dat is van 1 tot 3 uur. Wordt het wel een beetje laat, hè? Aanstaande maandag ben ik er weer. Van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met rond 6. Ja, en dan gaan we natuurlijk naar een van de vrienden van mijn broer Kees. Maar die komen eigenlijk na de Beatles. Want we gaan eventjes lekker rock'n'rollen. We eindigen met de Rolling Stones met It's Only Rock'n'Roll. En we beginnen met de Beatles met Rock'n'Roll Music. Doei!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is herfst en wij.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVA Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Het is herfst en wij kleuren jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag. Het is herfst en wij kleuren.

0: Ja, hoor!
1: Daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer. Goedenavond, Rob.
1: Goedenavond.
0: Tjonge, jonge, ik heb je gemist.
1: Ja, ik heb er helemaal mijn zin in. Helemaal fris en fruitig.
0: Erg, hè?
1: Ja.
0: Ja, wat kun je het dan missen? Dan denk je, we hebben 2 weken vakantie. Maar goed, we zijn er weer. We zijn weer terug in de Muziek BV. Welkom in de Muziek BV. Ik ga Marcel Hansen bedanken voor zijn Country and Western Experience. En daarvoor hadden we oma Michel.
1: Ja, met de Americana en Country Classics.
0: Ja. Ja. Weer een topavond bij de LOVE. En nu gewoon heerlijk 2 uurtjes bluegrass muziek en wat country er doorheen. En we begonnen met de Poe Ramblin' Boys, Bidding America Goodbye. Geweldige plaat, geweldige cd. Die kun je dus echt eens even beluisteren op de streamingsdiensten. Rob, als iemand een verzoekje heeft...
1: Ja, dan kunt u bellen of whatsappen via het nummer 0299-369916. Ik herhaal 0299-369916.
0: Goed, dus als u dan een verzoekje hebt, dan gaan wij erachteraan om het voor elkaar te krijgen dat die gedraaid wordt. Rob Douwebop, dat ruimt ook nog. Rob Douwebop, die heeft een nummer samen met Christian Stolnecker en Peter Daniel Newman en Stijn van Dalen geschreven. En dat is gewoon een prachtig mooi nummer. Note to Self, dat heeft hij als single uitgebracht. Opnames vonden plaats in Nashville, waar Stolnecker tevens de productie verzorgde. Het lied dat gaat over de herinneringen aan zijn vader, de levenslessen en de oprechte openhartigheid die hij heeft gekend van zijn vader. Het nummer werd in september al, dus vorige maand, uitgeroepen tot de NPO Radio 2 Top Song. En die gaan wij draaien. Note to Self van Douwebop.

0: A Woman Dressed in Scarlet. En dat zie je dan zo voor je. 1991 kwam dit stukje prachtig werk van A Third Time Out. Rob. Dus het was 0299-3699-16.
1: Helemaal.
0: Als je dus een verzoekje hebt, eventjes op je telefoon installeren. En dan op de WhatsApp naar de studio appen. Dolly Parton en Linda Ronstadt en Emmylou Harris die staken de koppen bij elkaar. En brachten op 2 maart 1987 een door Warner Bros. Geproduceerd album uit. Het album dat haalde een platina certificering voor de verkoop van 1 miljoen exemplaren. En wereldwijd verkochten ze van dit album Trio ongeveer 4 miljoen verkochte exemplaren. Het tweede samenwerkingsalbum Trio 2, dat werd uitgebracht in 1999. Parton, Harris en Ronstadt, die al lange tijd vrienden en bewonderaars van elkaar waren, probeerden halverwege de jaren 70 voor het eerst samen een album op te nemen. Maar planningsconflicten en andere moeilijkheden, waaronder het feit dat de drie vrouwen allemaal voor verschillende platenopnames werkten, platenlabels werkten, verhinderden dat de release. En sommige van de nummers van de niet uitgebrachte opnames, sessies uit de jaren 70, kwamen wel op respectievelijk de solo-albums van de vrouwen, Mr. Sandman en Evangeline. En die verschenen dan op Harris en op het album Evangeline op Parton's My Blue Tears. Wij gaan draaien van datzelfde van die prachtige album Trio, het nummer Farther Along. En dat werd geremasterd uitgebracht in 2015. Farther Along, Dolly, Linda en Emmylou.

What I Do Best. En daar komt het vanaf, van die cd van John Michael Montgomery. Miss You A Little. En dat is eigenlijk een eerbetoon aan zijn vader Harold Michael Montgomery. Ja, het piekte op nummer 6 in de US Hot Country Songs hitlijst. En nummer 5 werd het in Canada op de Country Tracks. Een eerbetoon aan zijn vader, zoals ik al zei. Rosine, hoe kun je het zeggen? En Alison Brown en Mark O'Connor, die hebben een nummer gemaakt, een nieuwe single, It Never Ends Me. En die gaan we draaien op. Een prachtige nieuwe single van Alison Brown, die namelijk gewoon een van de beste banjo-speelsters ter wereld is. Ze laat het ook horen en Mark O'Connor, natuurlijk een heel bekende violist, een fiddelaar.

0: Ja, prachtige nieuwe cd hoor. Music to Get By. Cody Landrus Gibson. Dit nummer heette Broken Heart. En Cody Landrus Gibson is een singer-songwriter uit Chattanooga. Zeg ik dat goed? Ik denk het wel.
1: That's right, Mr. Okay.
0: In Tennessee. en wiens muziek zich bevindt op het snijpunt van de Appalachian roots muziek en punk rock. Die bijna twee decennia van zijn leven als muzikant heeft gevormd. Veel van deze punkartiesten die hebben momenteel geen werk meer op. En dan gaan ze toch over naar de bluegrass of naar de country. Want ze kunnen dus spelen, dat geloof jij niet. Een instrumentbeheersing hebben ze. Dus dan zoeken ze toch deze kant van de muziek weer op. De akoestische kant van de muziek. Dit was in ieder geval Broken Heart, zoals ik zei. En Martine Haugen, die komt uit Noorwegen. Is een Noorse singer-songwriter. En 26 jaar. En wiens stem wordt vergeleken met Iris DeMent en Loretta Lynn. Zij heeft een opvallend mooi debuutalbum gemaakt. Met haar solo album Hardships en Hope. 11 nummers staan erop. 9 eigen nummers. 2 persoonlijke interpretaties van nummers geschreven door Lee Clayton en Ernest Tubb. Martine Haugen is stevig geworteld in de traditionele countrymuziek. En ze brengt nu een frisse, hedendaagse Americana-style in dit album. Wij draaien Leaving You Behind.

0: Ja, een heerlijk oud, een oudje, een oude single. Nou ja, wat is oud? Dat is 2021. Dat dit prachtige werkje uitkwam. Van Gary Brewer en de Kentucky Ramblers. Samen met Dale en Bradley. Daddy en the Old Oak Tree. Zeg Rob, we beginnen om 8:00 direct met Volendam tegen...
1: Almere City.
0: Wat gaat het worden?
1: Ja, ik ben meestal van het positieve.
0: Ja.
1: Maar Volendam is niet zo goed in uit te strijden. Dus ik hou het op 1-1.
0: En wij gaan daar direct natuurlijk wel even het publiek een beetje mee over bijhouden. Wat er gebeurt in het stadion daar.
1: Ja, ja, ik denk 1-1. Ja, ik denk. Okay. Ja.
2: We hopen 1-1.
1: Ja, we hopen inderdaad. Ja.
0: Oh, wat negatief weer, hè? Wat negatief.
1: Ja.
0: Oh, oh, oh.
1: Meneer
0: maar goed.
2: We hopen 1-1.
0: We gaan naar het nieuws van 8:00. En dan gaan we, na 8:00 zijn we natuurlijk weer terug. En we gaan naar het nieuws met Tony Jackson. The Last Call uit 2017.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
8: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
9: Moet je naar geen nieuwe website?
10: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron, op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n 2. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail Suzanne Veerman @hotmail.nl.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
12: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
13: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
12: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
13: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
14: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
15: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag. Het is herfst en wij kleuren.

0: Ja, welkom terug in de Muziek BV. En ik begon met Van Eaton, Promised Land. 2009 bracht hij deze cd uit, Blood on the Ground. Natuurlijk, Van Eaton, die speelt natuurlijk niet zelf alle instrumenten. Maar Van Eaton, die werd begeleid en de plaat werd opgenomen door de McCory Singers. Of Singers, McCory Band. Del McCory Band. En dat is een prachtige cd geworden. En zelfs in het Oren Magazine Oor stond deze plaat als de... Nou, ja, Rob, kom ik er even in. Ja, die. Kom er zo weer bij op. Ik denk dat ik ouder word. Jongen.
1: Maakt allemaal niks uit.
0: Dus die werden dan de neusje van de zalm en dan het andere zinnetje. Noem het op. Nou, kom op.

0: still remains across the great divide, unfinished life, green eyes and give yourself to love. Ze nam 6 albums op als soloartiest. In 1987 werd ze opgenomen in de NAIRD Independent Music Hall of Fame. Haar nummers zijn sindsdien opgenomen door Nancy Griffiths en Emily Harris. Wiens opname van Love Still Remains in 1999 werd genomineerd voor een Grammy Award.
1: Ja, Kate Wolff, die werd geboren in San Francisco. Als dochter van John Fred Allen en Ernestine Ruth Allen geboren. En zij begon op haar 4e met pianolessen, maar stopte op haar 16e vanwege haar verlegenheid. Dat kan ook.
0: Ja, dat...
1: En tijdens haar laatste jaar op de Berklee High School zongen Katie Allen en haar vriendin Marion Auerbach, nu Shapiro, volksliederen tijdens de talentjachten van Berklee High School. Nee, ja, even kijken, dan moet ik even verder. Op 19-jarige leeftijd ontmoetten ze voor het eerst Saul Wolff, een architectuurstudent aan de Berklee High School. 2 jaar later trouwden ze, kregen 2 kinderen, geboren in 64 en 67. Ze werd beroemd, kreeg jammer genoeg een hele nare, ellendige ziekte en overleed toch wel op heel jonge leeftijd. En ze was nog maar 44 jaar oud. Ik draai vanavond, of wij draaien erop, een nummer dat kwam van haar CD Backroads, Telluride. Telluride. En ik vind dat zo'n mooie tekst dat ik heb altijd... Ja, ik zat vanmiddag allemaal een beetje te puzzelen, wat ga ik draaien. Maar om de tekst wil ik dit nummer draaien. Telluride.

Too Late for Praying. Gordon Lightfoot van zijn cd uit 1974, Sundown. En Gordon Meredith Lightfoot werd geboren in Orilla in Canada op 17 november 1938. Canadese volkszanger, componist, tekstschrijver. Hij is de zoon van Gordon Meredith Lightfoot Sr. en Jessica Lightfoot. In de jaren 50 volgde Gordon de muziekschool in Hollywood in Californië. En hij keerde later terug naar Canada in de jaren 60 en daar trad hij op in koffiehuizen in Toronto. In 66 bracht hij zijn debuutalbum uit Lightfoot. En in die periode was hij meer bekend als songwriter. Artiesten zoals Johnny Cash en Elvis Presley, die namen zijn nummers op. Een bekend nummer van hem uit die tijd is bijvoorbeeld Early Morning Rain. Lightfoot is een van de eerste Canadese popzangers die in eigen land beroemd werden zonder daarvoor te hoeven verhuizen naar de Verenigde Staten. Maar ook in de Verenigde Staten boekte hij successen, onder andere met Sundown. Deze cd was een million seller. Bijna een jaar later volgde de onverwachte hit The Wreck of the Edmund Fitzgerald. Over het verongelukken van de bemanning op een gezongen Earth Carrier op het meer. Beide hits zijn nog altijd populaire nummers op de radiostations die de classic rock draaien. Die plaat waar dus de Wreck of the Edmund Fitzgerald afkomt, dat is dan weer A Summertime Dream uit 1976. En daar staat ook het wonderschone nummer op, I'm Not Supposed to Care. En die gaan wij draaien.

Christian Lopez, Girl and a Gun. Van hun CD uit 2023, Magdalena. The Rarely Heard, dat was een band, The Rarely Heard. Die eigenlijk een beetje op de festivalscircuits aan het toeren waren. En het publiek genoot echt van hun hechte vocale harmonieën en energieke optredens. In 1997 traden ze op in Scarborough, Ontario, Canada, als onderdeel van een Bluegrass Sunday Concert series. Georganiseerd door de Bluegrass Sunday Concert. Georganiseerd door het Northern Bluegrass Comité. En in 1997 waren ze hoofdact op de Central Canadian Bluegrass Award Festival in Huntsville, Ontario. The Rarely Heard trad ook tijdens de International Bluegrass Music Awards. En in dat jaar, in 1992, werd hun eerste album Midnight Loneliness uitgebracht op Pine Castle. Ik heb een cd meegenomen en dat is Round Up. En dat werd in 2005 uitgebracht, Round Up Volume. Daarna hebben ze nog Fields of the Harvest in 2007 en Journey in 2004. De huidige leden, dat zijn Jim Stack op gitaar en zang. Jeff Weaver op bas en zang. Kelvin Laporte op banjo. Dan Brooks op dobro. En Alan Stack, de broer van Jim Stack, op viool, mandoline en zang. Rarely Heard heeft een prachtige plaat gemaakt, The Roundup. En daar maak ik een nummer draaien van The Last Time You'll See Jenny.

0: 1957, jawel, Frankie Lane, The 310 to Yuma. Een single in die tijd. Even een stukje agenda, Rob.
1: Ja, want we hebben vanavond, 3 oktober, hebben The Sound of Her in de PX. Ja, en The Sound of Her, dat is eigenlijk een muzikale avond. Een onvergetelijke ode aan de vrouw in de muziek. Laat je meevoeren door een avond vol pure muzikale magie. The Sound of Her is het muzikaal spektakel waarin een aantal van de mooiste Volendamme vrouwenstemmen en mannen van dit moment het podium betreden. Met topzangeressen als Nancy Guit, Lenny Guit, Tini Klauer, Anneke Bont, Sharon Tuyp en topzangers Frank Zwarthoed en Patrick Schokker. Wordt deze avond een ware viering van de vrouw in de muziek.
0: Oké, dat is om na 9 wanneer de muziek BV uit is, kun je daar nog altijd even heen. Hè?
1: Snel een kaartje kopen dan.
0: Aan de kassa.
1: Ja.
0: Zeg erop, en op vrijdag 9 oktober, dus volgende week vrijdag, dan hebben we Niels Buis en de Bearflies. Of de Barflies. En die presenteren Carouser. En het wacht is voorbij, want zoals ik zeg, op 9 oktober staat in de PX. Of staat de PX in het teken van de ronkende Amerikanen met een rauw randje? Niels Buis is terug en viert de release van zijn tweede album Carouser. Samen met zijn studioband The Barflies speelt Niels het complete nieuwe album voor het eerst live. Aangevuld met de favorieten van zijn debuutplaat The Lowlands. Spectaculaire release show die je maar 1 keer kunt meemaken. En dat is volgende week vrijdag in de PX aanvang 8:30. En de deur gaat open om 19:30, 7:30.
1: Ja, en 10 oktober hebben we in de PX de Muziekfabriek. Ja, hartstikke leuk. Dat zijn jonge talenten. En die presenteren eigenlijk hun band, wat ze doen. Zang, gitaar.
0: Ja, de Muziekfabriek, die coach ik ook wel eens in, Rob. En dan hebben we gewoon nieuwe beentjes. En die stellen zich samen. En die gaan lekker met elkaar spelen. En God mag weten wat er uit vandaan komt. En er zijn, zoals Rewind. En dat zijn bands, die doen het heel goed. Mixed up. En dus in de PX, die presenteert volgende week zaterdag dan ook. Mathilde Tol is dat. Is weer de dochter van Simon Stijn. Simon Tol. Storm Snoek en Jennifer Karsten. Jennifer is ook een geweldige zangeres. Volgens mij zong ze toen ook in Mixed Up. Maar ja, dat ben ik eventjes vanaf. En Artie Sonate. Dietrich Lay. En Mixed Up. Die treden op deze avond op. En dat is gewoon heel leuk om te zien.
1: En helemaal gratis?
0: Het is gratis. De deur gaat open om 7:00. Aanvang is 8:00. En mij vind je daar dan ook weer 's avonds. Want ik ga na 9:00 naar de Music BV toch even een glimps doen hoe of de jongens en meisjes het doen.
1: Ja, het is hartstikke leuk. Dus,
0: Zondag 11 oktober.
1: Ja, dan hebben we Harmen Veerman met My Songbook. En de deuren gaan open om 14:00 en de avond is om 15:00. En de zaalindeling is een nachtclub. En omdat de eerste 2 shows zo'n succes zijn geworden, komt Harmen Veerman terug voor een 3e concert. Harmen Veerman is al jaren een vertrouwde stem in de Volendamse muziekwereld. Na vele mooie jaren bij de band Left Side, The Tribute to the Cats Band en vele andere projecten, staat hij nu solo op het podium met een bijzonder persoonlijk programma My Songbook. Een mooie reis door zijn muzikale leven, inspiratie en verrassingen.
0: Dus volgende week zondagmiddag om 14:00 is de zaal open. 11 oktober. Als je niks te doen hebt, het is een prachtige middag. Want we weten allemaal wat Harmen kan. Dat is gewoon geweldig. Wat hebben we in de Jozef erop? In de Jozef even volgende week en zaterdagavond. De Dublin Legends. We hebben concurrentie. De Muziek BV die heeft concurrentie van bands.
1: Ja.
0: Wat gaan wij eraan doen?
1: Wij gaan gewoon zeggen tegen die bands.
0: Opzouten, je moet naar de Muziek BV luisteren.
1: Dat is het programma Wauw, ja. van de mooie muziek.
0: Ja. Maar goed, 10 oktober hebben we de Dublin Legends. En dat zijn voormalige Dubliners. Aanvang is 8:30 in de Sint-Jozef. De deur gaat natuurlijk open om 7:00. Goed, gaan wij verder met een plaatje, Rob. En ik wil eventjes heel wat anders. Sandy Shore, staat die voor de handen?
1: Ja, die heb ik.
0: Nou, omdat we toch een beetje in die sfeer zitten van Frankie Lane, wil ik toch een beetje terug. En Sandy Shore die doet dat met Catch Me If You Can.

0: 1964, Bleak Street, Wednesday Morning, 3 a.m. van Simon & Garfunkel. En toen hadden ze al stereo en de Beatles nog niet. Oké, we gaan even naar de Harmonie in Edam voordat we afsluiten. Want in de Harmonie in Edam morgenmiddag om 4 uur hebben we Pilot. En dat is een indie alternatief.
1: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe. Maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
4: Moet je in Agri nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Het is herfst en wij kleuren.

0: biertje, wat 19 euro kost.
1: Even iets naar Creta.
0: Lekker.
1: Het was lekker. Het waren ook twee hele slechte dagen tussen. Maar ja, je geniet toch op een bepaalde manier. Dus, maar de start van vanavond, dat was een track van het eerste album van Mon Amour. En toen nog BZN Tribute Band. En de reden, zangeres Linda Schilder en zanger Johan Keizer waren beide betrokken bij het Filantropisch Orkest. En gistermiddag mocht ik getuige zijn van een mooie show. En dit in een uitverkochte Jozef. En dat was dus 4 keer. 39 nummers van een geweldige band, waarin blazer Peter Bien de verrassing van de avond was. Vorig jaar als vervanger, nu als vaste zanger. En Queen, George Michael, Tears for Fears, het was geen probleem voor Peter. Dit was de 9e editie. En ook weer van de partij was de zangeres Ingrid Simons. En dat is de vriendin van technicus Patrick Muren.
0: Paul Bond is onder zijn artiestennaam PJ en Bond als professional artiest verder gegaan. Na zijn periode bij Dandelion en het uitbrengen van 3 albums... zingt hij ook mee met diverse bands zoals Her Majesty, Johan, Van Wyk, Alaska en Jörg van Noorden. Afgelopen vrijdag stond hij in het voorprogramma van Daryl N. in de grote zaal van Paradiso. Van zijn laatste album in Americana-stijl, Coyote King of the Islands, het volgende nummer. What the hell am I supposed to do?

Don't Waste Your Time, dat zeer beslist niet sloeg op de geschiedenis van de Cats. Toen de single uitkwam in 1971 was het einde nog niet in zicht. Don't Waste Your Time is een nummer dat geschreven is door Piet Veerman en staat als bonusnummer op de cd Eglo. En het nummer bereikte de 11e plaats in de top 40 en dat viel een beetje tegen voor de Cats. Ook stond het in nummer in de top, Volendammer top 1000 van 2013 op plaats nummer 349. Hier zijn de Cats met Don't Waste Your Time.

Jan Muren was een van de zangers tijdens de weekenden van het Philanthropisch Orkest. En als vanouds was Jan weer goed in zijn nummers. In 2000 bracht hij de single Sail Down to Australia uit. En dit was voor de Olympische Spelen in Sydney. Het sportprogramma Radio Olympia op Radio 1 draaide het elke dag als openingsnummer. Het is opgenomen in de studio van Cor Dekker, maar het werd uitgebracht door Sony. Jan Muren met Sail Down to Australia.

Annie Schilder bracht in 1988 het album onder haar eigen naam uit, onder het label van Dino Music. Annie had niet veel succes met haar solo carrière. De grootste hits waren Love Is in 1985, Adieu Cherie in 1988 en ze had maar één top 10 hit in 1989, You're All My Hero. Ook het volgende nummer kwam niet hoger dan de tipperheid. Hier is Annie Schilder met Goodbye, Farewell.

Het was een goede voetbalweek. Drie Volendammers speelden een wedstrijd voor een Nederlands elftal. Joey Veerman mag nu wel laten zien wat hij kan. En in Jonge Oranje, Jean Steur en Dave Kwakman. Daarnaast ook nog oudspelers van FC Volendam. Mickey van der Ven in het Oranje en Quino Zeefuik in Jong Oranje. Toch wel iets om trots op te zijn. Als je deze spelers het Nederlandse Oranje ziet dragen. En misschien ooit wel samen in het Nederlands elftal. En dan weten ze waar Volendam ligt. En Arnold Muren en Gerry Muren die zongen in hun tijd de volgende plaat. De hele wereld zal het weten.

Nick Schilder kwam 18 september met een nieuwe single, Smile. Hij nam het samen op met DJ Brian V. Het nummer gaat over het pesten, waarmee ook zijn jongste dochter mee in aanraking kwam. Maar zij ging daar gelukkig goed mee om. Maar Nick weet dat dit ook anders kan aflopen. Zo is de titel Smile ontstaan. Nick Schilder en Brian V met Smile.

De agenda van 3J's bestaat uit wat najaarsconcerten en dan gaat het richting de kerstakoestiekconcerten. En in februari 2027 dan begint de tour 20 jaar 3J's, waarvan er al vele zijn uitverkocht. En wat kun je daarin verwachten? Ik denk dus alleen eigen werk van alle 12 albums. En dat er van de vele mooie covers niet één gaat langskomen. Maar wel in ons programma Muzikaal Volendam te horen. En hier uit het tv-programma Beste Zangers Unplugged. 3J's met Somebody That I Used To Know.

In 1999 brachten Kees en Thomas Tol een CD 4 uit. De gebroeders zaten in een succesvolle periode met albums die over de gehele wereld werden verkocht. Op het album 4 staat bijvoorbeeld Mystico en Where the Wind Blows. Het volgende nummer kwam in de Volendammer Top 1000 terecht op nummer 651. En de zang van dit nummer is van de Thessalonicus. Hier zijn Tol en Tol met On Top of the World.

Niels Buis, de Volendamse singer-songwriter, komt met zijn tweede album, Carouser. De opvolger van zijn album, The Lowlands, van 2 jaar geleden. En de release is vrijdag 9 oktober in zijn thuishonk PX. En bijgestaan wordt Niels door zijn studioband. Het belooft een mooie avond te worden. En daarom zeg ik, zet 9 oktober in uw agenda. Want er is altijd plaats. Niels Buis met Runaway.

En eindelijk is hier de lang verwachte CD-single van Piet Veerman en zijn kleindochter Mal. Het is een nummer, een cover van Kris Kristofferson, waar Piet groot fan van is. Het tweede nummer is Love in Arms, die Piet en Mal al eerder op een CD hadden gezet. Het is de allerlaatste single, zegt Piet, die ondertussen 83 jaar oud is. Na lange tijd, voordat de single er mee door kon, voor de perfectionist Piet. Hij vindt het de mooie afsluiter van zijn carrière. Hier is Piet Veerman en Mal met Help Me Make It Through the Night.

Op mijn vakantie op Kreta heb ik enkele optredens gezien met Griekse muziek. En daarom blijf je een beetje in de flow. En ik heb ook een cd gekocht in een shop van een Griekse zangeres. En daarop stond een nummer van Marcos Vanvakaris. En dat is de Griekse opa van Corinne Vanvakari. In Griekenland een hele bekende muzikant. En het was eigenlijk de grondlegger van de hedendaagse Griekse muziek. Er is zelfs een museum. Zijn zoon Stelios, en dat is de vader van Corinne, is net zo bekend. Inmiddels wel overleden. En ik had een gesprek met de eigenaar van de winkel en ik heb hem uitgelegd hoe de familie van Vakaris op Volendam kwam. En het nummer Eleni van Tol en Tol, die kon hij. En hierbij nog een weetje, bij Corinne is het van Vakari zonder S, omdat het vrouwelijk is. En mannelijk is het met een S, en dat is ooit verteld in ons programma. Daarom Corinne Vanvakari met La Trena.

0: En dan komt komende vrijdag Blanco met zijn album uit. De release is in Haarlem. Bij het festival ook weer. Ja, oké. En dan de week erna komt Niels Buijs uit met zijn album. En dat is in de PX natuurlijk, de release. Dan is er nog een release van Jacob D. Edwards in november. 9 november, denk ik.
1: Volgens mij wel, hebben we.
0: Ja, en hoe heet het? Laurens Tol, die komt ook met een CD. En die release is weer in de Mahoney Hall in Edam. En dat is

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
2: Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
1: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Maar waarom geen toren?
5: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
4: Dus bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Nou ja, niet nou.
11: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299 32 1928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
10: Nou ja, niet nou.
12: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security. In de Dieselstraat in Volendam.
13: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
14: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
15: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
16: Het is herfst en wij kleuren.

0: Love TV is te zien op Ziggo kanaal 40 en 41.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
8: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
9: Moet je naar geen nieuwe website?
10: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A9, Diemen richting Alkmaar, die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Dit komt door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne Dominique. In een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
8: Het is herfst en wij.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jonk.
1: Goedemorgen beste luisteraars. Voor u op de zondagmorgen van 9 tot 10 uur opera, operette, musical, filmmuziek, klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek. En easy listening bij Love Classic, de LOVE. Ja, we gaan meteen. U luisterde naar de serenade voor strings van Antonin Dvořák. En we gaan meteen verder met een prachtig duet. En dat wordt gezongen door Dion en Pavarotti. Ja, het komt in de beste huwelijken voor. I hate you and then I love you.

dat klappen, dat gaat nog een tijdje duren. Het is natuurlijk een prachtig duet. En ja, wel een beetje populair, maar dat is ook wel leuk om dat er af en toe tussendoor te doen. We gaan even naar een heel bekend muziekstukje luisteren. U kent het nog van de reclame en het is ook zoiets van... Er zijn nog 20 wachtende voor u.

Ja, Sleepy Shores had het maar geschreven. Johnny Pearson deed dat. En ja, het blijft altijd een heel mooi stukje muziek. We gaan naar de operette en deze blijft ook altijd schitterend. We kennen hem, we hebben hem vaker gehoord, maar het is schitterend. Die Tsardas Fürstin is een operette in 3 akten van de Hongaarse componist Emmerich Kalman met het libretto van Leo Stein en Béla Jenbach. De première vond plaats in Wenen in het Johan Strauss Theater op 17 november 1915. En er zijn talloze filmversies en opnames van gemaakt. En de operette is zeer geliefd in heel Europa, met name in Hongarije, Oostenrijk, Duitsland en de voormalige Sovjet-Unie, waar ze werden bewerkt tot een populaire film. Het is wellicht Kalmans meest succesvolle werk. Ja, het bedrijf 1, het cabaret in Budapest. De jonge aristocraat Prins Edwin is moorverliefd op Silvia Farescu, een beroemde zangeres en ster van het Orfeum cabaret, de koningin van de Tsardas. En Edwins ouders keuren deze relaties ten strengste af vanwege het aanzien. Ja, ik moet ik ook even vertellen natuurlijk, dat ik vroeger ook, en dan werd mijn vrouw die introduceerde mij in de Jozef bij mijn schoonvader, Maart Puit en Billy Bond. Bond. En ja, zo zei ze, hier heb je mijn vriend en hij is zanger van beroep. Fietsenmaker nemen. Dat was mijn schoonvader. Maar oké, het is allemaal goed gekomen. Dit even tussendoor, maar ze willen dat Edwin trouwt met zijn nicht Stasi. En voordat Sylvia op tournee vertrekt naar Amerika, belooft Edwin een huwelijkse belofte aan haar. Toch vertrekt ze diep gekwetst omdat Edwin naar Wenen wordt teruggeroepen. Bedrijf 2, het paleis in Wenen. Weken later in Wenen wordt de verloving tussen Edwin en Stasi aangekondigd. Maar vrienden van Edwin, onder wie graaf Boni, brengen Sylvia mee als de vermeende vrouw van Boni. Edwin ontdekt dat Sylvia nog leeft en wil haar opnieuw voor zich winnen. Als Sylvia merkt dat Edwin haar nog steeds als een lagere klasse ziet en de schijn wil ophouden, weigert ze hem. Bedrijf 3, het hotel in Wenen. Het vonnis en de misverstanden stapelen zich op. De situatie klaart op wanneer Edwins moeder, vorstin Antille, blijkt toe te geven aan het verleden. Zij was vroeger namelijk ook een Tsardas-zangeres. En hiermee verdwijnen alle bezwaren tegen het verschil in stand. Edwin en Sylvia worden herenigd en ook Boni en Stasi krijgen elkaar. Nou, wat is het nog mooier dan dat, maar de muziek is schitterend.

dat is hem. Ja, prachtige operette. En ja, ik hoor dat nog wel eens vaker van Billy. Dan zegt hij, tegen mijn vrouw zegt, hij had maar een fietsenmaker genomen. En tegenwoordig zegt mijn vrouw ook wel eens, had ik maar een fietsenmaker genomen. Dus ja, nou ja, een grapje tussendoor moet af en toe kunnen, dat u niet alles serieus neemt natuurlijk, maar het is wel de waarheid. Laten we gaan kijken naar The Good, The Bad and The Ugly. En luisteren tenminste. Want kijken is ook heel erg mooi. Die film is schitterend. Muziek van Ennio Morricone.

Ja, dat was een mooi stukje muziek. Natuurlijk, dat bekende kennen we allemaal. Dat kan niet al door hetzelfde laten horen, want dan blijf je aan de gang. Maar het is gewoon mooi. Dean Martin zingt voor u Innamorata.

heel zoet natuurlijk, maar het blijft gewoon heel erg mooi. Die had een prachtige stem, Dean Martin. Oké, compositie van Jan Tiersen en de Nederlandse-Koreaanse harpiste Lavinia Meijer zijn muzikaal nauw met elkaar verbonden via Meijers succesvolle album Voyage uit 2015. Op dit album heeft zij de wereldberoemde dromerige pianomuziek van Tiersen, bekend van de film Amalie, prachtig bewerkt voor de arp.

We gaan naar de opera Turandot van Giacomo Puccini. En ja, hij is eigenlijk een van mijn lievelingsopera. Er zijn er wel veel meer hoor, maar dit vind ik ook altijd een prachtig stuk. Turandot is de laatste Italiaanse opera van Giacomo Puccini, door hem bij zijn dood in 1924 onvoltooid achtergelaten. En in 1926 voltooid door Franco Alfano. Er is er nog eentje die het gedaan heeft, maar oké, ze hebben een keuze gemaakt. En de ene keer is het dit en de andere keer is dat. De prinses en haar raadsels. Prinses Turandot wil niet trouwen. Wie haar hand wil, moet drie raadsels, moeilijke raadsels oplossen. Als een kandidaat faalt, wordt hij onthoofd. Waarom doet ze dit nou? Omdat eigenlijk, dat verhaal hebben ze nooit, niet, dat staat niet overal, maar dat is haar eigen vriendin van vroeger, die was verkracht en vermoord. En daarom heeft ze gezegd, ik moet nog geen man meer hebben. Degene die het wil, die geeft die raadsels en zijn kop eraf. Prins Calaaf, de verbannen prins Calaaf, ziet haar en wordt meteen verliefd. Hij besluit de uitdaging aan te gaan, ondanks de gevaren. De oplossing? Calaaf lost alle drie raadsels op. Goed op, en Turandot weigert echter om met hem te trouwen. De tegenvraag? Calaaf geeft haar een kans. Als zij voor zonsopgang zijn naam weet te raden, mag ze hem doden. Zo niet, dan moeten ze alsnog trouwen. De trouwe Liu, het slavinnetje Liu, houdt van Calaaf en wordt gemarteld om zijn naam te vertellen. Ze pleegt zelfmoord om het geheim te bewaren. Uiteindelijk smelt het ijs rond het hart van Turandot door de liefde en onthult Calaaf zijn naam. Ja, het is schitterend. Ik heb drie stukjes bij elkaar gezocht. Die hele opera is prachtig. Geniet er maar van.

te persegue, non c'è asilo per noi, padre di mondo, cerca.

Ja. Ja, daar krijg je toch de tranen van in je ogen als je dit hoort. Dat slaat helemaal in je ziel. En vroeger stonden we dan maar eens, of in de coulissen bij de Nederlandse opera. Of stonden zelf op toneel zelfs. Dat we bijna zelf de tranen in de ogen kregen van zo emotioneel en zo gevoeliger werd gezongen. En dan kwam die dirigent natuurlijk tegen Manchevsky of Wright. Die kwam naar ons toe en dan, ja, dat raakt het hart, hè? Dat raakt het hart. Oké, okay, ja, u moet er wel van houden natuurlijk. Ik was bezig met eigenlijk met de beroemde film The Deer Hunter om even wakker en weer even normaal te worden.

de prachtige filmmuziek en ook die indrukwekkende film The Deer Hunter. We gaan nog even naar de musical Mary Poppins, Julie Andrews en Dick van Dijk in duet samen.

Ja, dit was het weer, het Love Classic uurtje op de zondagmorgen van 9 tot 10 uur. Ik hoop dat u weer het mooi heeft gevonden. Ik doe altijd mijn uiterste best om er weer wat van te maken. Ja, ik zou zeggen, Jaap is hier alweer terug. Die is van vakantie geweest. Die vond het heel erg mooi in Oostenrijk, samen met zijn vriendin. En Johan, die zie ik nog niet verschijnen, maar die zal waarschijnlijk wel zo komen. Die is altijd iets later, omdat hij zoveel boeken en alle informatie in cd's en alles moet meenemen om natuurlijk weer het One Way Wind tot een prachtig geheel te brengen. Blijf luisteren en naar de LOVE. En we doen ons best om allemaal iets moois van te maken. En nummer 1 van het hele verhaal is: blijf maar gezond. Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
1: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
11: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
12: Wat zei jij nou?
11: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
13: Het is herfst en wij

0: Ja, dat was Monique Smit. En dat deed ze samen met Guido van der Graaf. En ze had een liedje dat heette Beter Af Alleen. En daarvoor hoorde je Yves Berendsen uit een serie van Beste Zangers. En hij deed een prachtig mooi plaatje. En dat heette Kom vanavond bij mij. En dat was het begin van de ochtendshow, mensen. Van harte welkom weer bij een hele nieuwe editie van het mooiste ochtendprogramma van de lokale omroep, zal ik maar even zeggen.
1: In de morgen wel, ja.
0: Goedemorgen, Jaap.
1: Goedemorgen, Johan Tol.
0: Ja, oh, wat een heerlijk weekend hebben we achter de rug, want...
1: Ja, en de zon schijnt ook weer.
0: Het is ongelooflijk in oktober wat ons overkomt met het weer.
1: Ja.
0: En al dat soort andere dingen. En een mooie zaterdagavond beleefd bij het park in Hoorn. En daar had je de Tribute to the Cats Band.
1: Ja.
0: En die zijn momenteel bezig aan de American Dream. En die zijn, die paar weken dat de Cats in Amerika zijn geweest, zijn die dat aan het herbeleven met mooie liedjes, mooie verhalen. En een prachtige ambiance in een mooi theater. En ja, dat doen ze fantastisch. En gisteren was het ook nog eens eventjes een klein hoogtepuntje. Want Toon Veerman de Koe verscheen op het podium.
1: Ja.
0: En er werd een mooi vleugel werd er op het podium gerold. En daar ging Toon achter zitten en speelde Take Me With You. Het was een hele emotionele aangelegenheid. Heel veel mensen hadden het even moeilijk. Maar het was een fantastisch gevoel dat Toon weer terug was op de bühne.
1: Ja. Fantastisch.
0: Ja, dat was heel erg mooi. En, maar goed, we gaan straks nog eventjes over die American Dream hebben. Als we een mooi plaat bijdraaien van de Cats. Tot nu toe hebben we dus... we gaan terug in de tijd. We gaan naar de 60, naar de 50 jaren. En ja, alles komt voorbij weer in de ochtendshow. En dat doen we natuurlijk met veel plezier.
1: Ik heb een hele mooie country tip meegenomen.
0: Een country tip, ja.
1: Ja, nou, een oudje, maar een goudje.
0: Een goudje. Oh, een country tip, hè. Laten we wel bij de les blijven.
1: Ja.
0: Dan krijg ik direct weer telefoon van Spex Hildebrand.
1: Ja, dat is echt goed, hoor.
0: We gaan verder met muziek, mensen. Volgende uur natuurlijk die vaste ingrediënten. We hebben die prachtige mooie schatkistplaat. En we hebben de originals voor je. We hebben het zo dadelijk al het favoriete album... En geniet met volle teugen. Tap de koffie in, laat je verrassen. En we gaan lekker terug in de tijd. En ik zeg namens Nick McKenzie een hele goede morgen.

0: De man die in de jaren 60 al actief was met die Shadows, met Living Doll en al dat soort mooie liedjes dat Cliff Richard bracht destijds in de 60e jaren, was er in de 80e jaren nog steeds. En sterker nog, hij is er nog steeds. Want de man doet nog steeds zingen, is volgens mij met een reunietour bezig. Met Cliff Richard en met de Shadows. En is dus hartstikke actief nog op zijn leeftijd. En dit was in 1980 met het liedje Dreaming. I'm No Hero was het album wat uitkwam in 1980 van deze meneer. En het liedje Dreaming is geschreven door Leo Sayer. En het grappige was dat op het moment dat Dreaming in de hitlijsten staat, en het heeft nog een top 10 notering gekregen, was Leo Sayer ook in diezelfde top hitlijst met zijn liedje More Than I Can Say. Dus hij was concurrent tegen zijn eigen liedje. En dat is wel grappig.
1: Ja, dat,
0: die Leo Sayer. Ja, ja, zomaar twee keer Leo Sayer in de ochtendshow. Vorige week, Jaap, hadden we het verhaal van Leo Sayer in Elvis Presley. En
1: ja.
0: Dan zou je zeggen van wat hebben die dan met elkaar te maken, weet je. Maar ja, die werd gewoon door een val, in een lelijke val, raakte die het ziekenhuis in. Hij werd daar weggeplukt en werd daar in een andere, een soort privé ziekenhuis gestationeerd. En de man die dat deed, die zegt, ja, ik krijg opdracht van mijn baas. Dus vervolgens wordt hij goed behandeld in helemaal de top of the bill. Alles kostte nog moeite, alles ging goed. En uiteindelijk vroeg Leo weer aan de jongen die weer voorbij kwam na een paar dagen. Van, maar ja, wie is jouw baas dan? Weet je? Wat is dit dan? Ja, hij zegt dat hoor je morgen wel. En de volgende dag werd hij ontslagen uit het ziekenhuis. Hij was helemaal weer up-to-date. En de jongen die begeleidde hem naar zijn auto. En hij haalde een foto uit zijn zak en zegt, dit is mijn baas. En toen liet hij een foto zien van Elvis Presley. En het was een korte tijd voor zijn overlijden. En ja, die foto had hij in zijn handen en toen ging de telefoon. En ja, het was Elvis.
1: Ja, ja,
0: en die
1: ja.
0: deed hem eventjes toespreken dat I Feel Like Dancing. Dat was een heel mooi liedje. En daardoor heeft hij hem even in de watten gelegd. Nou, dat is top. Dus ja. hij heeft wat met die Leo Sayer heeft wat met die oude ja, die ja, gediende.
1: Leo Sayer was ook een geweldige schrijver, een geweldige songwriter.
0: Ja, dat blijkt wel weer. En dat is dan wel weer gek. Dat als je een geweldige songwriter bent. En je bent ook nog eens de schrijver en de auteur van Dreaming van Cliff Richard. Dat je dan met een cover in de hitlijsten als concurrent bezig bent.
1: Ja.
0: More Than I Can Say was namelijk een cover van Leo Sayer.
1: Ja,
0: ja, dat is dan wel weer grappig. Maar goed, dat was Elvis en Leo Sayer. CQ Cliff Richard hier in de ochtendshow. We gaan naar 50 jaar Paling Sound. En dat gebeurde ongeveer in 2014. Jack Veerman Dekker zit in het verenigingsgebouw de PX. En hij laat vallen dat omdat 50 jaar Cats aan de orde was destijds, dat wij hebben georganiseerd, dacht hij bij zijn eigen, hey, als de Cats 50 jaar bestaan, dan bestaat de Paling Sound ook 50 jaar. Dus hij ging met zijn Man en Moer Band op pad naar een tour. En die tour die duurde een paar jaar. Er werd een prachtige DVD gemaakt. Er werd een mooi dubbel CD gemaakt. En het werd allemaal nog eens gepromoot en uitgereikt in Spaander door niemand minder dan Joost de Draaier. Hij was degene die 50 jaar Paling Sound op de geluidsdragers overhandigde aan de Man en Moer Band. Nou, hoe leuk is het om even terug te gaan naar die mooie avonden van die Man en Moer Band. En dat deden ze op dit moment met Mooi Volendam. De uit 1981 komende compositie van Dick Plat werd prachtig gezongen door Peter de Haan in die theatervoorstellingen. De Man en Moer Band, 50 jaar Paling Sound.

0: Jannes in de ochtendshow. Ik heb de hele nacht aan jou gedacht, zingt hij. En Jannes, scharen wij je natuurlijk hier een beetje over de vriend van de show. Want de man is fan van Piet Veerman. En dat vinden wij hartstikke mooi. Als er artiesten zijn die gemoeid zijn met onze Volendammers in het dorp. En dat kreeg ik dus te horen bij Radio 5. Ik was aan het radio maken met Jan Paparazzi. 2 uur lang bij Radio 5. En daar vertelde hij dat Jannes op bezoek was, niet al te lang daarvoor. En hij vierde zijn 25-jarig jubileum. En op dat moment hadden ze een verrassing voor Jannes in petto. Want Piet Veerman was aan de telefoon. En ze wisten uit betrouwbare bronnen dat Jannes een fan was van Piet. Dus Piet die steekt van wal en die feliciteert Jannes met zijn 25-jarige jubileum. En vertelt hem daarbij dat het een mijlpaal is in deze business natuurlijk. Dat je 25 jaar in het vak zit. En vervolgens liepen de tranen over de wangen van Jannes. Zo'n impact had dat op hem, dat telefoontje. Dus vanaf dat moment is hij gebombardeerd tot vriend van de show.
1: Ja, zeker weten. Zeg maar, ik over Piet Veerman gesproken, want ik zie op het lijstje staan de nieuwe van Piet.
0: Ja, ja, ja. We hebben hem vorige week al gedraaid. We hebben hem vorige week al gedraaid. Maar we hebben hem dit keer weer op de playlist gezet. Ja, Help Me Make It Through the Night.
1: Ja.
0: Een journey van een jaar of drie, denk ik, dat hij. Het verhaal is in Volendam, denk ik, inmiddels bekend. Een goede vriend van hem vroeg of hij dat liedje wilde opnemen. Hij was samen met zijn vrouw was hij fan van Help Me Make It Through the Night. En van Chris Christoffersen natuurlijk. Maar beide waren ze ook fan van Piet. En hoe mooi is het dan om het favoriete liedje wat ze hebben van Chris Christoffersen laten zingen door Piet.
1: Ja.
0: Dus hij ging op een dag naar Piet toe en hij vertelde dat. En hij ging over zijn knieën voor zijn vrouw. Maar hoe mooi zou het zijn, Piet, als ik dan dat liedje aan kan zetten. Wil je dat voor mij opnemen? Nou, dat heeft hij gedaan. Alles werd betaald door de jongen. Hij zegt, ik kostte nog moeite. Ik bekostig dat. Dus dat heeft hij gedaan. En vervolgens heeft Piet dat 3 jaar terug opgenomen. En toen kregen wij een beetje achter de schermen al gauw te horen wat hij opgenomen had. Hij is natuurlijk niet snel tevreden. Dus het liedje heeft verschillende keren is een en weer gegaan. Patrick Muren heeft verschillende keren cd'tjes gemaakt voor Piet, zodat hij het weer opnieuw kon beleven, opnieuw kon horen. Maar toch had hij elke keer weer een ander dingetje wat hij anders wou. Dus het heeft een tijd geduurd. Op een gegeven moment kom ik bij Piet en ik zeg tegen hij laat het me horen. En ik zeg tegen hem, we hebben in 2002 die Golden Stimme gehad. Ik zeg, en vervolgens hebben we in 2006 The Best Years of My Life kunnen krijgen. Ik zeg, gaan we nu dit liedje 17 jaar in de la liggen?
1: Ja.
0: Want dat gaat dus dan gewoon gebeuren. Dus we hebben nou 17 jaar gewacht op iets nieuws. Ik zeg, nou is er wat nieuws. Nu ga je hem in het laadje liggen en daar laat je hem lekker liggen.
1: Ja.
0: Ik zeg, dat moet je niet doen. Ik zeg, je moet hem gauw uitbrengen. En dochter Jacqueline heeft daar inderdaad een stokje voor gestoken. Ze hebben alles, hebben ze geregeld met degene die het had betaald. En ze hebben het vervolgens fysiek uitgebracht. Het staat niet op Spotify, want het is echt op fysieke cd-single uitgebracht. En dan had Piet daarna nog één wens. En dat was dat hij zijn kleindochter Mel als derde stem op het liedje wilde hebben. Zelf heeft hij de tweede stem. Maar de derde stem, zegt hij, wil ik heel graag Mel hebben. Mel zei op haar beurt, het is jouw laatste liedje, Bab. Het is niet mijn liedje. Maar hij zegt, dat is hem, wil ik heel graag. Dus dat heeft ze gedaan. De derde stem is van Mel. En vervolgens is het plaatje uitgebracht met als B-kant Loving Arms.
1: En dat draaien we in het volgende uur.
0: En dat gaan we in het volgende uur draaien. Die Help Me Make It Through the Night. Eerst het favoriete album hier in de ochtendshow. We hebben gekozen voor een family tribute to Kees Veerman. Uitgebracht in 2019. En de Evening With in de PX, dat was eigenlijk een. Om het jaar had je een Evening With met Carola Smit, een Jan Muren, een Kees Nor, een Jaap Veerman Korn. Allemaal mensen die de revue passeerden in de Evening With. En dan waren ze gewoon een avondje jarig. Ze mochten mensen uitnodigen die ja, waar ze wat mee hadden. Liedjes waar ze wat mee hadden. En zo werd er altijd een prachtige avond gecreëerd daar in de PX. Met een Evening With. En Kees overleed in 2014 in Yogyakarta. En in 2019 hadden we zoiets. Het is 5 jaar terug dat Kees is overleden. Het is ook nog eens het 5e jaar van de Evening With. Misschien moeten we Kees eens eren. En dat hebben we gedaan. We hebben de familie gevraagd. We hebben allerlei artiesten op Volendam gevraagd. Om een ode aan Kees te brengen. En dat werd een memorabele avond. Tegelijkertijd in die periode speelde er iets. Zullen we niet dat wat op album zetten? Zullen we niet iets voor Kees op een cd'tje zetten? En, ja, en dat idee dat werd geopperd tijdens een gezellig avondje uit. Waar we Marcel Veerman tegenkwamen. Marcel Pussy. En Marcel die volop in de muziek zit. En heel veel doet. En onlangs nog uit de Tribute to the Cats Band is gestapt. Die zei, wat zou dat leuk zijn als we onze ome Kees kunnen eren. Met een cd, met liedjes die hij ooit gezongen heeft. En zo hebben we de familie zover gekregen om het album op te nemen. Het is uitgebracht door Paso Records. En we gaan daar twee liedjes van draaien. Hey Baby en Darling. En Hey Baby komt van Harme Veerman. En ik vind, Jaap, eigenlijk in alle eerlijkheid, dat eigenlijk de versie die Harme hier laat horen, dat de versie van de Cats moet zijn. In alle eerlijkheid. Compliment voor Harme. En daarna Darling van Kelly Veerman. Hier is het favoriete album.

0: A family tribute to Kees Veerman in 2019. Fantastisch mooi werk allemaal. Ja, Jaap, we gaan verder met Wim Tolstijn. En dat is op Volendam wel een beetje een bekende meneer natuurlijk. Want Wim Tol die in 1978 eigenlijk een singeltje uitbracht onder de naam The Human Rights. En The Prisoner was daar een A-kant van. En de meeste mensen weten wel wat voor plaatje dat ook dan is.
1: Ik heb hem nog.
0: Ik heb hem ook nog, inderdaad. Ja, dat is het is al een tijd terug alweer, 1978. Ja. Maar de man kreeg in 1974 een contract bij Bovema. En toen dat allemaal werd besproken en op het moment dat er eigenlijk echt sprake was van tekenen, toen ging het niet door. En om onduidelijke reden is Wim ook nooit, hij heeft dat nooit kunnen uitleggen waarom dat zo is. Dat is gewoon om onduidelijke redenen is dat toen afgeketst. En dat is hartstikke jammer, want de man kon prachtig mooi plaatjes schrijven.
1: Ja.
0: Want in de jaren 60 had hij al met Welcome to My House had hij al een bescheiden hit met Leftside onder de naam Billy Stein. En daarnaast deed hij ook nog wat andere liedjes voor de band schrijven. En heeft mij ooit eens in de jaren 90 gebeld. En ik had toen de tijd met Mooi Volendam, had ik een leader bij het lokale omroep. En daar zat Welcome to My House in. En toen belde hij me op. Hij zegt, ik hoor je leader diverse keren voorbij komen op de radio. En dat doet me weer denken aan Welcome to My House. Hij zegt, misschien dat ik ooit eens de plaat zelf weer eens ga opnemen. Met iets van apartigheid, weet je. Ik heb het nooit vernomen dat hij dat gedaan heeft. Misschien heeft hij het wel gedaan, maar nooit rugbereid aan gegeven. Dat weet ik niet. Maar daar was hij dus groot verantwoordelijk voor die plaat Welcome to My House. Nou, in 1998 schrijft hij Day and Night. En dat doet hij voor een album dat iets van taaigras of ander gras. Een soort album dat hier in de regio is uitgebracht en daar verschijnt hij op met Day and Night. En in 1998, in datzelfde jaar, vertaalt hij het naar 's avonds laat. En dat doet hij op Volendam eigenlijk op single uitbrengen. Dan krijg je die bij de bekende platenboeren, kan je die halen. En voor een tientje of zo kon je die plaat kopen. Dus dat heb ik toen gedaan en vandaar dat we hem even voorbij laten komen hier in de ochtendshow. Dus aandacht voor Wim Tolstijn met zijn liedje 's avonds laat'.

0: Treintje Sier. En dat was de man die op de achtergrond dat la la la la deed. Dat was Joop Vracht, Joop Buijs. En dat was allemaal rond 1980. Want in 1980 verschenen er allerlei liedjes. Ook van Joop Buijs en ook van Treintje Sier. En een andere mooie single van dat jaar is Een Dagje van Volendam en Marken. De bluegrass tip, de folk tip, de country tip. Het kan niet op bij onze Jaap Mol. We hebben vorige week in de geest van Jaap Mol een mooie tip gedraaid. En die kwam van Spex Hildebrand. En dit keer heeft hij zelf weer een prachtige exemplaar meegenomen.
1: Ja, maar ik heb een hele mooie oudje meegenomen. Een oudje van een goudje.
0: Een goudje.
1: En dat is de Flying Burrito Brothers. En die hebben ergens in 1969 of 71 hebben ze dus een cd uitgebracht. En dat was The Gilded Palace of Sin. Dat was nou eigenlijk al een foute titel. Het Gouden Paleis van de Zonde. Maar dat was eigenlijk Los Angeles in die dagen. Dat was een beetje ja, daar gebeurde het allemaal.
0: Ja, zeker.
1: En hij duidt er eigenlijk op in dit nummer. Ze schreven het in een kwartier trouwens. Hij duidt er eigenlijk op dat al die hippies, die werden een beetje misbruikt door de producers en de platenbazen. Al het geld ging die kant op. En hun schrijven dan op een gegeven moment: op het 31ste verdieping houdt een vergulde deur ook het toorts van de Heer niet tegen. Dus dat is prachtig mooi.
0: Ja.
1: Het werd geen grote hit. Maar in Volendam is dit een plaat altijd wel een prachtige plaat geweest.
0: Met een goud randje. Echt goud randje. Ja.
1: Luister en huiver naar dit prachtige stuk. In een kwartier geschreven trouwens.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Maar waarom Ventori?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus baby?
4: Bij Ventori.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Nou ja, niet nou.
6: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
5: Nou ja, niet nou.
7: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Je hoorde 23 augustus 1986, toen Volendam in teken stond van de BZN. Want toen was het 20-jarig jubileum dat gevierd werd hier op het dorp. En het was een hele grote een happening, om het zo maar te zeggen. 'Smiddags kwamen er al mensen uit de lucht met parachuten vliegen. Die landden op het Europaplein. En vervolgens werd er een show neergezet die... die alle hoeken van Nederland naar Volendam bracht. Dus prachtig mooi. 23 augustus 1986. 20 jaar BZN. En daarna hoorde je de plaat van Jan Smit van Stilte in de Storm. En dat, dat was een prachtige tijd. Mi amore solo paradis. En de man die, het was 2008 in een ander mooi liedje die daar net toen geweest was, Dan volg je haar benen van Jan Smit. En de plaat, dat weet niet veel mensen, maar kwam ook van niets op 1 in de top 40. Ja. Dat was wederom voor Jan 2007, precies 10 jaar later, nadat Ik zing dit lied voor jou alleen van niets op 1 kwam, beleefde hij dat nog een keer. En in 2006 hadden we hier bij de lokale omroep een prachtige mooie show met 10 jaar Jan Smit. We hadden een soort top nog wat gemaakt. En die hebben we met zoveel liedjes van Jan Smit naar een nummer 1 toegebracht destijds. En dat deden we op een zaterdagmiddag hier bij de lokale omroep. En we hadden destijds Jan Smit in de show. Die deed dat via de telefoon. En hij zat op dat moment met Jolante van Kouw van Kasberg. Hij zat daar bij Marco Borsato thuis. En hij had de telefoon van Marco en hij kwam live hier in de uitzending om te vertellen dat hij het hartstikke mooi vond dat wij als lokaal omroep een mooie top 30 of zo maakten van Jan Smit. En dat was allemaal rond 2006. Stilte in de Storm kwam in 2008 en daar kwam weer een andere nummer 1 hit ook weer vanaf. En dat was Als je lacht. Ook 1 weekie nummer 1. Goed, verder met een andere vriend van de show en dat is Gerard Joning. We gaan verder met zijn nieuwe plaat, een creditcard van staal. Hier, hij is mooi hoor.

spruitboer, hoe je het noemen mag. Die werd bezongen door Bonnie Sinclair. Douwe, ik blijf van je houden. 1992 was dat met het album Alles Wat Ik Wil. En daar was ze weer helemaal aan de top van Nederland. Bonnie Sinclair met deze prachtige liedjes. En met als single natuurlijk die deed dit album Morgen Wordt Alles Anders. Ja, we hadden het in het begin van het programma al over, Jaap. Dat het Park Schouwburg stond dit weekend in teken van de Tribute to the Cats Band. De band heeft twee avonden daar zijn ze losgegaan over die Amerikaanse droom. En alle mensen die daar zijn geweest lopen er enthousiast uit. Het is een fenomenaal gezicht hoe de mensen meedoen. Hoe de mensen staan te juichen en te springen. En het is een gigantisch leuk en mooi opgezet concert. Met liedjes uit die Amerikaanse droom. Van twee albums getrokken. Gecombineerd met de hits die de Cats gemaakt hebben al die tijd. Maakt het een bijzondere avond. Daartussendoor worden weetjes verteld. Er worden verhaaltjes verteld. En gisteren was het nogmaals zo bijzonder dat ook nog eens Tom de Veerman de Koe in het licht werd gezet. In de schijnwerpers. Hij kwam het podium op en werd daar verrast met een vleugel die op het podium kwam. En hij bedankte het publiek voor alle mooie kaarten, alle mooie cadeautjes, allerlei mooie

0: ja, berichten die hij heeft gekregen de afgelopen jaar. En hij zegt, het was een enorme boost voor mij. Ja, emotie en alles erop en eraan. Maar het deed zoveel goeds voor hem dat hij al die berichten kreeg. Dat heeft hij gisteravond op het podium nog even duidelijk gemaakt. Daarna ging hij zitten achter de piano en ging Take Me With You zingen of spelen. Met Michel de Haan aan zijn piano. Zijn oude gabber. Wat hij altijd mee optrad met Dos Chicos. Jaap, kan je het nog herinneren?
1: Ja,
0: Dos
1: Chicos. Zeker, ja.
0: Dus dat was gisteren weer even mooi. Een park wat geëmotioneerd was in 2 dagen. En het was gewoon fantastisch om Toon weer op het podium te zien. Nou, die Amerikaanse droom die gaat 12 keer dit jaar is die of zo van stal gegaan. En die is alleen op vrijdag na, en het waren niet zo heel veel kaarten meer, uitverkocht. Een hele tour gewoon meteen uitverkocht. Dus voor het volgende jaar, 2027, heeft Jan Schilder al gezegd, staan er al 9 weer gepland. En er komen er nog een paar bij. En dan gaan ze verder met die Amerikaanse droom.
1: Ja.
0: Want het is een mega succes. Dus ja.
1: De vrijdagavond was dan een extra concert.
0: Dat was een extra concert, ja. Omdat ze met december niet is er wat of zo, waardoor ze daar niet konden komen. En daarom hebben ze er 2 gedaan hier dit weekend. 2 succesvolle optredens. Nou, we gaan lekker terug in de tijd met die band The Cats. Want niet alleen in januari 1974 vertrokken ze naar Amerika. Om daar dat album Love in Your Eyes op te nemen. Maar op 14 augustus ging het vliegtuig wederom terug naar Los Angeles. En daar om films te schieten, beelden te schieten voor de special 10 jaar The Cats. En dat deden ze bijvoorbeeld in het goudzoekersstadje Caligo, die daar waar Pete Seddon en Mornings at the Western Show zingt. Maar ook een mooie hacienda aan de rand van Mexico werd opgezocht om Vaya con Dios op te nemen. Nou, vanuit dat Caligo gingen ze naar de woestijn. Daar de Nevada woestijn met zo'n 40 graden Celsius om rock'n'roll op te nemen op de tape. En net vanuit Los Angeles, net vanuit Caligo, toen ze naar die Nevada woestijn vertrokken, had je een aardbeving in Los Angeles. En dat hadden de Cats net niet meegekregen, omdat ze net weg waren op de plaats waarop het gebeurde. Nou, vervolgens zijn ze die Nevada-woestijn ingeslagen. Ze zijn kilometers de woestijn ingereden. En daar heeft Karel Hille met een grote camera op zijn nek heeft die plaatjes geschoten van Piet Veerman, die dan met zijn gitaar in zijn hand zo'n 100 of 200 meter komt aanlopen en rock'n'roll gaat zingen. Eigenlijk helemaal aan het eind, met 40 graden Celsius, als Piet bij het punt is, als het afgelopen is, kijkt hij Karel Hille aan, die bijna door zijn hoeven heen zakt van die 40 graden Celsius en met een camera op zijn nek die net zo groot was.
1: Ja.
0: Als jij daar op die stoel, Jaap, zegt Piet, mo, ben toch niet helemaal tevreden. Ik wil het nog een keer doen. Dus Karel moest weer opnieuw met die camera. Dus het was hilarisch daar natuurlijk in die woestijn. Als ze daar weggaan, wordt daar een militaire actie gehouden daar in die woestijn, in die Nevada woestijn in Las Vegas. Want daar wordt er een atoombom, iets van een grote een bom, wordt daar laten ze daar ontploffen. En ook dat krijgen de Cats net niet mee. Want dan zijn ze net weg op die plaats als dat daar gaat gebeuren. Dus ja, al die dingen horen ze pas dagen later. Maar toch kunnen ze terugkijken op een fantastische tijd daar in Amerika. 10 jaar Cats wordt in september 1974 op de tv door de Tros uitgezonden. En ja, de prachtige liedjes die ze daar hebben geschoten komen dan voorbij op de Nederlandse televisie. We gaan een mooi liedje draaien van het album Love in Your Eyes. De gelijknamige titel wordt geschreven door Al Capps. En de Cats doen het prachtig mooi, dit plaatje. Maar ook die Tribute to the Cats Band. In het park stond bol van de mooie reacties. Met name door dit liedje. Hier is The Love in Your Eyes. 1974, The Cats in de ochtendshow.

0: uit het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Ja. We gaan eerst naar de originals, Jaap. We gaan eerst even naar de originals, want die zit ervoor natuurlijk.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Hey, maar dat maakt niet uit, want Robert heeft natuurlijk een prachtige stem. Onze speaker van de FC Volendam.
2: Ja, ik was gewoon te guls.
1: Ja, waarschijnlijk. Maar we gaan eerst even naar die originals. Want we hebben een hartstikke mooie original deze week. En dat komt eigenlijk van de Everly Brothers. Die maakten het al in de vroege jaren 60, geloof ik. Als het niet de 50 jaren zijn. Walk Right Back. Een fantastische plaat die zij... hebben gemaakt destijds. Maar de plaat is gecoverd meerdere malen door andere artiesten. En daar gaat dit item nou een beetje over. Dat we een originele plaat laten horen. En wie heeft hem gecoverd? En wat is nou een leuke plaat? En het hoeft niet per definitie de beste te zijn. Maar wat is nou een leuke plaat om dan daarvan te laten horen? We hebben gekozen voor Walk Right Back. En dat is gemaakt in eerste instantie, wat ik al zeg, door de Everlys. En we gaan even luisteren naar de Everlys.

0: Ja, en dan komen er mensen die of beentjes die zeggen van wat is dit? Wat is dit prachtig mooi gedaan? En die gaan dat dan nadoen. En die gaan dat, ja, uiteindelijk slingeren ze het op vinyl. En zo'n beentje die daarover dacht was de Furio's. Die ook een Nederlandstalige plaat van het Walk Right Back maakte. Jaap, klein stukje van Furio's.
1: Ja, prachtig.

Heel mooi, die Furio's met Kom bij mij terug op de melodie van Walk Right Back. En later is ook nog een Harry Nilsson in de weer geweest samen met John Lennon, die het op zijn album heeft gezet. Maar ook een Oscar Harris die het heeft opgenomen.

0: Oscar Ehlers en Debbie. Het is gewoon een heel sterk liedje. Want ja. Het is gewoon een heel sterk liedje, dit liedje Walk Right Back. En als je dat in allerlei dingetjes giet, met allerlei bepaalde stemmen in versies, dan het liedje blijft sterk in rechtop staan. En Anne Murray heeft dat ooit ook gedaan. Die heeft hem ook opgenomen. En die had er nog wel een pittige hit mee, deze Anne Murray.
1: Yeah.
0: En we hebben besloten om Anne Murray's versie ook te gaan draaien. Dus we gaan lekker terug in de tijd met deze mooie vrouw. En die zingt Walk Right Back als geen ander. Prachtig mooi.
1: Ja, ik kwam ergens nummer 7 volgens mij in de... Ja. Top 100 in Amerika.
0: Ja, nou ja, goed, dan doe je het goed.
1: Dan doe je het goed.
0: Ja, en dat natuurlijk van de Everly's. Een prachtige, waardige cover. Dit is Anne Murray in de ochtendshow.

0: het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Ja, de schatkistplaat van deze week. En het was weer een hele zoektocht, hoor. Elke week weer aan om zo'n mooie schatkistplaat te vinden. En nou is de kist heel groot. Hij is, als ik hem zo mag beschrijven, een meter lang en dan een halve meter breed. En dan zit er zeg maar een diepte in van zo'n 60, 70 centimeter.
2: En ja, ik heb dat wel eens gezien, ja, maar het is niet te geloven.
1: Dat is niet te geloven. En dan zit er zo'n ronde deksel over met van die metalen strippen daarop. En met een heel groot slot, waar ook nog eens een hangslot aan zit. Ja. En als je dan die kist ophaalt, dan moet je echt met twee handen, moet je die deksel moet je dus openhalen. En vervolgens ga je in die kist met je hand. En dat is natuurlijk één grote stofbende, want sommige liedjes liggen er al 40 jaar, 50 jaar. En dan is het wat ga ik dit keer weer doen? En
2: proberen.
1: Ja, in sommige gevallen moet iemand me zelfs helpen om die deksel open te halen. Dus het is ook elke keer weer een dingetje om dat te doen. Maar het maakt niet uit. Elke zondagmorgen tussen de klok van 11:30, 11:55... hebben we dus gewoon die schatkistplaat klaar liggen. Nou, we gaan terug naar 1984. Eigenlijk is het 81 als Maribel net niet het Eurovisie Songfestival haalt. En Linda Williams met die prijzen vandoor gaat. Maar 3 jaar later komt ze toch weer in beeld. En dat met Ik hou van jou. In Luxemburg wordt ze 14e. Gedeeltelijke 14e plaats met Luxemburg of met Duitsland. Maar het bracht Maribel, oftewel Marietje Kwakman, eeuwige roem. Want Marie is niet meer uit de popgeschiedenis te denken, omdat zij daar op dat Eurovisie Songfestival in 84 in Luxemburg die 14e plaats haalde. Eeuwig roem krijg je dan. Maakt niet uit wat voor notering je pakt. Als je op het Eurovisie Songfestival heeft gestaan, dan is je naam gevestigd. De plaat werd in 3 versies, eigenlijk in 4 versies uitgebracht. De plaat werd in het Engels uitgebracht. De plaat werd in het Frans uitgebracht. In het Duits en ook nog eens in het Nederlands. En ze deed dat bij Vlagen op het podium. En natuurlijk met de band Spring, waar ze het land mee ingingen en waar ze Ik hou van jou mee promoten. Later heeft Gordon het opgenomen. En Ik hou van jou is altijd een plaatje geweest wat bij heel veel artiesten in het hart is gesloten. Want het is een prachtige mooie song, een mooie ballad die Marie een prachtig leven heeft gegeven. Nou, we gaan terug in de tijd naar 1984. We gaan luisteren naar de Duitse versie van Ik hou van jou. Helemaal uit het stof vandaan. En dan moet ik hem even goed uitspreken. We hebben net uitgebreid geoefend hoe we dit nou helemaal moeten. Du fällst mir so.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja. Ja, je bevalt me.
1: Ja, oké. Okay.
2: Zo heet
1: het. Ja, zo. Dat is dan eigenlijk oké. Okay.
2: De vrije vertaling.
1: Ja, de vrije vertaling, ja. Du fällst mir so. We gaan terug naar 1984. De schatkistplaat voor deze week. Maribel.

0: Marie-Louise van Frans en Hanny van de Rekels uit 1975. Een 37e plaats in de top 40 kregen ze dat jaar met dit liedje. En heel erg leuk om weer terug te horen uit die oude doos. Ja, laten we het even hebben over...
1: Maar het was toch eerst Corrie in de Rekels?
0: Het was eerst Corrie in de Rekels. Toen is het Hanny van de Rekels geworden. Kort en daarna is het Hanny solo gegaan en Corrie solo gegaan. En, dat speelde zij gaf in de jaren 70 vooral. We gaan eventjes terug naar de eind jaren 70. Toen werden we verrast door een Tol Hans.
1: Ja, dat is niet te geloven.
0: Ja, hij kwam met Big City natuurlijk in beeld daar. Maar ook achter de Rhododendron. En dat waren hits. En hij bracht een LP uit. Die werd geloof ik platina of zo. Maar die man, die Tol Hansen, die heette eigenlijk Hans van Tol. En Hans van Tol studeerde af op het conservatorium. En deed trompet en piano. En kwam in het bandje The Sharks terecht. En The Sharks, dat was gewoon, dat deed het goed. Het was een mooi bandje, een Amsterdams bandje. En naast dat werk van The Sharks deed hij ook nog trompetwerk voor Ton Manders. En Ton Manders kennen we natuurlijk allemaal als Doris. Met de man met het petje en de snor en Pussy Mouw. Nou goed, die trompet op die shows was Hans van Tol dan degene die met die trompet die Ton begeleidde. Maar in 1976 had hij dan evengoed zoiets zelf van ik ga zelf een plaatje maken. En dat heette ik heb een piepertje ingeslikt. Ja, en het grappige is dat hij veranderde zijn naam in Tol Hansen. Hij draaide zijn naam om en dat kwam omdat zijn vader nogal... omstreden was in de oorlog. En daar heeft iedereen weer zijn eigen versie van. Maar dat bracht Tol of Hans op het punt om zijn naam om te draaien in Tol Hansen. Nou, 1978 kwam dan zijn grote doorbraak met Big City. En die plaat achter de Rhododendron. En die laatstgenoemde gaan wij die draaien in de ochtendshow. Prachtig om terug te gaan naar deze Tol Hansen, naar 1978. Hier is hij met zijn hit destijds. Achter de

0: 1978, Tol Hansen. Mooi om weer terug te horen. Nou, en, we hebben het straks al een beetje aangekondigd. Jaap had hem al zien liggen hier op Fysiek Single. En hij zegt, wat hoor ik hier? Wat zie ik hier? Wat gaan we deze draaien, weet je? Ja, we gaan hem draaien. Nee, de nieuwe Piet met Mel. Jaap, wat vind je ervan?
1: Nou, prachtig.
0: Mooi, hè?
1: Ik kan niet anders zeggen, ja.
0: Ja.
1: Hij, heeft hem zelf... hij had eigenlijk zo een hele cd moeten maken.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar goed, dat, is niet, dat, dat gaat niet.
1: Dat, gaat niet.
0: Dat doet hij niet. En ja, het mooie van dit is natuurlijk dat hij... het wordt enorm mooi ontvangen. En zelf is hij er zeer tevreden mee, moet ik zeggen. Piet zelf heeft er heel goed naar geluisterd. Samen met zijn vrouwtje Neeltje. En die, die vonden het een waardig afscheid.
1: Ja.
0: Want absoluut. Het is zijn laatste liedje.
1: Ja.
0: Hij zegt, hierna is het, doe ik het niet meer. Dus het allerlaatste dingetje van Piet samen met zijn kleindochter Mel. Help me make it through the night. We gaan er nog een keer van genieten. Ga lekker luisteren.

0: that.
1: Michelle, take one.
2: Yeah. 1, 2, 3, 4.

0: Hij is uit. De mooie box. De luxe box van Rubber Soul. Met al die mooie outtakes erop en al die mooie dingetjes erop. En voor de echte Beatle-fan is het natuurlijk een waar huzarenstukje waar ze weer mee gekomen zijn. Want Rubber Soul, daar gaat het toch wel allemaal gebeuren. Goed, hij is te koop op dit moment. Dat was de ene laatste. We zijn toe aan de allerlaatste liedje van deze ochtendshow. En Jaap, ik wil je bedanken voor de techniek.
1: Ja. En, ik ga je bedanken voor de fantastische presentatie en het mooiste programma van...
0: Oh, ja, dat wilde ik even horen. We gaan eruit met Jan Muren, Simon Stijn en Oudje van Next One. Het zou ooit op de plaat worden gezet door Next One, maar nooit gebeurd. Dus hebben ze het met de kermis een paar jaar terug opnieuw opgenomen. En uitgebracht op het kermis-cd van Jo Bouwman en Jan Dulles, om het zo maar te zeggen. Ik wil u bedanken voor het luisteren en je hoort ons de volgende week weer op dezelfde tijd. Same place, same time. Dag!

0: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
6: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
5: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
7: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
8: Moet je naar die nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9, Diemen Alkmaar, is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Dit gaat voorlopig ook nog wel even duren. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. Die wordt op dit moment geborgen. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een ongeluk op de A50 Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein is dat gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
14: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
15: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
16: Het is herfst en wij.

0: Zo, luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 4 oktober. Op deze Dierendag op 2026. En goed, je hoort het al een beetje, ik ben een beetje verkouden.
1: Ja, je kon de klok erop gelijk zetten, hè? Je hebt weer vakantie.
0: Ik heb vakantie en ik ben weer ziek, ja, inderdaad. Ja. Maar goed, het mag de pret niet drukken, laten we zomaar zeggen, toch?
1: Nee, en ja, je hebt altijd mazzel dat ik altijd het meeste lul, dus je kan af en toe even op adem komen.
0: Dat is inderdaad wel zo, ja, inderdaad. Maar goed, welkom luisteraars hier bij Muziek van de Straat. Wat gaan we allemaal doen in deze 2 uur? Zometeen hebben wij onze Peter Nier op, niet te vergeten.
1: Ja, en Dierendag, hè?
0: De Dierendag.
1: Dierendag, dus hij heeft het over zijn diertjes.
0: Nou, kijk eens aan, zeg. En de Love Lieveling.
1: Die is dit keer weer heerlijk lokaal van een zanger die deze week zijn album, of aankomende week zijn album presenteert.
0: Kijk eens aan. Nou goed. En ook, ja goed, het staat hier weer voor mij. Mijn beker.
1: Ja.
0: Met mijn theezakje.
1: Ja. En dit keer heb je er, nou, ik weet niet wat je er allemaal omheen hebt gebouwd. Maar volgens mij, als ik er overheen buig nu met mijn arm, dan krijg ik een schok of zo.
0: Ja, oké, okay, ja. Ja, oké. Okay. Oké, maar goed. Een grapje. Laat zo. Een grapje. Maar goed, ik heb er wel een beetje honing in gedaan trouwens. Het is wel eventjes lekker zo.
1: Ja, dat is ook wel goed voor je stem. Misschien hou je dan net die 2 uur uit.
0: Nou zeg, nou goed. Hey, goed, ook de Heelse muziek niet te vergeten.
1: En we beginnen natuurlijk zoals u gewend bent in de jaren 70. En dit keer Nederlandstalig. Hier is Willem Duin met Willem.

0: Nou, een lekkere plaat dit hoor, uit het jaar 1979. Roxy Music en Angel Eyes. Goed, we gaan over naar de muziekagenda van deze week.
1: Het wachten voor de fans van Niels Buis is voorbij. Want op vrijdag presenteert hij in de PX zijn tweede album Karoo.

zwart-wit foto's van iconische fotografen zoals Ed van der Elske, Nico van der Stam en Ton van Wageningen. Tijdens de opening treedt Victor de Bow op met zijn Bow Art Ensemble met een bijzondere bezetting, namelijk Paul van der Veen op altsax en dan zijn broer Mark van der Veen op piano, Sven Schutzer op contrabas en Victor de Bow zelf op drums. Hun optreden aan de Zeevangsdijk in Edam start rond 4:15 'smiddags. De opening van de tentoonstelling begint om 4:30. En tot slot eveneens op zondag 11 oktober een ode aan Edith Piaf in de Harmonie in Edam. Onder de muzikale begeleiding van Jay Vickers zingt zangeres en liefhebster van de Franse chansons Eva Louzeau diverse nummers uit het repertoire van de legendarische Franse zangeres Edith Piaf. Het optreden start om 4:00 middags en de toegang is gratis. En om alvast een kleine impressie te geven hoe het ongeveer klinkt, kunt u nu luisteren naar Eva Louzeau en het nummer La Voix.

0: Ja, dat was Ingrid en Two S for Two.
1: Nou, het gaat redelijk.
0: Ja, het gaat redelijk,
1: ik denk
0: ja.
1: dat het zelfs helpt met je uitspraak dat je een beetje verkouden
0: nou,
1: bent.
0: Ja, oké. Okay. Nou, het zou best kunnen, ja. Wie weet, ja.
1: Ja, wie weet.
0: Misschien moet ik toch even een knijper op mijn neus zetten of zo.
1: Nah, nee, laten we het niet meer doen. Nee. We gaan over naar de ontwikkelingen van het Oranje Kwartier. Want door de kop van een artikel in het Noord-Hollands Dagblad van afgelopen week is wellicht de illusie gewekt dat de bouw van het nieuwe gemeentehuis op het voormalig Tazenterrein naar achter is geschoven. Maar volgens de gemeente is er geen enkel besluit genomen om de ontwikkeling hiervan uit te stellen of stop te zetten. De ontwikkeling van het zogeheten Oranje Kwartier gaat gewoon door zoals deze is ingezet. En dat geldt voor de woningbouw, de parkeergarage met commerciële ruimtes, de openbare ruimte en het nieuwe gemeentehuis. Sterker nog, voor het gemeentehuis wordt op dit moment de aanbesteding voor een ontwerpteam voorbereid. De verwachting is dat deze aanbesteding in het eerste kwartaal van 2027 is afgerond. Daarna kan het ontwerp worden gemaakt en wordt ook het participatietraject verder opgepakt. De verwarring is wellicht ontstaan doordat in het samenwerkingsakkoord van 2026-2030 staat dat een nieuw gemeentehuis aan de orde is wanneer de financiële situatie hier dit toelaat. Nou, die passage moet echter worden gelezen als een financiële randvoorwaarde voor de verdere besluitvorming. Dus daaruit volgt niet dat de ontwikkeling nu wordt stilgezet of naar achteren verdwijnt. Nou ja, wat ook gewoon doorgaat, dat is nieuwe muziek. Afgelopen week stuitte ik bij toeval op een nieuwe single van de Amsterdamse zanger Jermaine Fleur. En dat is wel leuk, want ik had eigenlijk nog nooit van hem gehoord. Maar ik draaide dat nummer toevallig en ik denk, hé, het klinkt eigenlijk best wel lekker. Dus we hebben hem gewoon hier op de draaitafel. Can't Walk Away.

0: Nou, dat was Bruno Mars met de Lazy Song. Ja, en of het lekker weer wordt om binnen te luieren, of dat het juist weer wordt om lekker in de tuin te werken of zo, dat horen we nu van Richard.
1: Nou goed, het ziet er best wel goed uit. Naar een mistige stad krijgt de zon vandaag alle ruimte. En met een graadje of 20 op de thermometer is het tevens aangenaam warm voor de tijd van het jaar. Het blijft zo goed als droog en er staat een matige wind uit het westen. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 10. Dus het is wel te doen.
0: Dat is zeker te doen.
1: En wat is het ook weer een beetje te doen met het verkeer?
0: Het valt eigenlijk wel mee. Laten we beginnen met de werkzaamheden in de voormalige Zeevang. Tot en met vrijdag 16 oktober vinden er werkzaamheden plaats aan de Zeevangsweg in Oosthuizen. Dit in verband met het verzwaren van het elektriciteitsnet. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg voor de helft open. Verkeer kan dus de werkzaamheden passeren, maar hou wel even rekening met wat oponthoud. En dan over naar Wadder. Ja, en dat wordt wel een groot project. Op maandag 5 oktober wordt gestart met de grootschalige werkzaamheden aan de weg Wadder. Samen met PWN en Liander voert de gemeente deze werkzaamheden in fases uit. In elke fase worden werkzaamheden aan riool en water uitgevoerd en elektra aangelegd. Fase 1 start morgen en duurt tot vrijdag 13 november. Het betreft werkzaamheden vanaf Wadder 1 tot en met Wadder 19. Men is vooral naast de weg aan het werk, waardoor een halve rijbaanafzetting vaak voldoende is. Mocht er toch tijdelijk een omleiding noodzakelijk zijn, dan wordt deze met borden aangegeven. Straks in het tweede uur ook nog de verkeerswerkzaamheden in Edam en Volendam. Maar nu gaan we luisteren naar een heerlijke nieuwe Nederlandstalige single van Sven Versteeg.

0: Gino Kraus was dit. Hete daad. Ook een nieuwe single dit.
1: En daarvoor natuurlijk Sven Versteeg met Houdini. En die draaiden we speciaal voor Stefan uit Velsenbroek.
0: Ja, dat mogen we zeker niet vergeten. Maar goed, we gaan over naar onze Peter Nierop. Met zijn column over de Dierendag.
1: Ja, over Dierendag. Mm-hmm. En wat de NS daar nou weer mee te maken hebben. Dat gaat hij zelf vertellen.
2: Vandaag is het Dierendag. Een dag waarop we ons uitsloven om onze huisdieren eens lekker te verwennen. De kat mag zich verheugen in een schaaltje kattenmelk. Of een paar stukjes zalm. En 's avonds mag het beestje op schoot liggen en wordt geaaid en onder de kin gekrabbeld. De goudvissen worden vermaakt met een prachtige miniatuurgrot waarin de beestjes zich kunnen terugtrekken als het rondje zwemmen ze te veel wordt. En vergeet niet om ze te verwennen met een snufje speciaal visvoer. En als de vis in een zaaie kom zijn dagen moet slijten met eindeloos rondjes draaien, dan is dit misschien het moment om op zoek te gaan naar een nieuwe behuizing. Het hoeft echt niet zo duur te zijn als de nieuwe aquaria in Artis. Dat schijnt maar liefst 50 miljoen te hebben gekost. En als u thuis kippen heeft, geef ze stukjes watermeloen of in stukjes gesneden druiven. Doe er meelwormpjes of flowkreeftjes bij en ze zullen tokken dat het een aard is. En uiteraard gaan we de schildpad, de wandelende tak en niet te vergeten Joris de tammerat deze dag vertroetelen. Al weet ik niet zo snel waar je een wandelende tak een plezier mee doet. De enige takken die ik ken, stop ik in de open haard. En dan de hond. Het huisdier dat zich onvoorwaardelijk aan de baas hecht. Die met zijn trouwe hondenblik naar je opkijkt en kwispelend om je heen draait. Hij krijgt hondenkoekjes. En er moet natuurlijk een nieuw speeltje worden gekocht. Onze badger is inmiddels 10 jaar oud. En hij heeft een tas naast zijn man staan vol met ballen, pluche beesten, touwen met knopen erin, een soepbot en een jute eend. Meestal kijkt hij er niet naar om en ligt hij ontspannen te slapen. Maar eens in de zoveel tijd sleurt hij de tas naar het midden van de kamer en kiepert het ding ondersteboven door hem grommend heen en weer te schudden. Ballen vliegen alle kanten op en er ligt een hele berg. Tevreden kijkt hij ernaar. Hij draait zich om, klimt in zijn mand, waar hij de kop op de rand legt en de ogen sluit. Genoeg gespeeld. En vandaag krijgt hij een nieuw speeltje om uit de tas te schudden. Uit dit alles spreekt een grote voorliefde voor dieren. Ook bij bezoek aan de kinderboerderijen is het een en al liefde voor het dier. Knuffelen, aaien en vertroetelen. En bij al die liefde denken we niet aan al die biefstukjes, hamburgers, slavinken en gehaktballen die we vaak met een lekker sausje erbij 's avonds op ons bordje vinden. En toen was daar de poster van Wakker Dier. 4 oktober, eet geen dierendag. Met daarbij de simpele vraag, zullen we zo'n dagje geen 650.000 dieren eten? Op zich een legitieme vraag. Ik schrok er wel een beetje van. Ik ben geen vegetariër. We letten wel op de herkomst van wat we kopen, eten wel vleesvervangers en slaan wel eens een dagje over. Maar dat we met z'n allen in Nederland elke dag 650 dieren opeten, ik had geen idee. Het zet je wel aan het denken. En daar was het Wakker Dier natuurlijk om te doen. Dat we gaan nadenken. En dus werden de posters in de afgelopen week overal opgehangen. Dat was althans de bedoeling. Maar de NS wilde daar niet aan meedoen. Die vonden de boodschap te controversieel om op de perrons aan hun klanten te laten zien. Wakker Dier pikte het niet en stapte naar de rechter. En daar probeerde de NS het met: de poster geeft aanleiding tot een publiek debat en valt daarom buiten de kaders van stationsreclame. Wakker Dier vond dat de NS met twee maten meet. Posters van de Nederlandse Vegetariërsbond, politieke partijen en religieuze organisaties hingen regelmatig op de perrons. En ook die roepen terecht op tot debat. De rechter was het met ze eens en dus waren de posters de afgelopen week te zien op de stations. Ik snap het dat de NS eieren voor zijn geld koos. Eieren voor hun geld kiezen, zullen ze wel niet gezegd hebben, want voor je het weet heb je weer ruzie met Wakker Dier. Alhoewel ik niet heb kunnen ontdekken of ook eieren vandaag niet mogen. Maar de NS wil voorkomen dat ze een dwangsom van 25.000 euro per dag moeten betalen. Ze hebben het toch al zo moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. En de prijs van een kaartje verhogen omdat je een dwangsom moet betalen, dat klinkt niet fijn. En nu hebben ze lekker wel de inkomsten van de wakker dierreclames, die netjes betalen voor de plaatsing van 4 oktober Eet Geen Dierendag. En dat is al gauw goed voor een bedrag tussen de 35.000 en de 50.000 euro. Ik denk dat ze bij Wakker Dier een feestje hebben gehouden. De spreuk was natuurlijk al goed bedacht, maar dat een groot bedrijf als de NS dwars ging liggen, daar kun je vooraf alleen maar van dromen. Extra aandacht door het kort geding en dan ook nog winnen. Hoe mooi kun je het hebben? En nou maar hopen dat die aandacht ook tot iets leidt. Dat we vanavond met z'n allen even niet die 650 beesten naar binnen schuiven. Wij doen mee. We eten vanavond een courgettesoepje en daar eten we een heerlijk focaccia broodje met tomaat en basilicum bij. Alleen Betje doet die mee. Die krijgt een bakje met biologisch verantwoord voer. Want ja, voor hem is het natuurlijk wel Dierendag.

0: Ja, dat was Jan Smit en Alian Clark en Clan Faria. En ik wil slapen. En daarvoor je Cat Stevens en I Love My Dog.
1: Ja, en ik denk dat ze dit keer alle twee voor jou opgaan. Ik denk, ja, je houdt sowieso van onze hond.
0: Zeker, maar voor alle dieren wel.
1: En ik denk, gezien het feit dat je steeds meer zweet op je voorhoofd krijgt van de koorts.
0: Zo, nou. Denk ik, dat echt, je ook, ik heb gewoon de vin aan staan hier.
1: Ik denk dat je ook graag wil slapen straks.
0: Nou ja, dat zit er wel in, ja. Ja. Een beetje druk op je hoofd en dat soort dingen, joh. Dat,
1: nou, nog even volhouden.
0: Nee, we gaan het zeker afmaken.
1: Het eerste uurtje is al weer om. We gaan zo naar het nieuws. En voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst een nummer draaien van een band dat volgend jaar opnieuw naar Nederland komt. Ik heb het over Take That. De Britse groep geeft op 27 juni een concert in AFAS Live in Amsterdam als onderdeel van de Dreamers European Tour. De tournee staat in het teken van Dreamers, het 10e studioalbum van Take That. De plaat verschijnt overigens eind 2026. Tijdens de concerten zal het drietal zowel nieuwe nummers als bekende hits zingen. Dus misschien ook wel dit zwijmelnummer uit 1995.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Moet je naar je nieuwe webshop?
3: Ventori bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
2: Bij wie?
3: Bij Ventori.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken. Blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is herfst en wij kleuren.

0: Cindy Youngblood en If Only I Could uit 1989. En daarvoor je ook uit 1989. En dat was Chloe Estefan.
1: Met de Oye Mi Canto. Ja. Overigens de Engelse versie die we nu draaiden. En dan heet het ook wel Hear My Voice.
0: Ja, groot hit ook dit trouwens geweest.
1: Ja, ik heb er heel hard op gedanst.
0: Ja, dat dacht ik al, ja. Hey, goed, welkom terug luisteraars hier bij Muziek van de Straat. Het laatste uurtje alweer. Goed, we kunnen al verwachten. Het theezakje.
1: Het theezakje.
0: Het theezakje.
1: Ik heb geen idee wat er dit keer op staat, want ik mag niet kijken van
0: nee,
1: jou.
0: Nee, je gaat zeker niet kijken. Maar wat we wat naar gaan kijken is natuurlijk de Love Lieveling.
1: En die is dit keer weer lekker lokaal. Was zijn debuutalbum Lowlands 2 jaar geleden vooral geïnspireerd op ervaringen uit zijn eigen leven, richten de songs van Niels Buijs zich op zijn nieuwe album Cruiser zich op de mensen om hem heen. Ik wilde mezelf uitdagen om niet alleen over mijn eigen ervaringen te schrijven. Als je goed om je heen kijkt, liggen de verhalen eigenlijk overal, zegt hij er zelf over in een interview dat hij onlangs gaf aan De Niveau. Het album Cruiser is een carousel geworden van nummers over wilde feestjes, overmatig drankgebruik, eenzaamheid en zelfs Zorro. Als voorloper op de albumpresentatie van vrijdag 9 oktober in de PX kunt u deze hele week op Love Radio genieten van het nummer Off Season. Ofwel de

0: Ja, dat doet het altijd wel goed hoor. Onze Bruce Springsteen in My Dreams hebben die het over.
1: Overigens ook een grote inspiratiebron van Niels Buis.
0: Ja.
1: Die we daarvoor draaiden. En ik kan hem geen ongelijk geven.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Zeker niet.
1: Hij heeft wat dat gaat wel smaak.
0: Ja, goed. Hé, hey, wat zie ik nu? Ontheffing vuurwerk aan vraag?
1: Ja, want het is zover. Het is zover. Het is nog wel een eentje weg.
0: Ja, ja, goed. Staat zo voor de deur, hoor.
1: Maar we gaan langzaamaan toch echt een beetje richting het einde van het jaar. En dus ook naar de oud en nieuw viering. En dat wordt wettelijk gezien dit jaar een beetje anders dan andere jaren. Want het wordt de eerste jaarwisseling waarop het landelijk vuurwerkverbod op consumentenvuurwerk van kracht is. Nou, in Edam, Volendam geldt dat dus ook. Maar in onze gemeente wil men wel een uitzondering maken voor verenigingen en stichtingen met een lokale binding met Edam of Volendam. Zij krijgen namelijk de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen. En zo'n aanvraag kan dus vanaf heden gedaan worden via de gemeentelijke website. Doe dit wel op tijd, want iedere aanvraag moet daarna nog afzonderlijk worden beoordeeld. Waarbij onder meer gekeken zal worden naar de locatie, veiligheid en de manier waarop het vuurwerk wordt afgestoken. Ja, en die procedure die kost nu eenmaal tijd. En mocht naar aanleiding van een aanvraag ontheffing worden verleend door de gemeente, dan ben je er als vereniging of stichting nog niet. Want daar kan door belanghebbenden ook nog bezwaar tegen

0: gemaakt worden. Ga dus niet als je de ontheffing binnen hebt voor je stichting of vereniging gelijk het vuurwerk inslaan. Want ja, voor hetzelfde geld wordt deze later wegens bezwaar weer ingetrokken. Heb je al dat vuurwerk in huis. Ja. Wat je dan eigenlijk ook weer niet in huis mag hebben.
1: Nee, dat ook
0: dus
1: niet.
0: Dus dan heb je weer een dubbel probleem. Maar ik ben wel benieuwd of er verenigingen en stichtingen zijn die dit daadwerkelijk aan gaan vragen.
1: Ja.
0: Dat vraag ik mij dus af. Het
1: is een beetje
0: dus
1: twijfelachtig.
0: Nou ja, aan de ene kant, als er echt een heleboel mensen echt zich aan de wet gaan houden en er wordt nauwelijks vuurwerk afgestoken, dan kan ik me dus voorstellen dat als jij een voetbalvereniging bent en je gooit je voetbalkantine open en je krijgt toestemming om bijvoorbeeld op het veld een vuurwerkshowtje weg te geven. Ja, dan kan ik me voorstellen dat daar best wel wat mensen op af kunnen komen. En misschien spekt dat lekker de verenigingskas. Altijd mooi meegenomen.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant, ja, als je dat allemaal moet voorbereiden, in moet dienen en uiteindelijk wordt dat misschien nog door één klager afgekeurd. Na achteraf. Ja, dan heb ik echt zoiets van, ben je misschien heel ver in je planning en dan kan je alles weer afzeggen.
1: Ik ben ook helemaal benieuwd eigenlijk ook weer dat oud en nieuw. Hoe het zou worden.
0: Nou, ik ben benieuwd of inderdaad mensen zich
1: gaan houden. Ik heb er nog geen beeld bij eigenlijk gewoon. Kijk, ik ben altijd gewend vuurwerk, maar goed. Ja.
0: Kijk, hier in Wadder is het natuurlijk sowieso al zo dat er geen toestemming gegeven kan worden aan welke vereniging dan ook om vuurwerk af te steken. Omdat wij officieel in een stiltegebied wonen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook zo wettelijk aangemerkt. Dus daar mag je überhaupt al geen vuurwerk afsteken.
1: Maar
0: het
1: werd wel gedaan.
0: Het werd wel gedaan.
1: Ja,
0: maar
1: zeker.
0: Het mocht officieel niet. Ook niet toen je nog wel landelijk vuurwerk af mocht steken. Dus maar ja, misschien buiten de stiltegebieden. We gaan het allemaal afwachten.
1: Ik ga het afwachten inderdaad, ja. Hoe dat gaat worden, ja.
0: Het lijkt me in ieder geval wel makkelijker handhaven voor de politie.
1: Dat denk ik wel.
0: Want voorgaande jaren moesten ze natuurlijk steeds opletten. Is het legaal vuurwerk? Is het illegaal vuurwerk? En nu is gewoon al het vuurwerk verboden.
1: Mm-hmm.
0: Dus als jij met vuurwerk anders dan een sterretje op straat loopt, dan weet je dat je in je kraag gevat kan worden.
1: Ja, dat is zo, ja. Ja.
0: We gaan het zien.
1: Nou goed, we kunnen Katy Perry maar even draaien, denk ik.
0: Ja, die gaat zelf even wat vuurwerk afsteken.

0: Dat was Kathmandu met Lovin' Won't Come Easy. Ook weer zo'n heerlijke lokale plaat. Wat hebben we toch een talent in onze gemeente.
1: Ja, dat zeker.
0: Nou, we hebben ook een talentvolle weerman hier in onze studio. Richard, kom maar door.
1: Nou goed, we zullen even kijken. Naar een mistige stad krijgt de zon vandaag alle ruimte. En met een graad of 20 op de thermometer is tevens aangenaam warm voor de tijd van het jaar. Het blijft zo goed als droog en staat er een matige wind uit het westen. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 10. Goed, we gaan naar Monique met het verkeer.
0: Op woensdag 7 en donderdag 8 oktober is de Lokkemientjeweg in Edam afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. Voor het doorgaande verkeer geldt een omleidingsroute, waardoor het drukker kan zijn in het centrum van Edam. Hou hier dus rekening mee. Voor verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer geldt een omleidingsroute via de Klemweg in Warder. En dan tot slot over naar Volendam. Bouwteam De Dam heeft besloten om vanaf maandag 5 oktober het eenrichtingsverkeer in de Schoolstraat op te heffen. Dan wel tijdelijk natuurlijk. Hiermee wordt het sluipverkeer in de omliggende woonwijken verminderd en wordt de bereikbaarheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers verbeterd. Opheffing van het eenrichtingsverkeer blijft van kracht totdat de rotonde in de Zeestraat weer open is.
2: Dit is muziek van...

0: Ja, dit was Treintje Oosterhuis en Meisje hebben ze het over. En daarvoor je Susan en Freek, Pijnstiller. En dat waren allemaal nieuwe singles.
1: Ja, en niet alleen is de single van Treintje nieuw verschenen. Maar ze heeft ook een boek uitgebracht, getiteld De Kracht van het Zingen. En hierin vertelt ze over haar carrière en ontwikkeling als zangeres. En boek en nieuwe single, dat hangt dan weer allemaal samen met het gegeven dat Treintje haar 30-jarig jubileum viert. En in dat kader geven ze op 9 mei 2017 ook weer 2 concerten in Koninklijk Theater Carré.
0: Ah, daarom had ik er ook gehoord op Radio 1.
1: Ja, dat ja, klopt. Dat was, zij he? Was ja. Volgens mij donderdag...
0: Nooit meer slapen.
1: Ja, donderdag ja, nacht was zij in Nooit meer slapen te gast.
0: En de mensen denken, ben je daar nog op? Ja, we zijn in principe... Ja, we luisteren de hele nacht door.
1: Ja, radio. De radio staat bij ons altijd aan 's nachts. Anders kunnen wij niet gewoon niet slapen.
0: En heel toevallig hadden we dit gehoord.
1: Ja, want we lagen er toen eigenlijk net in.
0: Ja, toen hoorde ik, dat is Treintje.
1: Maar ik zou zeggen, ik zit ergens op te wachten.
0: Ja, dat dacht ik al zoiets, ja. Eens even kijken. Ja, ik moet hem even pakken, hoor. Want even dat theezakje, luisteraars. Even kijken. Van welke docent heb jij het meeste geleerd?
1: Oh, jeetje, ja.
0: Dat vind ik ook wel een ding.
1: Ja, ik heb er natuurlijk heel veel gehad. Want ja, als jij op een gegeven moment naar de hogere school gaat... Dan krijg je allerlei vakken en dan heb je iedere keer een andere leraar natuurlijk. Ik denk dat als ik moet kiezen dat het toch mijn lerares Engels is geweest.
0: Toch?
1: Ten tijde dat ik op de HAVO zat. Ja, en dat heeft alles mee te maken dat... je hoort het nog wel een beetje dat ik uit Amsterdam
0: kom. Nee, dat hoor ik niet hoor.
1: Maar vroeger sprak ik echt nou platter dan plat. Nog erger als dat jij
0: dat accent hebt. Ja, ik ken dat wel heel goed, ja, inderdaad. Ja.
1: En dat hield dus ook in dat toen wij Engels kregen... Ik had totaal geen moeite met Engels. Ik kon het prima zien wat er stond en ik kon het ook prima begrijpen. Maar het klonk allemaal van... zo klonk dat ongeveer. En toen heeft mijn Engelse lerares op een gegeven moment gezegd van... dat klinkt toch niet helemaal zoals het hoort. En het is ook niet handig. Want als jij op een gegeven moment van die school afkomt... en jij wil een baantje gaan zoeken en je praat plat Amsterdams... dan heb je gewoon vaak een probleem, want... Ik wilde administratie gaan doen, telefoon opnemen. Dan word je gewoon niet aangenomen.
0: En zo streng is het gewoon ook?
1: Ik weet niet hoe het nu is, maar destijds was dat in ieder geval wel het geval. Zeker als je bijvoorbeeld voor advocatenkantoren gaat werken en dat soort zaken. Ja, dan willen ze gewoon niet iemand die plat Amsterdamse praat aan de telefoon hebben. Dus zij heeft mij toen echt heel wat... bijlessen gegeven in hoe je een beetje redelijk normaal Nederlands praat. Dus ik heb daar best wel veel van geleerd. Maar die uurtjes extra waren ook gewoon nog op een andere manier heel leuk. Want zij was een stuk ouder en ze had best wel veel meegemaakt. En dan heb je ook wel eens gesprekken tussendoor. En daar heb ik toch wel het een en ander van opgestoken.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Dat is wel weer een heel mooi verhaaltje weer dit.
1: Maar hoe zit dat met jou? Van welke leraar ligt jou nog vers in het geheugen?
0: Nou, dat is meer Theo Hollewijn. Ja, daar heb ik best wel veel van geleerd en zo. Maar ik had best nog wel meer. Hè,
1: hogere school, lagere school?
0: Nee, dat is meer laag. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje speciaal onderwijs heb ik gedaan. Hè?
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Nee, daarom.
1: Hoog of laag, dat is nog wel een verschil.
0: Ja, precies. Maar daar heb ik nog heel veel herinneringen aan, ja. En ik had dan wel veel meer meesters en juffen. Wat ik denk van nou, dat vond ik wel helemaal fantastisch.
1: Maar waarom was hij dan juist zo speciaal?
0: Nou, ik leerde veel van hem. Want ook met lezen, schrijven en dat soort dingen. En bij een ander had ik dat niet zo. Dat heb je wel eens meer, hè? Dat hoor je wel eens meer van kinderen. Hè? Dat ze totaal niks leren van iemand en die ander dan wel weer. Ja, dat had ik dus ook.
1: Ja, maar dat
0: hij lag het ook heel goed uit. Ja. Weet je wel, van zo moet je doen en zo. Weet je, dat zit er nog een beetje, dat herinnering heb ik nog aan hem.
1: Maar vond je het sowieso leuk, school? Of?
0: Ik vond in Amsterdam vond ik het wel leuk, maar toen ging ik naar Purmerend, toen was het toch wel minder. Ja, ik zeg het ook gewoon, ja. Nee, want het vond ik gewoon echt wel een dingetje dat ik eraf ging in Amsterdam-Noord. Ja.
1: Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, ik vond vooral de lagere school vond ik leuk.
0: Mm-hmm.
1: Maar de hogere school werd het wel steeds minder.
0: Ja,
1: en vooral ook omdat het... Ja, toen ging het ook allemaal over wat voor spijkerbroek je droeg. En welke
0: gimpen. Daar was ik helemaal niet mee bezig.
1: En ik was daar zo niet mee bezig. Nee. Ik had echt zoiets van, ik trek aan wat ik lekker vind zitten. En ja, als jij dat niet mooi vindt, nou dan kijk je toch de andere kant op. Maar dat speelde toen heel erg. En ik had daar gewoon
0: ja, je ging ook echt gewoon met tegenzien of zo. Daar had ik helemaal geen zin in.
1: Ja, en de criminaliteit werd ook steeds
0: dat was ook altijd
1: erger op de hogere school.
0: Ja, dat klopt. Toen begon het al een beetje.
1: Ja, dus nee. De lagere school vond ik fantastisch. Maar de hogere school kon me eigenlijk een beetje gestolen worden.
0: Ja, nou goed.
1: Wat ik in ieder geval nooit gedaan heb.
0: Nou.
1: En ik denk jij ook niet.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een leraar of lerares zoenen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar Abba, die kennelijk dus wel.

0: I'm so excited. En de Pointer Sisters was dit.
1: Ja, en ik ben ook blij. Ik ben ook excited dat jouw stem het in ieder geval volgehouden hebt.
0: Nou,
1: we gaan je straks lekker onder de wol stoppen met een kippensoepje erbij of zo. Maar we moeten eerst nog even één plaat gaan aankondigen.
0: Ja.
1: De laatste plaat van Muziek van de Straat van vandaag. Dat is er eentje van de nieuwe single van Agda in de Munnik. Want die geven volgend jaar zomer hun grootste concert ooit in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En ook brengen ze twee nieuwe albums uit die, leuk detail, zijn geproduceerd door de zoon van Thomas Agda. Nou, op 8 oktober verschijnt het eerste deel van een nieuwe dubbel LP van Agda in de Munnik. En het eerste deel draagt de titel De Eén. Het tweede deel, dat volgend jaar wordt uitgebracht, krijgt de titel De Ander. Best wel origineel.
0: No.
1: Nou, van De Eén zijn inmiddels al twee singles verschenen. File Lied en Niets Doen. Nou, dat gaan wij dus straks ook de rest van de zondagmiddag gewoon even lekker niets doen. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.
0: Hoi, hoi. Tot volgende week. Doeg, doeg.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Ah! Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
7: Maar waarom Ventori?
8: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
7: Dus bij wie?
8: Bij Ventori.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
10: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
11: Naaien, niet nou.
12: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299 32 1928 of kijk Kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
11: Nou ja, niet nou.
13: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
14: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
15: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
16: Wat zei jij nou?
15: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
17: Het is herfst en wij...

Janis Joplin. And me and Bobby McGee. Ja, Janis Joplin. Het is vandaag de geboortedag van Janis Joplin. Ze werd geboren op 19... Of de sterfdag moet ik zeggen. Sorry, ze werd geboren op 19 januari 1943. En ze stierf 4 oktober 1970. Ze was zangeres van Big Brother in the Holding Company. Het werd een grote superster met hits als Pearl, Every Little Piece of My Heart. En zojuist gedraaid Me and Bobby McGee. De film The Rose met Bette Midler was gebaseerd op het leven van Janis Joplin. Ja, in 1970 dus op deze dag overleden aan een overdosis drugs op 27-jarige leeftijd. Hele goedemiddag. Dit is dit dossier. Ik moet toch ook nog even Human League afkondigen. Dat was de openingsplaat van vanmiddag. En Richard en Monique bedanken voor hun aandeel in de zondagmiddagprogrammering van de LOVJ. Muziek van de Straat was weer te beluisteren. En volgende week zijn ze er gewoon weer met een splinternieuwe uitzending. Tot 4 uur, hier dossier, muziek en info. Deze mooie zondag. Ook nog Dierendag. Ja, het kan allemaal niet op. En ik heb nog een historisch nieuwsfeit met je te delen. Een groot dieptepunt. Een drama dat plaatsvond op 4 oktober 1992. Want een Israëlisch vrachtvliegtuig stortte zich neer op twee flatgebouwen in de Bijlmermeer Amsterdam. 28 appartementen werden volledig weggevaagd. 200 flats liepen zware schade op. 43 mensen kwamen om het leven. Het ongeluk met de El Al Boeing kwam kort nadat het vliegtuig was opgestegen vanaf Schiphol. Ja, dat kunnen we ons allemaal nog heel goed herinneren en voor de dag halen. Even kijken hoor, ja, ik heb nog wat anders met je te delen. Want het Nederlands elftal wil vanavond in de Nations League wedstrijd in Eindhoven tegen Servië eindelijk weer eens de nul houden. Oranje

en uit tegen Duitsland. Nou, we zijn toch even met het voetbal bezig. We gaan even naar de keukenkampioen-divisie. Want in de Eredivisie wordt er uiteraard niet gevoetbald in verband met die wedstrijd van het Nederlands elftal. Ik heb voor je de uitslagen en ja, daar komt die dan vrijdagavond. Helmond Sport, Heracles Almelo 2-2. En gisteravond speelde Top Os tegen MVV Maastricht 4-1. Vitesse NAC Breda 2-2. En RKC Waalwijk FC Emmen 1-1. FC Den Bosch FC Dordrecht werd ook 1-1. Veel gelijkspellen. En dat geldt ook voor FC Eindhoven. De Graafschap 2-2 gisteravond. Ja, de volgende wedstrijd werd geen gelijkspel helaas. Almere City FC Volendam. Volendam verloor 1-0 werd het uiteindelijk. En om 2:30 vanmiddag wordt er ook nog gevoetbald. VVV Venlo ontmoet dan Roda JC. Elke dag L-O-V-E. En het is dierendag vandaag. En om dat even te vieren. Deze van Al Stewart. The Year of the Cat.

Rosalyn hoorde je, ze stond ineens op de kaart met Snap, dat een grote hit werd. En dit was haar nieuwe single, The Music I Love. Het is mooi weer vandaag en heb je zin om eventjes wat te gaan doen? Nou, misschien zit er wel een tip tot 4 uur. Namelijk wordt de grote kerk gevuld met mooie, brokante, antiek en sfeervolle vondsten van verschillende standhouders. Met een vleugje kerst is het een gezellige middag vol sfeerinspiratie en alvast een beetje kerstmagie. In de grote kerk Edam kun je dus je slag slaan en je tasje vullen. De entree is €6. Tot zover even dit. Huppatee. En dan gelijk kunnen wij de volgende platen voor je instarten. En dat is een mooie bewerking van een Cats-plaatje. Vertolkt door Arthur Veerman. En het stond op Sure is a Cat uit 2018. Hopeless Drive.

Ja, fijne uitvoering van deze die we natuurlijk kennen van The Cats en Hopeless Try. Ik schrok me net best een ongeluk. Ging niet zo moeilijk even met mijn rolstoel naar achteren. En opeens wordt het wel stil, want ik had zo'n koptelefoon. Ik heb natuurlijk een koptelefoon op en ik trek het plug helemaal naar zijn galamiezen. Ja, hij is echt stuk ook. De draadjes hangen eruit. Dus ik moest een andere plugje vinden en, of aansluiting vinden om nog wat muziek om mijn oren te hebben. Nou ja, dat even terzijde. We zijn er nog. Van die rare dingen allemaal zo op zondag.

George Baker Selection, Sing a Song of Love. Dat stamde uit 1976. Een sportief berichtje ga ik met je delen. Sanna Veerman uit Volendam heeft de tweede WK-kwalificatiewedstrijd als nummer 1 afgesloten. Met een totaalscore van 52,066 punten bleef ze Vera van Pol en Yuna Ulje voor. Veerman begon haar wedstrijd heel sterk op de brug en dat wist ze vol te houden. En Omi Visser die de eerste kwalificatie won en waar Veerman tweede werd, sloeg de tweede wedstrijd over vanwege een lichte polsblessure. En ook Else Geurs ontbrak wegens ziekte. Ook Riva Bon uit Wadder kwam tijdens de tweede WK-kwalificatie in actie. De 15-jarige turnster eindigde met 48,967 punten op de zevende plek. Bon komt uit in de Eredivisie en is sinds begin 2026 officieel opgenomen in de Nationale Oranje Selectie als eerstejaars senior. Ze traint zo'n 30 uur per week bij Topsport Noord in Heerenveen. En ook is ze aanwezig bij Sint Mauritius in Volendam om te trainen. Met als grootste ambitie om uiteindelijk deel te nemen aan de Olympische Spelen. Ja, daar is heel veel discipline en trainingen voor nodig. We wensen haar natuurlijk heel veel succes. Mysterieuze klanken vullen nu de ether. Het is nieuwe muziek. Miranda Lambert en Ella Langley hebben de koppen bij elkaar gestoken. Dit is de gezamenlijke plaat Snakeskin Boots.

0: Ja, ik hoor je denken, misschien nog nooit gehoord deze. De plaat kwam ook afgelopen vrijdag uit en het is dus nieuw, The Vacations. Weer lekker relaxed op deze zondagmiddag. Lucky Forever, zo heet dan deze plaat.
1: Dan nu het hitdossier weerbericht.
0: Nou, wat gaat het weer doen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Blijft het zo rustig en droog en zonnig als de afgelopen dagen? Nou, in ieder geval maandag en dinsdag nog wel. Dan liggen de maxima zelfs tussen de 19 en 22 graden. Nog eventjes wat warmer. En in de ochtenduren komt er wel landinwaarts mist voor. Maar dan nu, vanaf woensdag, is er wel een overgang naar wisselvallig weer. En ook de temperatuur gaat dan naar beneden. Dat is het weerbeeld voor de komende dagen. Nu terug in de tijd naar de jaren 60 met Lulu en Shout. Gouwe ouwe. Inderdaad, een gouden ouwe.

0: LOVE Verkeer.
1: Ja, bouwteam De Dam heeft besloten om vanaf morgen het eenrichtingsverkeer in de Schoolstraat in Volendam tijdelijk op te heffen. Hiermee wordt het sluipverkeer in de omliggende woonwijken verminderd en wordt de bereikbaarheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers verbeterd. De opheffing van het eenrichtingsverkeer blijft van kracht totdat de rotonde in de Zeestraat in Volendam weer is geopend. En dan vanaf morgen, maandag 5 oktober, wordt gestart met grootschalige werkzaamheden aan de weg Idwarder. Samen met PWN en Liander voert de gemeente deze werkzaamheden in fases uit. In elke fase worden werkzaamheden aan riool en water uitgevoerd en elektra aangelegd. En omdat er met 3 partijen wordt opgetrokken, duren de fases relatief lang, maar zijn wel alle werkzaamheden in 1 keer klaar. Nou, dat is toch vooruitstrevend. Het stroomnet wordt vervangen en opgewaardeerd om gereed te zijn voor de toekomst. En naast het stroomnet vervangt PWN langs een deel van de weg de waterleidingen en wordt het per serio aangepast. Men is vooral langs de weg bezig aan het werk, waardoor er een halve rijbaanafzetting vaak voldoende is. In sommige fases is er wel sprake van omleidingen. Deze worden met borden aangegeven. Hou dus rekening met extra reistijd. Dat ze het allemaal gelijk uitvoeren, die werkzaamheden, vind ik dan weer een pluspunt. Eigenlijk zijn we gewend, hè, als ze net 1 ding gedaan hebben en de straat weer mooi dicht is, dat een paar maanden na nog ze dachten, we gaan de straat weer openhalen om een triool of zo te vervangen. Dat is dan hier niet aan de orde. Zondagmiddag, LOVE Radio. En wij gaan terug in de tijd naar 1988. Met een mooie muzikale herinnering van de Laas. There She Goes.

0: Suzanne en Freek, deze is voor mij. En binnenkort komen ze met een nieuw album.
1: Dit is Hit Dossier Regio Nieuws.
0: Tijdens de open atelierroute van Dwarse Edammers exposeerden vandaag 16 kunstenaars hun werk in 10 ateliers. Dwaal door Edam, stap binnen bij kunstenaars in hun ateliers en ontdek kunst op plekken waar je anders misschien voorbij zou lopen. Eindig in de vermaning en ontmoet onderweg makers, bezoekers en buren. Met een gezamenlijke borrel sluiten ze de dag af, zodat er ruimte is voor verhalen, ideeën en ontmoetingen. Vandaag is dat nog aan de orde. Dat was trouwens gisteren ook tot 6 uur vanavond. Kun je terecht bij de vermaning aan de Jan van Nieuwenhuizenplein 6 in Edam. En daar kun je alle informatie vinden over deze route. Ja, ook een mooie invulling natuurlijk van jouw zondagmiddag. Lokale muziek is dit. Kathmandu, If Only. Zometeen meer Hit Dossier na 3 uur. We zeggen tot dan.
2: Hey.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruim bagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
5: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Het is herfst en wij kleuren.

Veerman, ja, overduidelijk natuurlijk, van zijn album Back to You uit 1980 hoorde je Help Me. En daarvoor Barbara Dixon. En ook die plaat standen uit 1980. Ja, twee plaatjes uit 1980, maar eventjes het tweede uurtje mee te starten. It's Really You heet die plaat. Ik heb een lokaal berichtje. Want samen met Stichting Kerkje Medalie wordt gewerkt aan de oprichting van Podium Medalie. Een nieuw cultureel initiatief binnen onze gemeente. Het project richt zich op de ontwikkeling van een kleinschalig, kwalitatief, hoogstaand en hoogwaardig muziek- en cultuurpodium. Met sterke focus op jazz en aanverwante kunstvormen. Met Podium Medalie willen de initiatiefnemers een structurele culturele programmering realiseren in dit kerkje. Vanaf december dit jaar moet dat gaan gebeuren. En daarna beoogt het initiatief een verbindende rol te spelen tussen Medalie en omliggende dorpen door middel van intieme concerten, ontmoetingen en samenwerking met lokale partners. De komende maanden wordt Podium Medalie verder uitgewerkt, zowel organisatorisch als inhoudelijk. De eerste publieke kennismaking staat gepland. Nou, dat is nu gaande. Om 2:00 vanmiddag begonnen en het duurt nog tot 5:00 vanmiddag. Een benefietmiddag met een bijzonder live optreden van Ruud Wist en Harry Hulskember. Collega van de radio draait deze middag jazzmuziek. Nou, dat is hem best wel toevertrouwd. Het kerkje van Medalie vormt het hart van dit initiatief. Een historische plek die opnieuw een levendige culturele functie krijgt. En naast de programmering van Podium Medalie blijft er in kerkje ruimte voor bekende jaarlijkse dorpsactiviteiten. Nou goed, de eerste activiteit dus is nu gaande. Tot zover dan dit. Ik heb nu nieuwe muziek voor je. James Blunt heeft een nieuwe single gemaakt. En die hoor je nu. Circles. Goedemiddag. Zondagmiddag, dit is de LVJ. Met Hit Dossier tot 4:00 te beluisteren.

Cash Blunt en zijn nieuwe single Circles. Ja, deze dame is vandaag jarig. Patti LaBelle. Ze wordt 82 jaar. Jazeker.

uit 1974. Gezongen door de jarige Patti LaBelle. Ja, soms dan lees je van die berichtjes. Hè, dan denk je van, als het mij zou overkomen, had ik het misschien anders gedaan. Ik weet het niet. Maar een 37-jarige man heeft begin augustus bij een geldautomaat in de Amerikaanse staat Texas een tas bovenop die geldautomaat gevonden. Met maar liefst $128.524. Monteur had het geld na onderhoud aan die bewuste automaat per ongeluk niet teruggeplaatst. Nou, zou je gebeuren. Een tas met contant geld lag dus bovenop die geldautomaat van de Bank of America. Een van de tassen, want er was nog een tas, want die andere tas bevatte checks, stond de naam van een kippenrestaurant. Omdat de vinder dacht dat het een geld van het restaurant kon zijn, ging hij daar naartoe. Maar de manager vertelde eerlijk dat het bedrag niet van het horecabedrijf was. Hierop besloot de man het alarmnummer 911 te bellen. Uit politierapporten blijkt dat het geld eigendom van de Bank of America was en door een geldtransportbedrijf Brinks was verwerkt. Volgens de onderzoekers had een technicus van Brinks het geld uit de automaat gehaald om onderhoud te voeren en hij had de tas per ongeluk dus boven op de automaat laten staan. De politie kon het geld niet linken aan een misdrijf, want in de tas zat ook een pinbon met erop exact het bedrag dat in de tas zat. Ik heb nog nooit zo'n zaak meegemaakt, zei een rechercheur van de eenheid in Louisville. De tas lag daar gewoon. Er zijn geen aanwijzingen dat er een misdrijf is gepleegd. Het lijkt erop dat de tas dus echt per ongeluk is achtergelaten. Ja, ze wilden dus echt niet geloven. De vinder wil graag anoniem blijven. Het is niet bekend of de eerlijke vinder ook een bedragje heeft gekregen. Ja, wat had jij gedaan? Dat is een grote vraag, hè? I'm

0: Changes. Ilse de Lange uit 2020 en Changes.
1: De beste muziek van vroeger tot nu.
2: Dit is de LOVE.
0: Nou, over vroeger gesproken. Ja, we gaan inderdaad even terug naar de jaren 60. En maar liefst terug.

Peter and Gordon en I Go to Pieces. Ja, ze staan op het single hoesje. Beide met maatpak en bloempotkapsel. Ik heb me nog herinnerd dat ik dat vroeger ook had. Heel lang geleden, toen ik nog klein was. Ik zo oud trouwens. The Boys Don't Games, uit 83. Just can't help but.

0: Wat disco uit de jaren 80. Zondagmiddag. Dit is LOVJ met het dossier op de radio. Even een voetbalberichtje. KV Volendam heeft een pijnlijke thuisnederlaag gistermiddag gelegen tegen Jong Almere City. Ja, aan het weer lag het niet. De zon scheen en het was zo'n graadje of 19. Maar ja, de Volendammers hadden moeite met de wedstrijd. De Volendammers keken na een moeizame eerste helft tegen een 0-2 achterstand aan en slaagden er na rust ook niet in om de wedstrijd te kantelen. De bezoekers liepen uit naar 0-3, waarna invaller Daan Steur nog iets terugdeed. In de slotminuut bepaalde Jong Almere City de eindstand op 1-4. Nou ja, volgende keer maar beter dan, hè?
1: Je wilt niet elke dag hetzelfde.
2: Ik wil niet elke dag dezelfde liedjes op de radio.
1: LOVE.
0: Met nu Coldplay.

Atlas, muziek van Coldplay. Ze maakte dat in 2013 en er is veel muziek uitgekomen afgelopen vrijdag. En het is weer zo'n plaatje die toen uitkwam. De nieuwe single van Mark Amber, Born For You heet die.

0: Ja, de zon schijnt. Het is tijd voor vrolijke muziek op de radio. Een nieuwe was dat van Mark Amber.
1: Dit is Hit Dossier Regio Nieuws.
0: Het Almeloos Mannenkoor geeft dinsdagmiddag 6 oktober... dus aanstaande dinsdagmiddag een lunchconcert in de Sint-Vicentiuskerk in Volendam. En daarmee zet het koor een jaarlijkse traditie voort. Elk jaar kiest het een bijzonder of bekend kerkgebouw in ons land. En ja, de Vicentiuskerk is zeker een bekend kerkgebouw. Het koor, opgericht op 6 januari 1918... stond een tijdje geleden, bestaat ruim een eeuw en zingt zowel professioneels profijn als religieuze muziek, van klassiek tot hedendaags. En op het programma staan onder meer werken van Mozart. En ze spelen gewoon eigenlijk van alles. Pianobegeleiding is van Han Koolthof. Na afloop bezoekt het koor de palingrokerij van Smit Bokkum om kennis te maken met een Volendammer traditie. Ja, dat is het zeker. Het concert begint tussen 12 en 12:30. En de toegang is helemaal gratis. Dus je kunt gewoon binnenstappen en genieten van de muziek. Over genieten van de muziek gesproken. Even speciaal voor collega Vincent Veenstra, onze rots in de branding bij de LOVJ. En hij is fan van de Bas Bruce Springsteen. Born.
2: Out here the nights are long.
0: Days are lonely. Working on a dream, sorry.

0: Seren Le Legionair.
1: LOVA verkeerd.
0: Ja, met verkeersinformatie, de N247 gaat de komende maanden opnieuw op de schop. Provincie Noord-Holland voert de laatste onderhoudswerkzaamheden uit op de provinciale weg. En zo werd de dijk versterkt. En het kruispunt bij het Gemaal in Katwoude wordt afgerond. De werkzaamheden duren tot begin december. En ze zorgen voor nog 3 weekenden verkeershinder voor weggebruikers uit Hoorn, Edam, Volendam en Waterland. De provincie begon in oktober 2024 met onderhoud aan deze veelbesproken weg tussen Amsterdam en Edam-Volendam. Zo werd het asfalt vernieuwd, kruispunten aangepast en kreeg een brug een opknapbeurt. En de werkzaamheden zijn bedoeld om doorstroming en verkeersveiligheid op de drukke provinciale weg te verbeteren. Door het onderhoud moest de N247 soms meerdere weken worden afgesloten. Met de komende afsluitingen in het weekend worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. En daarna is het onderhoud aan de N247 helemaal afgerond, al dus de provincie. Nou, ik denk ook dat het dan helemaal al klaar is. Dan nu. Met een heel andere plaat als BZN. Wel een hele mooie. We gaan even terug naar 1998. Met muziek van David Gray, Sail Away.

met een fluitje komt er een einde aan de show. Ja, we gaan het zo langzamerhand een beetje afsluiten. Dit was Hidoché. Dank je voor het luisteren. Veel plezier bij de rest van onze programmering op deze zondagmiddag. Ik heb deze nog voor je. R.E.M. uit 91 en Shiny Happy People. We zeggen fijne zondag en tot een andere keer. Hoi!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299-350-500. Of kijk op btict.nl.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
5: Moet je in Agri nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Bij wie?
6: Bij Venturi.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging voor knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt doordat de A9, de weg Diemen-Alkmaar, in beide richtingen dicht is bij Amstelveen Stadshart. Er worden de gekantelde vrachtwagen geborgen. Gaat nog tot 8 uur vanavond duren. Tot die tijd rijden om via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Edsteur Zandcementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI VI-tegelwerken en dakvlak dakwerken.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
14: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
15: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg. Ja.

Kate Ryan en Deschanté, de eerste plaat van deze nieuwe maand. Patrick en zo op zondag de 4e, het is Dierendag. Allemaal gefeliciteerd. Ja, allemaal eventjes even lekker extra knuffelen. Nou ja, ook nog gefeliciteerd voor onze eigen collega Richard Torenstra. Die is altijd een dag voor Dierendag jarig. Gisteren was hij weer een jaartje ouder geworden. Ja, vandaag dan Dierendag, dus ik hoop Richard dat Monique even een extra ei over je bolletje gaat geven. Gefeliciteerd. Wat hebben we vandaag? Vandaag geen Susanne, dat zei ze vorige week al. We waren vorige week eindelijk weer een keertje samen en dan nu weer gescheiden. Ja, we hebben een soort van latten. Het is gewoon de ene keer zijn we samen, de andere keer niet. Ze is aan het werk. Dus geen Millennial versus Gen Z. Mocht je daar nog leuke ideeën voor hebben, kom ik later nog een keer op terug. Maar ik zoek nog wat leuke vragen voor Susanne. Wel wat aandacht voor Dierendag. Nou, leuke regionale en lokale berichtjes. Showbiz en entertainment nieuws. En natuurlijk gewoon lekker veel muziek. En ook nog de nieuwe Patrick's Choice van deze week komt voorbij. En laten we maar meteen even beginnen. Met de Dierendag. Ja, mocht je nog wat willen mededelen, kan dat natuurlijk via de WhatsApp 0299-369916. Maar nu voor de vraag voor vandaag is: wie laat toch die hond uit?

Ja, de favoriete film van Bibi Espina. Een tijd niks meer van gehoord. Ze is wel moeder geworden ondertussen. En omdat ze ook weer single zag op de socials. Maar goed, ik hoop dat zij weer een keer met wat leuks komt. Eventjes naar de sport zo op de zondagmiddag. De Volendamse Sanna Veerman heeft dit weekend de tweede WK-kwalificatie.

0: de sprong. En daarmee kwamen ze dus op een totaal van 52,066 punten. Hoewel het verschil met 0,199 met Vera van der Poel klein was, was dat voldoende om er net met de winst vandoor te gaan. Ja, ik doe alsof ik er van alles vanaf weet, maar het zijn wel ingewikkelde punten. Ik weet niet eens wat buitenspel is. Maar goed, gefeliciteerd dus eventjes voor Sanna Veerman. Een verzoekje binnengekregen voor Samuel Welton en Russo van Jessica. Het zat een appje gestuurd naar 0299-369916. Komt er zo aan. Ik moet hem nog even opzoeken, dus dan gaan we dat eventjes regelen. En onderweg ook zometeen nog het weekend weer. Want we hebben de afgelopen dagen wel lekker weer gehad. En hoe gaat zich dat voortzetten? Maar nu eventjes, ja, je kan nog buiten zitten, de zon schijnt. Ik zie al her en der nog wat was hangen. Als ik jou was, zou ik hem gewoon opentrekken.
1: Hot!

Katsai met Gabriella, daarvoor nog Tinto de Verano van Joey Nicolai. En over Tinto gesproken, daarom kan ik eigenlijk eventjes op. Een dag of twee geleden heeft Jan Smit in Marbella de officiële lancering gedaan van Fino Herrero Tinto. Een moderne Spaanse wijn gemaakt van biologisch geteelde druiven uit Castilla. Dus ja, Jan is ook lekker bezig met de drank. En ja, ik dacht dan, het is mooi weer, dus dan kan die Tinto er wel eventjes in. De Jessica, zoals ik al zei, die had een bericht gestuurd voor Samuel Welten. Heb ik gevonden met Russo en Boom. Maar eerst eventjes een berichtje over Samuel, want die is lekker in de prijzen gevallen afgelopen week tijdens de Buma NL Awards. Zijn nummer Echte Liefde is te koop. Heeft een award gekregen voor succesvolste single en succesvolste kroeghit. En hij stond ook nog twee keer in de top 10 van succesvolste Nederlandstalige liedjes van het afgelopen jaar. Alles kan kapot eindigde op de vierde plaats en Uitslover, zijn samenwerking met Bankzitters, werd het tiende. Voor de rest was er ook nieuw dit jaar de René Karst Award, vernoemd naar de zanger en liedjeschrijver die eind 2025 overleed. En Justin the Wild en zijn schrijversteam kregen de prijs voor het nummer Cheerio. En Thomas Karst, de zoon van de zanger, reikte deze prijs uit. En het werd allemaal gepresenteerd door Roxanne Hazes, die ook weer helemaal in haar nopjes was met haar nieuwe figuur. Ze heeft namelijk een borstverkleining gedaan en een borstlift. En ze zag er weer stralend uit. Zometeen Lucenzo en Donomar Danza Kuduro, omdat we lekker weer hebben. En daarna het weerbericht, maar eerst eventjes dus. Boom!

0: Ja, lekker. Het blijft lekker weer. Zometeen even Robert Vriessen van de ANWB met de verkeersinformatie. Maar over het weer gesproken. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en het wordt 17 tot 18 graden. In de rest van het land, het wordt 17 tot 18 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het zuidoosten. En met 22 graden wordt het dan nog ergens bij Limburg het warmst. Voor de rest, vandaag is er weinig wind. Vannacht kan er opnieuw mist ontstaan. Morgen lost de eventuele mist in de ochtend op. En morgenmiddag wordt het 20 of 21 graden met geregeld zon en een zwakke tot zuidwestenwind.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is in de file die er al stond voor knooppunt de Nieuwe Meer een ongeluk gebeurd. Er staat nu 4 kilometer vanaf Schiphol. De vertraging is een dikke 10 minuten. En die file stond er al omdat de A9 dicht is, de weg Diemen-Alkmaar. In beide richtingen is de weg afgesloten bij Amstelveen Stadshart voor het bergen van een gekantelde vrachtwagen. Dat gaat nog tot 8 uur vanavond duren. En daarom moet je omrijden. Dat gaat via de A10 Zuid. Op die A10 Zuid vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging vanwege de extra verkeersdrukte daar. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp. De nasleep van een ongeluk. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dankjewel. Gaan we nog even kijken naar de flitsers. Die staan op de A9. Dat is bij 33.2. Dat is richting Amstelveen. En op de N232 bij Leinde 26.6. Dan ook nog even... Oh, en er komt er nog eentje bij. Ja, op de A4. Dat is Hoofddorp richting Amsterdam. Bij 11.5.

Ze waren heel erg populair in de 90s, de meiden van Close to You uit Brabant. Ik heb ooit nog een keer bij hun in een clipje gefigureerd. Ja, samen met duizenden anderen waarschijnlijk. Ik weet niet meer hoeveel. Nee, dat valt overdreven. Honderden. Het was ergens in Uitgeest kwamen ze toen opnames maken. En ik mocht daar ook heen. Dus volgens mij was het van Friends. Nou, eventjes de lokale werkzaamheden. Vanaf morgen wordt er gestart met een grootschalige werkzaamheden aan de weg Warder. Samen met de PBN en Liander voert de gemeente deze werkzaamheden in fases uit. En in elke fase worden de werkzaamheden aan riool en water uitgevoerd en elektra aangelegd. En omdat er met drie partijen wordt opgetrokken, duren de fases relatief lang. Maar zijn wel alle werkzaamheden dan in één keer klaar natuurlijk. Het stroomnet wordt vervangen en opgewaardeerd om gereed te zijn voor de toekomst. En naast het stroomnet vervangt PWN langs een deel van de weg de waterleidingen en wordt het persriool aangepast. Nou, het begint dus morgen met fase 1 vanaf Warder 1 tot Warder 19. En dat duurt tot 13 november. Alle fases staan keurig voor je uitgeschreven op onze website www.rtvloof.nl. Kijk eventjes onder grootschalige werkzaamheden in Warder. Zometeen de historische feitjes. Wat is er gebeurd vandaag in het verleden? Je hoort het naar George Ezra en dit zijn Kraantje Papi en Joshua Nolet. En wat hangt er in de lucht?

George Ezra. Je moet niet die twee titels door elkaar halen, want we hebben ook nog Budapest. Maar dit was Barcelona. Trouwens nog nooit geweest. Als je iemand een keer tipjes hebt voor Barcelona, laat het vooral eventjes weten. Tijd voor de historische feitjes. Vandaag op de kalender 4 oktober, vandaag in 1912. Aan de Kalverstraat in Amsterdam wordt het eerste warenhuis van Vroom en Dreesman geopend. V&D zou uitgroeien tot een van de grootste warenhuisketens van Nederland. Ja, ik kocht er altijd mijn agenda's, schoolagenda's. Dan in 1983, Nederland bleef een zomerse dag. In de beeld wordt het met een maximum temperatuur van 26,5 graden een zomerse dag. In 1986 neemt koningin Beatrix de stormvloedkering in de Oosterschelde in gebruik. Nadat Beatrix 17 van de 62 schuiven had laten zakken, verklaarde ze officieel dat de deltawerken voltooid zijn en Zeeland veilig is. 17 stuks, toen dacht ze van ja, de rest doe je niet maar, denk ik. Ook in 1986 maken we kennis met de mini-playbackshow van Henny Huisman, die samen met kinderen hun favoriete artiest playbacken. Later zouden we in het programma ook nog kennis maken met de Moppetrommel en kwam er een sterren-mini-playbackshow met kinderen van bekende Nederlanders. En dan in 1989 mag RTL Veronique worden doorgegeven op de Nederlandse kabelnetten. Dat maakte de afdeling rechtspraak van de Raad van State bekend. De rechter ziet Veronique als een buitenlandse zender en mag daarom niet worden tegengehouden. En dan in 1992 een feitje waarvan je weet waar je was toen je het hoorde. Een Israëlisch vrachtvliegtuig stort neer op 2 flatgebouwen in de Bijlmermeer. 28 appartementen worden volledig weggevaagd. 200 anderen lopen zware schade op en er komen 43 mensen om het leven. Het ongeluk met de El Al Boeing komt kort nadat het vliegtuig was opgestegen vanaf Schiphol. En in Den Haag in 2000 worden de Olympische sporters vandaag gehuldigd. En tijdens de rijtour van de atleten worden deze door 100.000 mensen toegejuicht. En daarmee trekken de sporters meer belangstellenden dan de Gouden Koets op Prinsjesdag. Dan gaan we naar 2001. De sms-actie tegen gsm-dieven krijgt een landelijk vervolg. De actie bestaat uit het bombarderen van gestolen mobieltjes met sms'jes. Het aantal diefstallen van deze telefoontjes is na het begin van de actie enorm gedaald. Dan in 2003 maken we kennis met de bouwers op RTL 4. Nederland kan een kijkje nemen in het doodgewone bestaan van Nederlands populairste volkszanger Frans Bauer. Miljoenen Nederlanders bekijken de serie en Frans wordt op een gegeven moment zelfs meer kijkers dan de belangrijke voetbalwedstrijd op dezelfde moment. Dus Frans won het gewoon van het voetballen. En tegenwoordig hebben we gewoon weer een nieuwe fase van de bouwers. En er komt al een nieuw seizoen aan, dus dat is hartstikke leuk. En in 2021 krijgen we te maken met een wereldwijde grote storing op Facebook. Niemand kan gebruik maken van Facebook en WhatsApp en gebruikers wijken massaal uit naar alternatieven als Signal en Telegram. En ook wordt er weer veel gebruik gemaakt van Twitter. Tot zover de historische feitjes van vandaag. Dus eventjes terug naar 2003. Het was de doorbraak voor dit nummer. Ja, Frans Bauer en zijn eigen Real Life Soap. En daarmee komen we bijna het einde van dit uur. Zometeen nog Alvaro Soler en Loca. En ik spreek je graag na 5 uur voor een nieuwe ronde. Het tweede uurtje.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Hey Kim, doe jij ook je boodschappen bij de VOMAR?
3: Ja, dat klopt, Min.
2: Wist je dat je met de Klant is Koningkaart de LOVE kunt steunen?
3: Nee, hoe werkt dat dan?
2: Je koppelt online of via de app jouw Klant is Koningkaart met de code LOVO2022 aan onze omroep. Zo spaar je heel makkelijk en zonder dat het jezelf wat kost voor een extra financieel steuntje in de rug voor onze lokale omroep.
3: Dat is handig zeg. Kunnen ze weer doorgaan met mooie programma's maken. Dus gewoon mijn kaart koppelen met LOVO2022.
2: Juist Kim, zo werkt dat. Alle vrijwilligers zullen je heel dankbaar zijn.
3: Spaart u ook mee voor de LOVE?
2: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de VOMAR al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Stel je voor, je bent een kind in het ziekenhuis. Je voelt je alleen. En dan muziek. Een gitaar, een piano, zingen, lachen. Dat is muziek is. Wij brengen muziek naar zieke kinderen, zodat de wereld even vrolijk klinkt. Muziek maakt je blij. Ontdek meer op muziekis.nl. Want muziek maakt je beter.
5: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen.
1: Hey. Hallo.
2: Hoor je mij?
1: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
2: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
1: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep-Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. Dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is in de file die er al stond van knooppunt de Nieuwmeer een ongeluk gebeurd. Er staat nu 4 kilometer vanaf Schiphol. Je vertraging is een dikke 10 minuten. En die file stond er al omdat de A9 dicht is, de weg Diemen-Alkmaar. In beide richtingen is de weg afgesloten bij Amstelveen Stadshart voor het bergen van een gekantelde vrachtwagen. Dat gaat nog tot 8 uur vanavond duren. En daarom moet je omrijden. Dat gaat via de A10 Zuid. Op die A10 Zuid vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. Voor knooppunt de Nieuwmeer 10 minuten vertraging vanwege de extra verkeersdrukte daar. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp. De nasleep van een ongeluk. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
15: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag.
16: Op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg. Ja,

zitten we alweer lekker zonnig in het tweede uurtje. Het is op de kalender 4 oktober en het is nog super lekker weer. Ja, prima te doen. Dus ook nog af en toe wat lekkere zomerse muziek er tussendoor voor het sfeertje. Zometeen om 5:30 nog eventjes een update qua weer. Zoals ik zei, het is dierendag. Dus er was een oproepje voor. Stuur een leuke, lieve, grappige foto van je huisdier in. Gelukkig hebben een aantal kijkers en luisteraars dat gedaan. En die vind je terug op onze kabelkrant. Daar komen ze heel schattig voorbij. Maar ook op onze Facebookpagina. Lokale Omroep Volendam Edam op Facebook. Voeg ons nog even toe. Maak ons vriendje als je dat nog niet hebt gedaan. En daar staan ook alle dieren op. Op de website nog niet, want die heeft een beetje moeite met foto's. Dus vandaar dat ze eventjes op de kabelkrant nog staan. En mocht je er nu niet naartoe komen, morgen staan ze ook nog de hele dag erop. En zoals ik al zei, op Facebook. En dat is natuurlijk wat langer te zien. Nou, hartstikke bedankt voor het insturen van al die lieve snoetjes en harige pluizenbolletjes. Zometeen ook nog de nieuwe Patrick's Choice. Geen Gen Z versus Millennial quiz. Want Susanne is niet. Mocht je het hebben gemist, ben je later ingeschakeld. Susanne is vandaag aan het werk in de bar in Amsterdam. Edam. Het eindigt wel met Dam. In Edam. Mocht je daarheen gaan, doe er eventjes de groeten. En nou, binnenkort zijn we weer gezellig samen. Maar natuurlijk wel eventjes gewoon ons eigen liedje. Om eventjes gewoon in de stemming te blijven. Omdat het zo gezellig is, lekker Oktoberfest.

stoel wordt. Bijvoorbeeld zoals die van Nick en Simon. Maar ja, denk, wat hebben die dan samen? Kijk, Suzanne en Freek samen in je stoel, dat snap ik nog wel. Maar ik gok eigenlijk een beetje dat zij een soort van stil kunnen doen of zo. Dat als er dan kandidaten niet doorgaan, dat hun daar dan wat mee kunnen. Dat is mijn idee hoor. Ze zitten dus in het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. De opnames zijn nu bezig. Zometeen trouwens wat nieuws over The Voice Kids. Maar eerst eventjes naar een ander tv-programma wat een nieuw seizoen gaat krijgen. Namelijk het Perfecte Plaatje vanaf dinsdag 17 november op RTL 4 en Videoland. En dit jaar doen mee journalist Merel Ek, oudschaatster Michel Mulder, realityster Tamara Elbas, tv-kok London Loy, acteur Guido Spek, actrice Katja Schuurman en radio-dj Giel Beelen. Nou, presentatie nog steeds in handen van Tijl Bekkant en fotograaf William Rutte en Cynthia Bol. Zij vormen de jury. Nou, hartstikke leuk voor als je dat wil kijken. In het begin keek ik het echt trouw. Tegenwoordig wat minder. En als ik denk van, nou, kijk eens. Ja, het is echt. Af en toe kijk ik wel eens een aflevering. Maar goed, dat dus binnenkort. Zometeen ook nog een update over het weer en de nieuwe Patrick's Choice. En een verzoekje. Ja, die heb ik ook al gezien. Hij is echt 3 keer binnengekomen. Nick en Simon, ik ga hem echt doen. Ja, komt er zo aan. Na Robert van Hemert. Blijf even een blokje Nederlandstalig. Zandloopster. Lekker het zand tussen je tenen.

Nou, vandaag geen last van de oostenwind. Nou, de Voice Kids keert terug op de buis en sneller dan verwacht. Nou ja, snel. Vanaf vrijdag 13 november, ik dacht 13 oktober, maar 13 november op RTL 4 kan je weer genieten van jong zangtalent met in de jury Emma Eesters, Fleming, Cloud en Ilse de Lange. En gaat de strijd los om The Voice Kids. Nou, is dit al opgenomen? En ik hoop dat ik al een definitief antwoord had van wanneer. Maar misschien komt het nog voor het einde van het programma. Ik had iemand geappt die erbij was bij die opnames. Maar even uit mijn hoofd zijn deze al opgenomen vorig jaar februari. Dus ruim meer dan denk ik, anderhalf jaar later komt het pas op tv. Dus de winnaar mag nog niks, moet zijn mond nog houden, zijn of haar mond. Best wel zielig. En die kinderen zijn volgens mij ook geen kinderen. Ja, kinderen veranderen snel. Zometeen herken je ze niet op tv. Ik vind het wel jammer dat er zo lang tussen heeft gezeten. Maar goed, vanaf 13 november kunnen we dat weer bekijken. Zometeen het weerbericht, maar eerst eventjes nog een leuk itempje. Ik dacht, weet je wat, er zijn heel veel platen die dezelfde titel hebben. Maar gewoon totaal andere artiesten en andere sound en dat soort dingetjes. Vandaag komen we bij Around the World. En die kennen we in twee versies van Aqua en ATC. En we beginnen met ATC.

Around the World. Twee platen met dezelfde titel, maar totaal anders. Het weerbericht, eventjes zonder Susanne. Die is er hopelijk de volgende keer weer. Dan kan ik ook eventjes mijn aandacht verspreiden. Het is echt lastig in je eentje. Vanavond zijn er sluierwolken en heldere perioden. En bij weinig wind kan in de nacht regionaal mist gaan ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 tot 11 graden, waarbij de hoogste waarden zijn voor in het noordwesten. Morgenochtend eerst regionaal grijs door mist en dat lost in de loop van de ochtend op. En daarna zijn er flinke zonnige perioden en enkele wolken. De temperatuur stijgt in de middag naar 20 of 21 graden. Dinsdag zijn er ook nog steeds zonnige periodes met alleen heel lokaal een lichte bui. 20 tot 22 graden, het is erg zacht voor de tijd van het jaar, want gemiddeld is het 15 tot 17 graden. Woensdag zijn er wolkenvelden en perioden met regen, want dan komt er een frontale zone vanuit het westen gestaag over ons land. En de zon kan dan 's ochtends nog even kort schijnen, maar daarna is het bewolkt met af en toe wat regen. In de middag en avond neemt de regen verder toe. Het wordt 16 tot 19 graden bij een zwakke tot matige noordenwestenwind. En donderdag zijn er ook buien met tussendoor zon. Dus ik zou zeggen, geniet er nog even van. Tot en met dinsdag kan je lekker genieten. Dan de verkeersinformatie qua flitsers. Die hebben we ook. Die staan op de A2. Dat is Utrecht richting Amsterdam bij 55.1. Op de A4, dat is dan vanaf Amsterdam richting Leiden bij 4.1. En op de A6 staan ze ook en dat is dan richting Muiderberg bij 47.8. En dan hadden we nog even eentje op een N-weg. Dat is bij Kortenhoef op de N201 bij 75.5. En het is dierendag, dus dit is Animals van Martin Garrix.

0: Animals. Tijd voor een nieuwe Patrick Stories, maar eerst eventjes binnengekomen nieuws vanuit de ANWB met Robert Vriesen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk vanochtend op de A9 is de weg altijd nog dicht vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Amstelveen Stadshart, dat is voor een spoedreparatie. Omrijden doe je via de A10 Zuid. Op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Oké, dankjewel Robert. Ik dacht dat hier veel meer uit, joh.
2: Dames en heren, dit is de nieuwe Patrick's Choice van deze week.
0: De Patrick's Choice voor deze week. We zitten in week 42. Suzanne en Freek, zij komen deze maand met een nieuw album. En het album heet Pijnstiller. De gelijknamige titel van de single die het muziekduo afgelopen donderdag uitbracht. Dit album is ontstaan in een periode waarin we ons leven plots een andere richting nam, schrijven Suzanne en Freek op Instagram. Freek kreeg vorig jaar te horen dat hij uitgezaaide longkanker heeft zonder kans op genezing. En muziek gaf ons houvast, iets waar we steeds naar terugkeerden om woorden te geven aan wat we voelden. En zo kreeg alles wat het afgelopen anderhalf jaar ons bracht een plek in deze 10 liedjes. Liefde, nieuw leven, van Sef natuurlijk, mooie momenten, moeilijke dagen en soms het verlangen om de tijd even stil te kunnen zetten. Het volledige album is vanaf vrijdag 13 november overal te beluisteren en te downloaden. Maar eerst de Patrick Stories voor deze week. Pijnstiller van Suzanne en Freek.

Nog even een kleine rectificatie op de Voice Kids. De opnames waren vorig jaar augustus, september. Dus dat is oké. Dan nog 14, 15 maanden daarna pas op tv. Nog een lange tijd. Maar goed, niet zo lang als februari. Voor de vervolgafleveringen van Oh Ja, het kinderprogramma op LOVJ TV, zijn wij op zoek naar kandidaatjes in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die echte spraakwatervallen zijn. Heb je een bijzondere hobby? Ken je een hele goede mop? Hou je van spelletjes? Weet je alles van je bestie? Of kan jij gewoon heel goed kletsen en klets jij onder onze presentatrice onder tafel? Geef je vooral eventjes op via kindertv@rtvlof.nl. kindertv@rtvlof.nl. Met wat informatie. Welke school, hoe oud, sporthobby's, etc. En dan zien we je vast terug in een nieuwe aflevering van Oh Ja. Mocht je het gemist hebben, het staat ook op YouTube, LOVJ TV. En op onze website kun je het ook terug bekijken. Er zijn 2 afleveringen. En voor de volgende 2 afleveringen zoeken we weer nieuwe kindjes. Dus geef je even op. Gezellig. En dan hebben we nog nieuws over oud-schaatster Irene Schouten. Want zij wordt voor de 2e keer moeder. Dat had zij afgelopen maandag bekendgemaakt. Nou, hartstikke leuk. Ze werd al december 2024 voor de eerste keer ouders van Dirk. Muziek? Ja, we zijn er bijna doorheen. Dus laten we nog snel voor een muziekje doen dan. Dancing with a Stranger. Ah, of je moet je eerst even voorstellen, dan is het geen stranger.

0: Ja, Milobiu. Gordon samen met de replay, helemaal nieuw. En zo zijn we er aan het eind van deze Dierendag-uitzending op 4 oktober. Volgende week ben ik er wel, maar dan niet live, semi-live. Ik moet werken, dus ga het weer kort van tevoren opnemen. Dus zonder Susanne, dus wie weet daarna weer dat we samen zijn. Ja, zometeen nog vanavond nog de herhaling om 10 uur van Muziek van de Straat. Mocht je het gemist hebben met jarige Richard. Hè? Richard was gisteren jarig. En zometeen om 6 uur Joyce Cabout met haar jukebox. En ik zeg dat zij Chef Special heeft meegenomen. Ik ben benieuwd wat de Chef Special voor vanavond is. Ik ga even kijken wat er in de koelkast staat. Dankjewel voor het luisteren. Maar voor nu...
1: Alle liefde gedaan.
2: Alle liefde gedaan.
1: Altijd weer blij dat het afgelopen is.
0: Ja, gaat snel, hè. Dit is Enrique Iglesias. Can you hear me? Zeker weten. Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Een cadeautje geven aan een jarig kind dat anders geen cadeautje krijgt. Jij kan helpen. In Nederland zijn er veel kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat daar thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt door het geven van een verjaardagsbox waar alles in zit voor een verjaardag. Thuis en op school. Doe jij ook mee? Kijk wat jij kunt doen op stichtingjarigejob.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dak.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden van zijn scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Het is herfst en wij kleuren.

Till I Found You, Steven Sanchez en Behold. Ja, en het is alweer zondag en dat betekent dat je nu luistert naar jouw muzikale rollercoaster eigenlijk. Joyce's Jukebox. Ik heb weer een heleboel lekkere favorieten voor jou uitgezocht. Wie weet, worden dat ook jouw favorieten? Het zou zomaar kunnen. Het is alweer 4 oktober, nog eventjes en dan is het alweer Dierendag. Maar nu nog niet, want nu gaan jij en ik gewoon samen even lekker genieten van het hele kleine stukje weekend wat we nog over hebben. En dat doe ik door gewoon heerlijke muziek te draaien van onder andere Snoop Dogg, Doe Maar, Kansas, Chef Special. Nou, het is te veel om op te noemen. We gaan nu gewoon eerst lekker naar Tupac en Eric Williams met Do For Love.

Jolene van Dolly Parton. Ja, nou ja, dat is, ja, deze vrouw was toch eigenlijk niet echt in één hokje te stoppen zo. Deze dame, die had, nou, ze was natuurlijk zangeres. Ze was songwriter, ze heeft geacteerd, ze schreef en ze was natuurlijk ook ondernemer. Ja, het is echt wel een bijzonder iemand, want zij hielp ook altijd ontzettend om anderen nog te helpen. Toch jammer dat zij nu op 25 augustus natuurlijk is overleden, maar als je terugkijkt wat zij...

in de loop der tijd toch wel zijn ontvallen. En zo'n icoon, ja, wat kan je daar nou op volgen, hè? Wat kan je daar nou nog daarna draaien? Ja, het is misschien wel een liedje dan dat zegt het leven gaat door. Soms met regen, ja, soms met zonnestralen. En soms met allebei tegelijk. Agne en de Munnik met het regent zonnestralen.

Ja, ik moest trouwens laatst nou eens denken aan hoe mijn hoofd eigenlijk een beetje werkt. Want ik was thuis dan bezig met eigenlijk alles weer tegelijk. Ja, wasmachine aan, telefoon ergens neergelegd. Ondertussen bedenken wat ik dan nu nog moest doen. En ik stond dus uiteindelijk midden in de kamer met werkelijk eigenlijk helemaal geen idee meer wat ik aan het doen was. Of wat ik mee bezig was. En dat is nou mijn persoonlijke versie van Trouble. Chef Special zingt er misschien wat anders over, maar dit was de mijne. Maar ja, goed, weet je, soms moet je gewoon eventjes concluderen. Laat maar, ja. Gewoon niet alles hoeft dus gewoon opgelost, geregeld of afgevinkt worden. En soms mag je ook gewoon even rustig aan doen, uit het raam staren en gewoon even, ja, verstand op nul, blik op oneindig eigenlijk een beetje. Nou, dat is dus eigenlijk een beetje het gevoel wat ik jou wil geven. Gewoon pak even nu die rust. Het is misschien wel een druk weekend geweest en nu gaan we gewoon eventjes genieten. En daar heb ik bij het volgende nummer echt wel een prachtig excuus voor. Want Love and Spoonful neemt ons mee naar 1966 met Daydream. Dus ja, mocht jij dus vandaag ook ergens midden in de kamer staan zonder idee waarom of hoezo. Nou, welkom bij de club dus. Zet de boel maar gewoon lekker op pauze en wij gaan gewoon samen even

Ja, na twee van die heerlijke dagdroomnummers toch wel weer eventjes wat opzwepend. Want we moeten ook nog wel weer een beetje wakker blijven, want het niet helemaal inkakken. De zondag is nog niet helemaal voorbij en mijn uurtje ook nog niet. Dus geniet nog eventjes met mij mee, want we zijn nog niet op het eind. Nee, nee, ik heb nog aardig wat nummers voor jou in petto staan. En nu, ja, dan is het even tijd om lekker samen naar Parijs te gaan met Kenny B.

Een artiestenduo die je niet zo supersnel bij elkaar zou plaatsen. Maar man, wat klinkt het lekker. Anne-Marie en Shania Twain die maakten samen een healthy. Ja, en daarvoor was Voila van Barbara Pravi. Ja, die paste natuurlijk helemaal weer prima bij het nummer van Kenny B van Parijs. Of met Parijs. Dus we zaten een beetje in de Franse sferen. Ja, en helaas moet ik nu ook wel weer wat slechter nieuws brengen. Want het zit er alweer op. Bijna. Mocht weg. Nou, in ieder geval, ik kan denk ik nog wel 2 nummers ertussen schrijven. Misschien 3. Maar het houdt eventjes op voor mij. Morgen. Ja, morgen hoor je mij niet. Nee, dan ben ik er even niet hier op de radio. Een heleboel andere leuke DJ's hebben we natuurlijk voor jou volgende week. Volgende week zondag zit ik weer voor jou klaar hier. En ik beloof jou nu dat ik weer een heerlijke lijst ga maken voor je. Dus hopelijk tot dan.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hey Kim, doe jij ook je boodschappen bij de VOMAR?
2: Ja, dat klopt, Min.
1: Wist je dat je met de Klant is Koningkaart de LOVE kunt steunen?
2: Nee, hoe werkt dat dan?
1: Je koppelt online of via de app jouw Klant is Koningkaart met de code LOVO2022 aan onze omroep. Zo spaar je heel makkelijk en zonder dat het jezelf wat kost voor een extra financieel steuntje in de rug voor onze lokale omroep.
2: Dat is handig zeg. Kunnen ze weer doorgaan met mooie programma's maken. Dus gewoon mijn kaart koppelen met LOVO2022.
1: Juist Kim, zo werkt dat. Alle vrijwilligers zullen je heel dankbaar zijn.
2: Spaart u ook mee voor de LOVE?
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Moet je naar je nieuwe webshop?
7: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Bij wie?
7: Bij Venturi.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ik bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
10: Het is herfst en wij

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Maar waarom Ventorisch?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus bij wie?
4: Bij Ventorisch.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Daar raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
5: Het is herfst en wij

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zukkenzorg. En natuurlijk met Klaas, met Frans, met Dennis en onze stamgast, mag ik nu zachtjes aan wel zeggen, Jenny Hamel. Jenny, welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: De vierde keer dat je nu bij ons aansluit, denk ik. Vier boeken.
1: Nee, de derde keer.
0: Derde keer,
1: ja. Ja, drie boeken.
0: Drie boeken. En vanavond, ik denk wel je meest heftige boek.
1: Ja, zeker. Ja, ook het meeste onderzoek voor gedaan.
0: Oké, kijk, dan gaan we het zo direct uitgebreid over hebben. Maar voor de mensen die denken van, wie is nou Jenny? Wie is Jenny Hamel?
1: Ik ben schrijfster van de kinderboekenreeks Wat Nou Als. En dat gaat over kinderen die iemand verliezen die hun heel dierbaar is. Ofwel een huisdier. En heb ik geschreven om hun te ondersteunen in hun rouw en verlies.
0: Ja, en inmiddels is daar... De eerste ging over huisdieren. De tweede ging over oma.
1: En nu? Die ging ineens heel hard. En nu gaat het over Tijn, die zijn vader verliest aan zelfdoding. Deze is onlangs uitgekomen. En ook dat ging ook samen met de week van de suïcidepreventie van 113. Dat was de derde week van september.
0: Dat is nog maar pas geleden.
1: Ja, dat is echt nog maar pas geleden. En aan de hand daarvan is er ook een luisterboek uitgekomen.
0: En hoe ben je op dit onderwerp gekomen? Want die andere twee, dat van je huisdieren, kwam ook een beetje van jezelf. Oma ook nog. Ja. Maar ik mag hopen dat dit niet iets is waar je helaas ervaring in hebt.
1: Nee. Ik heb daar niet zelf ervaring in. Ik heb wel heel lang in de GGZ gewerkt. En ik heb heel veel mensen gezien en gesproken die het wel hadden meegemaakt. Of die zelf hele donkere gedachten hadden. Of het als kind ook van dichtbij hebben gezien. Ik zag eigenlijk hoeveel pijn en ellende dat opleverde. En hoe anders dat is ten opzichte van een overleden huisdier. Of een, of wat ook. Dus ik dacht, wat ga ik daar eens mee doen? Dus dat is eigenlijk een beetje gaan ronddwalen in mijn hoofd. En toen kwam ik op LinkedIn iemand tegen. Antoine Wiersma. En hij is van Steun na Zelfdoding. En toen dacht ik, ik ga hem gewoon bellen. Dus ik ben hem gaan bellen. En we hebben een heel leuk gesprek gehad. En toen dacht ik, ja, dit boek moet er komen. Want hij heeft zijn vrouw verloren aan zelfdoding. Bleef achter met twee jonge kinderen. En hij vertelde dat er wel wat was op het gebied van zelfdoding. Met betrekking tot boeken voor kinderen. Maar niet heel veel. Dus ik zag dit als een mooie aanvulling.
0: Ja, geheel terecht natuurlijk. Want boeken kunnen je soms wel ergens doorheen slepen. Dat heb je met je andere boeken eigenlijk al bewezen. Maar je vertelde net ook al, je hebt daar veel research voor gedaan. Onder andere denk ik dan met die Antoine.
1: Ja, klopt.
0: Maar wat heb je nog meer gedaan om in dit toch wel naargeestige onderwerp te duiken?
1: Ja, ik heb het een en ander gelezen aan boeken, aan tijdschriften. Natuurlijk heel veel websites bezocht. Vanuit mijn tijd dat ik bij de GGZ heb gewerkt, heb ik heel veel contacten opgedaan. Dus ik heb heel veel mensen bij de eerste opzet van mijn verhaal ook laten meedenken, laten meelezen. Gevraagd naar wat voor emoties spelen er dan eigenlijk? En wat is er heftiger of moeilijker in dit verhaal ten opzichte van andere verhalen?
0: Maar kwamen de emoties en de gevoelens overeen bij mensen? Of was het heel erg uiteenlopend?
1: Het was heel erg uiteenlopend. En het is ook, er komen andere vragen naar voren. Ook bij kinderen. Ook bij volwassenen. Maar ook juist bij kinderen die dan op latere leeftijd juist nog een extra vergrote vraag daarvan hebben. Omdat er eigenlijk nooit antwoord op is gekomen. Ja. Of omdat het niet goed verwerkt is. Of omdat het ook gewoon heel ingewikkeld is om te verwerken.
0: Ja, maar dat lijkt me dan ook weer moeilijk om voor jou te verwerken in één verhaal. Als je zoveel verschillende dingen allemaal hoort.
1: Ja, klopt. Ik heb dit verhaal wel 100 keer geschreven. ik werd er zelf op een gegeven moment knetter van. Maar dat kwam gewoon omdat je dan denkt, ja, maar dit is ook belangrijk. En dit wil ik ook kwijt. En uiteindelijk is het me gelukt om het te vangen in een verhaal. Hij is ook veel dikker dan dan die andere twee boeken. En de een zegt, jeetje, wat veel tekst. En de ander zegt, wat fijn dat je zo uitgebreid hebt gedaan. Want daardoor komt wel alles een beetje aan bod. En het is inderdaad alles maar een beetje.
0: Maar je tipt het wel allemaal even aan.
1: Ja, ik tip het wel allemaal even aan. Het is echt bedoeld als basis.
0: En dan kun je daarna zelf het gesprek aangaan. Zoals eigenlijk ook met je andere boeken de bedoeling is, toch?
1: Zeker, zeker. Dat is inderdaad het hoofddoel van het verhaal. En voor de kinderen.

0: Ja, deze was natuurlijk voor de nieuwe bewoners van de Maria Goretti. Odeon gaat binnenkort verhuizen. En dit was voor onze trouwe luisteraar Nanning, die natuurlijk weer eventjes Klaas de hartelijke groeten wilde doen en een plaatje wilde aanvragen. Dus bij deze, die is voor jou en heel veel succes allemaal met verhuizen.
1: Bij deze de groeten terug.
0: Klaas. Ja, vanavond zitten we hier met Jenny Hamel. En als je nou denkt, ik heb een vraag voor Jenny. Nou, schroom dan niet en app naar de studio 0299-369916. Ja, Jenny, je vertelde net al, je hebt heel veel research gedaan voor dit onderwerp. Uiteindelijk heb je alles eigenlijk in een hele grote bak gestopt. En ja, heb je anderhalf jaar gefilterd.
2: Ja.
0: En nu, bijna 2 weken geleden is je boek uitgekomen. Hoe waren de reacties?
2: Ja, het boek is al wel iets eerder uitgekomen, maar de reacties zijn eigenlijk ontzettend positief. Hoe gek genoeg met zo'n onderwerp. Ja. Maar het is wel goed ontvangen. Dat is misschien een betere bewoording. Inmiddels heeft het ook al van de tekeningen. De tekeningen van de tekenaar die zijn ook als expositie geweest in de bibliotheek van Nieuwegein. Tijdens de week van de suïcidepreventie. Dus dat was ook heel erg leuk.
0: Ook meteen promotie voor jouw boek natuurlijk.
2: Zeker. Ook promotie voor mij. Maar dat maakte wel dat ik dacht, oh ja, het wordt wel, het wordt goed ontvangen. Mensen zijn...
0: Nodig.
2: Het is nodig, inderdaad. En dat zie je ook wel. Ik bedoel, de bestellingen worden gedaan. Of ik word om informatie gevraagd. Of gevraagd om te komen spreken. Dus dat is echt heel mooi. En
0: ook specifiek hierover, zeg maar?
2: Specifiek hierover, maar eigenlijk over rouw en verlies. Dat is dan eigenlijk wel de gemene deler, zeg maar. Ja. En dan gaat het ook over gemis. Want ik bedoel, je had het net over verhuizen. Maar verhuizen kan ook gaan over iets missen. Over je oude stek missen. Dus
0: zeker.
2: Ook afscheid nemen.
0: Mooie koppelingetje zo gemaakt. Maar die tekenaar, want bij de vorige boeken, met een andere tekenaar samengewerkt.
2: Ja.
0: Je hebt een keer met AI, heb je het gedaan?
2: Ja, klopt. Ja, dat was de poes.
0: En nu, met wie heb je nu samengewerkt?
2: Ik heb nu samengewerkt met Wendy Xu. Wendy is tekenaar. Zij begon toen net

0: Dat had ik niet bedacht. Maar het is wel echt heel mooi.
1: Want, kun je daar een voorbeeldje van geven?
0: Zeker. Er is in het begin van het boek is er een scène die ik beschrijf over Tijn die naar zijn vader gaat. Zijn vader ligt in bed met de gordijnen dicht. Ik had iets beschreven over een kopje thee wat hij brengt bij zijn vader. En wat er dan een beetje op dat nachtkastje ligt. Uiteindelijk heeft zij er een tekening van gemaakt dat je Tijn met de hond zeg maar in de deuropening ziet staan. Vader ligt in het donker in bed. En je ziet hem eigenlijk door het kop thee heen. Door het kopje thee heen. Dus ze zei ook van ja, ze zegt vader, ja, die verdrinkt eigenlijk als het ware. En dat zie je dus door die tekening. Mooi. Toen dacht ik, ja, dat had ik niet bedacht. Ja. Wat ontzettend goed. Dus dit was een hele goede aanvulling.
1: En je gebruikt in je boek gebruik je ook de metafoor dat Tijn zijn vader knopen in zijn hoofd heeft. Is dat ook iets wat je terugziet in de tekeningen?
0: Dat zie je zeker terug in de tekeningen. Er komt op een gegeven moment een stukje waarin zijn moeder hem gaat uitleggen van dat papa inderdaad knopen in zijn hoofd heeft. Dat doet ze aan de hand van visdraad. Visdraad kan natuurlijk ontzettend in de knoop komen te zitten en krijg je eigenlijk niet meer uit de knoop.
1: Nooit meer.
0: Precies. Nou, dat was eigenlijk wel het metafoor waarvan ik dacht, ja, dat is wel echt heel passend. En dat heb ik later ook weer gebruikt in de zin van een knopendokter. Zoals moeder dan aan hem uitlegt van joh, je kan ook met iemand gaan praten. Dat is als het ware een knopendokter.
1: Ja, die helpt om die knoopjes uit je hoofd te halen.
0: Ja, die helpt jou om langzamerhand weer de knoopjes los te halen. Want hij vraagt zich op een gegeven moment terecht af, wat nou als ik ook knoopjes in mijn hoofd krijg?
1: God.
0: Dat zijn toch vragen die kinderen vaak wel hebben. En dat heb ik op deze manier geprobeerd een beetje uit te leggen van wat je dan kan doen en wat er voor zo'n kindje dan is.
1: Hoe ben je op die metafoor gekomen? Want ik vind hem heel passend, maar waarschijnlijk zijn er wel honderden metaforen de revue gepasseerd.
0: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, want, ja dat visdraad kwam vrij snel. En dat komt omdat gewoon mijn vriend
1: dagelijks
0: heel actief is.
1: Ja.
0: En sorry. Mijn kinderen willen dan ook heel graag vissen. Ja, die komen natuurlijk altijd terug met een visdraad dat in de knoop zit. En die moet je dan weer stuk knippen en zo. Dus dat kwam vrij snel.
1: Ja. Met dank aan man en kinderen, zeg maar.
0: Ja.
1: En herkenden mensen zich daar ook in? Want je hebt natuurlijk met heel veel mensen gesproken hierover. Toen jij aangaf van nou, dit is hoe ik het wil verwoorden. Is dat dan ook iets waarin mensen zich herkennen?
0: Ja, mensen herkennen zich erin. Ik heb uiteindelijk wel gekozen voor om te vragen aan de tekenaar. Wil jij een tekening maken van het spoel? Want voor mij was het woord spoel eigenlijk heel logisch. En visdraad. Maar toch waren er een paar mensen die zeiden, wat is een spoel?
1: Ja, als je het niet in de visscene zit, dan
0: precies.
1: Is dat misschien wat lastiger inderdaad.
0: Toen dacht ik, ja inderdaad, dat is wat. Dat moet ik misschien dan toch wat concreter maken. Ja.
1: En zo, en de knopendokter, is dat, want dat is natuurlijk wel een heel schattige benaming voor iemand om mee te praten.
0: Ja.
1: Je hebt misschien ook wel met professionals gesproken. Hadden die ook zoiets van, oh ja, knopendokter, ja.
0: Ja,
1: dat ben ik ook.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Vooral degene die inderdaad veel met kinderen werken, die gaven wel aan van, oh ja, dat is inderdaad wel een goede benaming. Eentje zei ook van, oh ja, dat zeg ik eigenlijk ook. Dus dat was ook wel heel positief. Dat kwam eigenlijk wel goed uit. Ja, en zodoende kom je eigenlijk steeds verder. Omdat je steeds meer met mensen spreekt en zij herkenning zien. Of juist niet. En dan ga je weer op een ander spoor. Dus dat helpt ook enorm. Dus dat maakte de samenwerking ook juist heel erg leuk. Omdat je eigenlijk steeds weer op een ander been gezet wordt. En dat je dan denkt, oh jee, wat nu? En vervolgens,
1: kwam het toch weer goed?
0: Ja, gaat het toch altijd wel weer stromen en komt er wel weer iets moois op papier.
1: Dit boek heb je geschreven en op je website staat dus heel expliciet van lees dit boek samen met je kind. Waarom mogen kinderen het niet alleen lezen? Dat klinkt zo zwaar, maar waarom adviseer je het om het juist met een ouder samen te doen?
0: Nou, ik denk dat sowieso al mijn boeken gaan natuurlijk over rouw en verlies. Dat is een heel zwaar onderwerp. Of het nou de poes is of wat dan ook.
1: Oma,
0: Voor kinderen is dit gewoon heel groot. Help ze, ondersteun ze door het samen te lezen. Door te zorgen dat je samen het gesprek hierover aangaat. Dat je kan inschatten als ouder. Ik heb nu 1 of 2 hoofdstukken gedaan. Voor vandaag is het wel goed.
1: Ja.
0: We gaan een andere keer verder.
1: Want hoeveel hoofdstukken heeft je boek uiteindelijk? Want deze was dikker dan die andere.
0: Ja, klopt. Nou, ik moet eerlijk zeggen.
1: Hoeveel bladzijden?
0: Ja, nou best wel wat.

0: Moeten we eventjes erbij pakken, moet ik eerlijk zeggen. Want
1: hij is inderdaad echt een stuk dikker dan die andere.
0: Ja, hij is echt een stuk dikker. Nou, ik zit hier al op 52. Dus ja, dat is dus echt
1: elke
0: wel...
1: avond 3-4 bladzijden doet, dan heb je al... Dan ga je al lekker, zeg maar, het onderwerp in.
0: Ja, zeker. Dan ga je al aardig het onderwerp in. En dat maakt ook dat je het behapbaar kan maken.
1: Is er een leeftijdslimiet? Of zeg je van... Of... Maakt dat eigenlijk niet uit?
0: Nee, dat maakt eigenlijk niet uit.
1: Als je toch samen leest natuurlijk.
0: Dat maakt eigenlijk niet uit. Ik zou wel zeggen inderdaad vanaf een jaar of 6, 7. En dan inderdaad per hoofdstuk even bekijken wat passend is. Dus lees het vooral ook eerst zelf. Dat is denk ik ook wel een tip die ik wel wil meegeven. Zodat je zelf kan inschatten, hey, dit wel, dit niet. Let wel op dat als je het zelf leest en je denkt bij jezelf, oh, dit ga ik niet doen. Dat je zelf even toest, waarom niet?
1: Ja, wat is er dan bij jou aan de hand?
0: Precies,
1: inderdaad?
0: Wat is er dan bij jou? Is dat een onderwerp die je zelf misschien spannend vindt? Of is het echt niet passend nog bij de leeftijd? Het kan allebei. Maar ik merkte het ook tijdens het schrijven van het boek. Dat ik soms zelf dacht van, hey, ik probeer een beetje weg te blijven bij dit stuk. Waarom is dat? En dan dacht ik toch, oh ja, blijkbaar vind ik het zelf ook nog lastig.
1: Ja, het is ook wel eye-opener dan om dit te schrijven.
0: Zeker, zeker, zeker, ja.
1: En er hangt natuurlijk ook een heel groot taboe over dit onderwerp.
0: Er hangt een groot taboe over. Mensen willen er liever niet over praten. En ja, des te meer reden voor mij om het boek wel te schrijven.
1: Beetje het gesprek te openen.
0: Ja, absoluut.
1: Nou zit in dit boek, want je raadt al aan om ouders om het eerst zelf te lezen. Maar er zit ook een apart stukje bij, toch? Voor ouders en verzorgers.
0: Klopt, klopt. Ik heb dat vanaf het tweede boekje dacht ik, hey, dat is wel belangrijk als we juist ouders en verzorgers meenemen hierin. Om gewoon eens met hun om hun eigenlijk de handvatten te geven van, hey, wat kan je nou nog meer doen? Waar kun je op letten? Wat kun je oppakken? Of wat juist niet?
1: Ja.
0: Dat geeft toch een beetje ruimte.
1: Nou ja, als je natuurlijk dit boek al gaat voorlezen aan je kinderen, dan wil je al een bepaalde stap nemen.
0: Ja.
1: Neem ik aan. Weet je, dit ga je niet gewoon gezellig voor de dinsdagavond
0: Klopt.
1: Slapen gaan voorlezen.
0: Nee, zeker niet. Dit is absoluut geen boek voor het slapen gaan. Doe dit vooral overdag.
1: Waarom?
0: Nou ja, dan kan het nog even zakken. Kunnen ze nog wat vragen stellen? Want op het moment dat jij wegloopt, dan gaan de radertjes draaien.
1: Ja.
0: Dus je kan wel denken, hij gaat lekker slapen, maar de kans is vrij klein.
1: Dat herken ik inderdaad wel. En dan komt er uiteindelijk dan zo'n vraag dat je denkt, waar haal je dit nou weer vandaan?
0: Ja. En overdag, dan zien ze je en dan denken ze, oh, laat ik het er stellen.
1: Ja.
0: En s'nachts denken, nou, ik ga niet uit bed hoor. Ik ga niet mama of papa wakker maken.
1: Dat is de strengste verboden ook.
0: Ja,

0: Ja, we noemden het net natuurlijk al eventjes dat jij, Jenny, dat je ook tips in je boek hebt geschreven. Een van de tips is om het niet 's avonds voor het slapen gaan voor te lezen. Omdat dan de radartjes gaan draaien en je kind misschien wel met meer vragen wakker wordt dan dat het nou echt iets van rust heeft gebracht.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Heb je nog meer? Want welke tips staan nog meer in je boek?
1: Ik heb de tips eigenlijk, het zijn redelijk algemene tips, maar ik heb ze een beetje meer toegespitst zeg maar, op dit onderwerp. En het gaat natuurlijk over dat je in gesprek blijft. En dat een kind alles mag denken en voelen en vertellen wat hij erover bedenkt. En dat alles oké is. Dat je niet gaat zeggen, nou dat is anders. Nee, het is zo zoals het is, zoals het kind
0: mag
1: aangeeft.
0: Je niet corrigeren als een kind nou hele gekke gedachten heeft over de dood? Mag je daar dan niet een beetje context aan geven?
1: Ja, zeker, dat wel. Maar je mag niet zeggen, nee, dat is niet zo.
0: Nee, oké.
1: Want het blijft wel een beleving, zeg maar, van het kind zelf. Tuurlijk ga je erover in gesprek en vraag je, goh, en waarom denk je dat dan? En hoe voelt dat dan voor je? Dus dan krijgt het gesprek alweer een andere wending dan wanneer je zegt, nou nee hoor, dat is niet zo.
0: Ja.
1: Snap je? Dus dan hou je het open.
0: En ik kan me wel heel goed voorstellen dat je misschien als ouder ook het heel moeilijk vindt om hierover te praten met je kind. Geef je daar dan ook nog een beetje handvaten in van want je eigen verdriet is er misschien ook nog wel. En als je kind dan misschien hele expliciete vragen gaat stellen of hele heftige gedachten heeft, dan snap ik ook dat je als ouder denkt van, ik ben nog bezig met mijn eigen sores.
1: Ja.
0: Ik kan dit er nu even niet bij hebben.
1: Ja, ja. Nou, dat hoor je ook heel veel. Dat is ook eigenlijk de reden waarom er vaak niet in gesprek wordt gegaan met kinderen. En dat doe je niet bewust. Hè. Het is geen aanval op ouders. Het is namelijk iets, je bent met jezelf bezig.
0: Je bent aan het overleven.
1: En je bent aan het overleven, want je hebt een hele zware periode. En je hebt zelf ook heel veel vragen. Dus ik denk dat bij dit onderwerp gewoon heel erg belangrijk is dat je sowieso iets van hulp zoekt. Dat je websites bezoekt die jou tips kunnen geven. Steun aan zelfdoding, 113.
0: Ja.
1: Die kunnen jou heel veel op weg helpen in wat er nog meer allemaal is. De GGD kan ook heel veel daarin betekenen. Want die kunnen ook heel veel tips geven.
0: En die zitten vlakbij, dus die kun je zo inschakelen. En volgens mij kun je zelfs nu via een app met de GGD in contact komen. Dus dat is hartstikke makkelijk.
1: Zeker.
0: Je noemde net al 113. Die heeft ook een rol gespeeld in eigenlijk het hele proces van dit boek, toch?
1: Ja, zeker. Die hebben een heel grote rol gespeeld. Ik heb hun op een gegeven moment benaderd met de vraag van, goh, zouden jullie willen bijdragen aan dit boek? Dat was Fonds 113. En zij hebben het boek gelezen en gezegd van, goh, we zijn heel erg blij dat we hier aan mogen bijdragen. En wat ontzettend fijn dat je dit wil doen.
0: Yay!
1: Dus ik was ook heel blij, want daardoor kon ik toch een iets grotere oplage doen en iets meer reclame ervoor maken nog. Dus ja, zij hebben uiteindelijk een aardige donatie gedaan. En ik heb op mijn beurt gezegd van, nou, dat is, ik ben eigenlijk zo dankbaar. En ik vind ook dat er wat terug moet komen. Dus van ieder verkocht boek stort ik €2 terug naar Fonds 113.
0: Oh, wat goed.
1: Ik heb een oplage van 500. Dus als het goed is, moet er aan het eind ongeveer €1000 die kant op. Dus dat is, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, en zo steun je elkaar natuurlijk ook een beetje. En zij kunnen jou ook weer, want vragen ze jou dan bijvoorbeeld ook voor hun activiteiten?
1: Ja, maar dan wel weer via een andere partij. Dus dat gaat, dat gaat meestal via. Omdat zij zelf organiseren wel een dag, maar dan doen zij geen stands of dat soort dingen. Of dan pakken ze echt wel bijvoorbeeld een of andere hoogleraar. En die komt dan spreken.
0: Ja.
1: Dus dan komen ze natuurlijk niet bij mij met één boekje.
0: Ja, je hebt er drie, hè?
1: Ja, helemaal waar. Helemaal waar.
0: Als mensen nu, want wat is 113? Even voor de mensen die het niet kennen, dat is misschien ook nog wel even handig om dat toe te lichten.
1: Zeker. 113 is eigenlijk waar je terecht kan bij suïcidedachten. Dus op het moment dat jij hele donkere gedachten hebt, last hebt van ideeën rondom zelfdoding. Ga dan vooral inderdaad contact opnemen met 113. Je kan met hun chatten. Je kan eigenlijk heel veel bij hun ophalen aan ideeën. Maar ook gewoon even horen van, kun je even naar me luisteren?
0: Ja, dus het is voor mensen die gedachtes hebben.
1: Ja.
0: En mensen die nabestaanden zijn van iemand die suïcide heeft gepleegd.
1: Je kan ze zeker benaderen. En dan gaan ze jou verder op weg helpen van waar je terecht kan. Daar hebben zij natuurlijk ook heel veel kennis van.
0: Ja.
1: Maar er zit eigenlijk 24/7 zit er iemand klaar achter de telefoon of achter de chat. Om te horen hoe je erbij zit en wat ze voor je kunnen betekenen. Dus er zitten allemaal mensen zitten aan de telefoon en echt live op de chat. Om jou te ondersteunen op het moment dat dat nodig is.
0: Wauw.
1: Ja, dat is echt heel mooi. Dus maak er ook vooral gebruik van als dat zo is. Want zij zijn er echt om je te helpen.
0: Ja, je ziet het nummer vaak voorbij komen in artikelen of op tv als er over suïcide gesproken wordt.
1: Ja, zeker. Het kan ook anoniem.
0: Dat is misschien ook nog even belangrijk om te melden inderdaad. Er gaat niet direct een appje naar je huisarts van nou, ik had net Marieke aan de lijn, bellen morgen even, want het gaat niet goed daar.
1: Precies.
0: Okay, dat geeft misschien ook wel wat minder drempels voor mensen.
1: Zeker.
0: Zullen we nog wat muziek doen? En dan gaan we daarna even luisteren naar een stukje van Jenny's boek.

Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Ja, Janine, dit jaar is er ook een. Wordt jouw boek ook voorgelezen door iemand?
1: Ja.
0: En dat is Patty Lou, hè?
1: Klopt, ja. Dat is Patty Lou Leenheer. Zij werkt met Steun aan Zelfdoding samen. Doet daar veel projecten voor. En ik ben met haar vorig jaar in contact gekomen. Ook door Antoine Wiersma. En zodoende kwamen we op een gegeven moment in gesprek. En zei ze van, goh, zou je het willen laten inspreken? Ik zeg, ja, ik zeg wel over nagedacht. Maar ik zou niet weten wie dat moet doen. En ik kan dat toch niet. En zei ze, nou, ik wil dat eigenlijk wel graag doen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Toen dacht ik, nou, dat vind ik een heel goed idee.
0: Prima.
1: Ja. Ja. Dus dat, ja, dat is eigenlijk heel goed uitgepakt. Het is wel echt heel mooi geworden. Er stonden ook QR-codes, zeg maar, op die grote borden die in Nieuwegein stonden. Er stond een QR-code bij, waarmee je ook een stuk van het boek kon luisteren.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus dat was echt, dat is ook heel goed ontvangen. Dus dat, ja, dat maakt zo'n samenwerking ook weer extra bijzonder.
0: Had zij al eerder dat soort projecten gedaan met inlezen van, inspreken van boeken?
1: Ja, ja, zeker. Zij doet vaker dingen als stemacteur of als in ieder geval dat soort zaken. Dus dat kwam eigenlijk heel goed uit.
0: En we gaan zo direct luisteren naar een fragmentje. Waar zijn we in het verhaal?
1: We zijn in het verhaal een beetje half, nou ja, over de helft in ieder geval. Tijn zijn vader is overleden. Ze hebben ook de uitvaart gehad en hij is even thuis geweest. Want ja, het was allemaal heel heftig.
0: Ja, niet meteen weer terug naar school.
1: Niet meteen terug naar school. Maar op dit moment is hij toch wel op het punt gekomen. Ja, moet toch terug naar school. Hij wilde het ook heel graag. Maar het is toch ook wel heel erg spannend.
0: We gaan even luisteren.
2: Na een paar weken wilde Tijn weer naar school en zijn vriendjes zien. Dat vond hij heel spannend. Wat als iedereen hem zou aankijken? Wat als ze stomme dingen zouden zeggen of vervelende vragen zouden stellen? Met een raar gevoel in zijn buik stapte hij het schoolplein op. Toen hij de klas binnenkwam, stond meester Sjors bij de deur en glimlachte. Fijn dat je er weer bent, Tijn. Zijn klasgenootjes keken even naar hem, maar niet op de manier waar hij bang voor was. Meester Sjors pakte een groot vel papier van zijn bureau en liep naar hem toe. We hebben iets voor je gemaakt, zei hij. Tijn bekeek het grote vel papier. Zijn naam stond in grote letters in het midden. En daaromheen hadden zijn klasgenoten iets geschreven. Lieve Tijn, we vinden het heel erg voor je. Als je wil voetballen, mag je mij komen halen. Zullen we samen gamen? De kaart gaf hem een warm gevoel van binnen. Tijn bedankte iedereen en ging op zijn stoel zitten. Wil je over je vader vertellen? Vroeg meester Sjors zacht. Tijn zweeg en keek weg. Hij wist het niet. Misschien later. Zullen we eerst rekenen? Vroeg meester Sjors. Tijn knikte en pakte zijn rekenboek uit zijn lade. Na school had Tijn een eerste afspraak met Sarah, de knopendokter, zoals mama haar noemde. Iemand om mee te praten als je het moeilijk hebt. Het was raar geweest om met iemand te praten die hij nog niet kende, maar het voelde niet verkeerd. Tijn had haar verteld over het visdraad en de knopen. Sarah had er een draadje van een bol wol bij gepakt. Tijn mocht er allemaal knopen in leggen. Sarah hield het draadje omhoog. Kijk, sommige knoopjes kun je zelf losmaken. Heel rustig, één voor één. Andere knoopjes zijn lastig, daar helpt iemand je even mee. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ze haakte met haar vinger voorzichtig achter een klein lusje in de draad. En weet je wat het fijn is? Vroeg ze, terwijl ze Tijn aankeek. Een draad met knoopjes kan nog steeds heel sterk zijn. Jij ook. Tijn voelde een warm en rustig gevoel in zijn buik. Niet omdat alle knopen ineens weg waren, maar omdat hij wist dat hij ze niet allemaal alleen hoefde los te maken. Sarah glimlachte. En elke keer dat je erover praat, help je jezelf een heel klein knoopje verder los te maken. Dat is heel knap. Die avond, terwijl hij in bed lag, dacht Tijn na over zijn eerste afspraak met Sarah. Hij vroeg zich af of de gesprekken knopen zouden kunnen oplossen en begreep eigenlijk niet waarom die van papa niet opgelost konden worden. Tijn huilde van verdriet en boosheid tot hij moe was en in slaap viel.
0: Ja, Jenny, wat is zijn hele aangename stem.
1: Ja, hè?
0: Ja, heel goed gekozen stem voor dit verhaal. En ja, ik vind het wel een heel... Ik ben er een beetje stil van, eerlijk gezegd. En ik, wat me meteen opviel, is meester Sjors. Wat heeft hij dat goed aangepakt?
1: Ja, klopt inderdaad. Toen ik in het verhaal zat, was ik heel erg aan het nadenken van ja, als je nou zoiets meemaakt, wie wil je dan dat jouw meester of juf is?
0: Ja, wat moet hij doen?
1: Precies, wat moet hij doen? Wie moet het zijn? En eigenlijk dacht ik gelijk aan meester Sjors. Meester Sjors bestaat. Want meester Sjors is een leraar op een school in Alkmaar waar mijn kinderen op gezeten hebben. En ik weet dat hij eerder een situatie heeft gehad waarin hij een meisje in de klas heeft gehad wiens vader overleed aan ALS. En hij heeft dat toen ontzettend goed aangepakt. En ik was daar erg van onder de indruk toen.
0: Ja.
1: En ik dacht, ja, wie wil je hebben? Ja, meester Sjors natuurlijk. Dus ik heb hem een berichtje gestuurd en ik heb gevraagd, goh, Sjors, mag ik jouw naam gebruiken?
0: God.
1: Want ik denk aan jou, maar ik wil dat niet zomaar zonder toestemming inzetten. Dus toen zei hij, ja, nou, top.
0: Bedankt, ja.
1: Ja. Doe dat vooral. Dus,
0: maar had hij ook dit gedaan toen? Zo'n kaart gemaakt, zeg maar, voor het kind? Of is dat iets wat je dan zelf bedacht hebt?
1: De kaart heb ik wel zelf bedacht. Maar hij heeft wel iets soortgelijks met de klas gedaan. Met, geloof ik, een heel groot kleed. Wat ze met elkaar hebben ingekleurd en beplakt. En wat het meisje mee kon nemen.
0: Nou ja, onder te zitten zodat ze dan zich getroost voelde meteen.
1: Klopt.
0: Maar zo haal je dus wel heel veel dingen uit jouw eigen leven. Die zitten dus eigenlijk ook een beetje verweven in dat verhaal. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Maar daardoor wordt het ook eigen. Dat zorgt er gewoon voor dat ik helemaal verbonden ben met het verhaal. En dat ik daardoor ook verder kan met het schrijven. Maar het ook gewoon echt kan doorleven.
0: Had je er last van dat je klaar was met dit boek? Want ik kan me voorstellen dat dit onderwerp gaat ook een beetje aan je knagen misschien wel.
1: Zeker, zeker. Dus dat is wel ook waarom je niet dit soort dingen in één keer zal gaan doen. Want het is gewoon een heel proces. En in dat proces heb je natuurlijk ook gewoon momenten dat je zelf denkt van, ik leg de boel even weg hoor. Nu even niet.
0: Ja.
1: Dus dat is wel, en die tijd neem ik dan ook. Ik bedoel, er is niemand die achter me aan zit. Ik heb geen uitgever die me achter mijn folder zit. Dus ik mag het allemaal zelf bepalen.
0: En dit is je derde boek. Was dit nou heel anders schrijven als die andere twee? Of het heeft in ieder geval een langere periode geduurd. Dat gaf je al meteen aan. Maar zag je ook andere verschillen met het schrijven?
1: Omdat het natuurlijk ook een groter boek was. En ik merkte dat ik juist omdat ik het niet had meegemaakt, dat ik er veel voorzichtiger mee was. Omdat ik dacht, ik moet het wel goed doen.
0: Ja.
1: Ik wil niet iemand tekort doen. En tegelijkertijd weet je dat je nooit alles kan aanstippen. Want daar is het onderwerp simpelweg te groot voor. Maar ja, je bent wel veel nog zorgvuldiger. En nog meer dingen uitvragen. En is deze zin dan wel passend? Of zou dit beter zijn? Of is deze toon beter? Dus daar ga je veel meer over in gesprek. En ja, dan word je wel eens doorgezaagd dat je denkt, nou, oké, ik leg het weer een week weg.
0: Eventjes bijkomen van alles weer.
1: Ja.
0: Met dit met deze ervaring, zeg maar, nu in je rugzak, had je dan dingen anders gedaan met je andere twee boeken?
1: Nee, niet per se eigenlijk. Omdat ze gewoon allebei zo uit een andere emotie en ervaring komen. De eerste, dat was oma. En die was natuurlijk vooral uit eigen ervaring. En was iets waarvan ik dacht, nou, dit moet gewoon op papier. Want het moet er gewoon uit.
0: Ja.
1: En toen was het eruit. Toen beviel het zo goed dat ik dacht, oh, dit moet een reeks worden. Dus toen ging ik de tweede maken. En toen dacht ik, ja, maar dan is het wel goed als ik wat tips geef voor volwassenen. Dus ja, dat zit niet in het eerste boek, maar wel weer in het tweede boek.
0: Ja.
1: En in het derde boek heb ik het nog weer verder uitgebreid. Dus er zit voor mij ook gewoon een ontwikkeling in waarvan ik denk, oh ja, dat is wel. Ik groei wel mee, zeg maar, met de reeks.
0: Heb je nog een nieuwe reeks of een nieuw boek op de planning staan?
1: Uiteraard.
0: Wil je daar al iets over kwijt?
1: Zeker.
0: Waar het over gaat?
1: Zeker. Dit gaat over. De volgende gaat over opa.
0: Oké. Okay.
1: Opa overlijdt uiteindelijk omdat hij eigenlijk gewoon al heel oud is. En er zit verder niks aan vast. Behalve dan zijn ouderdom. Ik vond dat die nog wel miste in de reeks. Want het is allemaal wel vrij dramatisch natuurlijk.
0: Ja, ja, oma was ook ziek, toch?
1: Ja, oma ja. was ziek. En opa, die, eigenlijk gaat het dan meer over de relatie die eigenlijk tegenwoordig kleinkinderen hebben met hun opa's en oma's. Die toch wel een hele belangrijke rol hebben. En ook deze opa, die doet heel veel met bouwstenen, met zijn kleinzoon. En ze bouwen veel, we hebben mooie fantasieën samen. Ja, en dan valt opa opeens weg.
0: Ja.
1: Dus dat is, nou, dat is de volgende die eraan komt. En ook daar gaat Wendy weer voor tekenen.
0: Oh, dat is wel heel leuk. Want ja. je hebt eigenlijk nog iedere keer een andere tekenaar gehad. Maar dit met Wendy bevalt goed.
1: Ja, met Wendy bevalt heel erg goed. En bij de eerste was het vooral, is het mijn beste vriendin geweest die heeft getekend. En zij zei op een gegeven moment van, ja Jenny, ik vond het echt heel leuk om dit te doen. Maar ik heb ook een baan.
0: Ja, maar niet
1: dus,
0: bellen.
1: Ik heb er gewoon de tijd niet voor om dit in het tempo waarop jij je boeken schrijft vol te houden. Dus nou, en met Wendy gaat het hartstikke goed. Want zij maakt zulke prachtige tekeningen. Dus ik ben hartstikke tevreden.
0: Ja, en zij is ook echt illustrator.
1: Zeker, dus ja.
0: Dat scheelt dan ook weer dat je dat niet naast je andere werk
1: Precies.
0: doet.
1: Precies, dit is haar baan.
0: We gaan zo direct even naar het nieuws en het weer. En in het tweede uur gaan we het uitgebreid hebben over andere projecten die jij nog hebt. Want je bent echt een bezige bij. Ondertussen ligt de tafel hier alweer vol met allemaal nieuwe dingen. Naast het nieuwe boek wat er aan zit te komen. Dus blijf vooral luisteren naar Zulke Zorg. En we zijn er weer rond de klok van 7:15.
3: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique... in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode... en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt... komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar... om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes... voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Goede beveiliging begint bij 1 betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot 1 compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
13: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
14: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Niveau-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Niveau-app.
15: Wat zei jij nou?
14: De Niveau-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
15: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
16: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
15: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
16: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
17: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
18: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
19: Het is herfst en wij

Ja, rond de kerst is er weer de levende adventskalender. En het Club en Buurthuiswerk is nog op zoek naar, naar mensen die hun huis één ochtend willen openstellen voor anderen. En het zou juist zo leuk zijn als dat in verschillende dorpen en buurten is. Zodat er mensen elkaar kunnen ontmoeten. Gewoon helemaal verspreid door onze gemeente. Het gastadres verzorgt zelf koffie en thee en eventueel iets lekkers erbij. En vooraf weet je nooit hoeveel mensen er komen. Dus lijkt het je leuk om gastadres te zijn? Meld je dan aan bij het Club en Buurthuiswerk via 0299-363328. Of mail naar info@cbwedamvolendam.nl. En dan maken we er samen een gezellige adventstijd van. Vol warmte, ontmoeting en verbinding. De datums die nog openstaan zijn woensdag 2 december, zaterdag 5 december. Ja, dan komt er natuurlijk iemand anders aan de deur. Woensdag 9 december, woensdag 16 december, zondag 20 december en donderdag 24 december. Dus heeft u een van deze dagen tijd om uw deur open te zetten voor iedereen uit onze gemeente? Nou, meld je dan aan via het Club en Buurthuiswerk. En wie weet wie je allemaal ontmoet. Op 14 oktober bent u van harte welkom in Eetcafé Het Raadhuis in Oosterhuizen voor een gezellige middag en avond met spelletjes en lekker eten. Vanaf 4 uur kunt u verschillende bord- en kaartspellen spelen, zoals Kezen, Rummikub en Sjoelen. En vanaf 6 uur is er een heerlijk tweegangen menu voor €18,50 per persoon. U kunt ervoor kiezen om alleen de spelletjes te komen spelen. U kunt ervoor kiezen om alleen te eten. U kunt het allebei doen. Consumpties zijn in ieder geval voor eigen rekening. En als u mee wilt doen, meld u dan ook weer aan bij het Club en Buurthuiswerk in Edam-Volendam via info@cbwedamvolendam.nl. Of dus, zoals eerder gezegd, 0299-363328. Dan is er ook nog op 8 november in de Midden-Beemster in De Keizerin een boekenmarkt waar een Jenny Hamel ook staat met haar boeken. Dus als u nou denkt van nou, ik vond dit een hele leuke uitzending en ik wil wel meer weten over deze boek, of u wilt er eentje kopen, dan kan dat dus op 8 november in De Keizerin in Midden-Beemster.

Ja, welkom terug bij Zulke Zorgen. Vanavond hebben wij Jenny Hamel in de studio. En zij heeft in het eerste uur verteld over haar boek Wat nou als papa niet meer is. Het derde boek in het rijtje van Wat nou als Gijsje er niet meer is. En wat als oma er niet meer is. En in het tweede...

0: komen. Dus toen dacht ik aan een werkboek. Toen dacht ik, nou, wat is er eigenlijk allemaal al? En toen ben ik eens gaan rondkijken.
1: En was er iets?
0: Er was zeker al. Er is best wel veel ook al op dat gebied. En ook best wel in verschillende hoeken. Er zijn echt wel mooie dingen ontwikkeld. En ik vond dat ik vanuit mijn huisstijl ook wel iets in kon betekenen. Omdat het is vaak al ingevuld met kleur. En met, dus het is best wel smaakgevoelig.
1: Ja.
0: En ik vind juist dat kinderen zelf kleur mogen geven aan hun eigen gevoel, ervaring. Hoe ze er op dat moment in zitten. En misschien ook juist wel in de kleur van degene of datgene wat ze willen herinneren. Het is echt geschreven op gemis aan zich, zeg maar. Dus niet per se op het overlijden van een persoon. Maar je mag er foto's in plakken, je mag erin tekenen. Ik heb een tekening, een kleurplaat van een boom. Met de vraag van, goh, zet je naam in het midden. En ze teken blaadjes in de boom van... Nou ja, de namen van personen waar je troost van krijgt. Of waar je juist kracht uit haalt. Of bij wie je terecht kan. Als je je verdrietig voelt. Ook een beetje zodat ze beeld krijgen van... wat, nou ja, als ik me rot voel, bij wie kan ik dan terecht? Maar ook dat ze even het boek erbij kunnen pakken. Dat ze weer even kunnen kleuren. Of juist naar de foto's kunnen kijken. Er zit een memoryspel in die ze zelf kunnen maken.
1: Ik zag hem inderdaad.
0: Dus dat is ook wel, dat is ook wel erg leuk.
1: En zelf een herinneringendoos vullen?
0: Ja, een herinneringendoos vullen. Waarin ze gewoon echt gewoon de herinneringen, dus een stukje haar. Maar misschien ook juist een steen uit de straat waar je woning stond die je nu mist. Omdat je moest verhuizen, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Soms is dat zo. Soms moet je verhuizen. En is dat eigenlijk best wel een groot gemis. Je mist je klasgenootjes, je mist... Dus er kan van alles in.
1: Ja, en ik zie wat me ook meteen opvalt is mijn stoplichtkleuren.
0: Ja.
1: Dus je hebt dan natuurlijk rood, oranje, groen.
0: Ja.
1: Rood, dit maakt mijn verdriet groter. Oranje, dit helpt een beetje. En groen, dit helpt echt.
0: Ja.
1: En dat is dan, kunnen kinderen dat zelf ook weer invullen met wat helpt
0: precies. Ja, klopt inderdaad. Nou ja, wat ik al eerder zei, ik heb in de GGZ gewerkt en daar hadden we natuurlijk signaleringsplannen.
1: Ja.
0: En daar moest ik toch wel een beetje aan denken, want ik dacht, ja, dat hebben kinderen natuurlijk ook gewoon. Ik bedoel, dat hebben we zelf, dat hebben kinderen ook. Dus die kunnen heel goed aangeven waar ze juist wat aan hebben en waar ze juist niet iets aan hebben. Dus het is ook gewoon weer een tool voor ouders en kinderen samen. Om het samen in te vullen, om samen te kijken, hey, hoe gaat het met mij? Er zit een gevoelenswiel bij. Dat zit
1: ja, die had ik ook.
0: Oh, die heb je. Ja, dat is hem, de gevoelenskaart. Deze kun je opplakken. Dat is de sticker.
1: Oh ja.
0: Want hij zit ook in het groot in het boek. Alleen, ja, zo'n boek, nou ja, het is zo, die verdwijnen gewoon wel ergens in een kast of in een la. Deze kun je ergens opplakken.
1: De sticker gaat nooit meer ergens vanaf.
0: Precies. Ja. Nou, ik weet niet goed of dat idee, met deze Jenny, ook is eigenlijk. Dus plak hem niet op de deur. Maar hij kan vast wel ergens een mooie plek krijgen. En maar, dan kun je ook altijd even vragen, hey, waar zit je?
1: Ja, want dit is dus voor de mensen die het niet kunnen zien. Ja, hij is heel klein, dus we kunnen hem niet in beeld krijgen. Maar het is de vraag van hoe voel ik me? En dan kun je dus kiezen uit blij, boos, rustig, bang of verdrietig. Een beetje een soort van kleurenwaaier is het eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: Waarin je dan ook weer verschillende dingetjes kan kiezen. Dus bijvoorbeeld bij rustig, ik voel me kalm, ik ben ontspannen, ik voel me veilig. Dus eigenlijk willen we daar natuurlijk naartoe. Naar
0: absoluut.
1: Groen. En naar geel, denk ik. Blij, ik ben trots, ik ben blij, ik heb plezier, ik voel me fijn. En dan de andere emoties, die zijn wat heftiger, zeg maar. Dus bij boosheid zie ik dan, ik ben frustrated. Dat is Engels ook.
0: Ja.
1: Ik vind iets niet eerlijk. Ik ben geïrriteerd of ik ben boos. Bij bang. Ik voel me niet veilig. Ach, ik voel me onzeker. Ik maak me zorgen. En bij verdrietig. Ik ben teleurgesteld. Ik voel me eenzaam. Ik mis iets. Ik voel me verdrietig. Best wel heftige emoties.
0: Ja, zeker. En ik denk dat het juist voor kinderen belangrijk is dat ze het kunnen aanwijzen in plaats van dat ze het moeten zeggen.
1: Ja, want er staan ook gezichtjes bij hè, van kinderen waarin je ook wel heel duidelijk ziet... Wat er met die kindjes aan de hand is.
0: Ja.
1: Je wil eigenlijk dan naar die groen-gele, zeg maar, duwen.
0: Precies. En daar kun je dan over in gesprek. Van wat helpt je dan? Hoe kunnen we daar nou in verder?
1: Hoe krijgen we je groen?
0: Ja. Hoe krijgen we je groen? En wat moeten we doen om daar te komen?
1: En daarmee kan dit boek dus ook helpen om dat soort dingen ook bespreekbaar te maken. Maar ook om het zichtbaar te maken. Hè? Want er zijn heel veel ruimte.

0: ruimte voor foto's, heel veel ruimte om zelf eigenlijk, wat je zei, het is vrij blanco, maar dat is echt bewust gedaan.
1: Zeker, dat is heel bewust gedaan. Er zit dus inderdaad bijna geen kleur in, alleen het geel, zeg maar, wat ook in mijn logo zit. Ja. Maar voor de rest eigenlijk niet. En dat is heel bewust gedaan, omdat ik vind dat kinderen dat zelf moeten kunnen invullen. Ook achterin staat weer een beschrijving voor ouders, verzorgers of ondersteuners, om daar actief mee aan de gang te kunnen.
0: Ja, maak er een creatief moment van met verfstiften en glitters. Jenny, glitters?
1: Ja, ja, prima. Ja, ga je gang. Leef je uit. Ik zou zelf ook niet aan de glitters gaan, maar ik ken de glitters die ervan houden. Ja.
0: Uit huis.
1: Klopt, glitters en klei.
0: Ja, glitters en klei inderdaad. Nee, maar wel, ik denk wel dat dit echt een goed handvat kan zijn. Misschien ook voor leraren of iets.
1: Ja, zeker. Dat is ook inderdaad...
0: Om te werken hiermee.
1: Zeker.
0: Eén op één met een leerling.
1: Ja. Ja, voor interne begeleiders of wat ook. Er zijn best wel veel protocollen geschreven. Alleen merk je gewoon dat het op school het rouwprotocol altijd een beetje achterblijft.
0: Wordt niet veel gebruikt, denk ik. Of een beetje van weggebleven misschien.
1: Precies, daar wordt toch wel een beetje van weggebleven. Terwijl het toch steeds meer leeft, eigenlijk. Hoe gek dat ook klinkt.
0: Ja, wel.
1: Maar het gaat wel steeds meer onderwerp van gesprek ook zijn. Ook in de klas, omdat kinderen er zelf ook gewoon opener over zijn. Dus heel veel scholen zijn er toch een beetje aan het afstoffen en opnieuw naar aan het kijken. En dat vind ik eigenlijk alleen maar hartstikke goed.
0: Ze zullen wel moeten.
1: Ze zullen wel moeten, ja. En daar is dit een hulpstuk bij.
0: Heren, zijn jullie er nog bij?
2: Ja, zeker.
0: Oh ja, nee, ik dacht even dat jullie afgeleid waren.
2: We zijn Mel aan het zoeken.
0: Ah, oké.
2: We hebben er gevonden op
0: Hebben
2: Spotify.
0: Jullie er gevonden, de nieuwe van Mel?
2: Ja, Missing You, toch?
0: En dat is de Love Lieveling.
3: Moet die aan?
0: Ja.
3: Nee, daar komt hij aan.
0: Techniek is weer feilloos vanavond.

0: En dan zijn we weer terug bij Zulke Zorgen. Het kan zijn dat u de muziek niet gehoord heeft. Het was in ieder geval onze love-lieveling van deze week. Mel met haar nieuwe plaat. Mel en Vintage Future met haar nieuwe plaat. Ja. Als het niet gelukt is, blijf vooral luisteren. En misschien hoor je hem nog een andere keer hier op de LOVE. Ja, Jenny, ik heb nu een paar dobbelstenen voor mijn neus. Zijn we oké, Frans?
1: Nee.
0: Is er geluid?
1: We zijn niet oké.
0: Moet ik even stoppen?
2: Nee, praat er maar.
0: Ja, en gooi je er dan nog een plaatje in of zo? Want we zijn niet te horen op de radio nu, hè?
1: Nee.
0: Goed, maar het wordt wel opgenomen, dus we gaan gewoon rustig door. En dan komt het vast wel goed, Jenny.
3: Komt goed.
0: Ja, ik heb hier voor me twee dobbelstenen met allerlei symbooltjes erop. Ik zie de zon, ik zie een bliksemflits, ik zie een regenboog, een regenwolkje, twee voetjes.
3: Ja.
0: En een maan achter de wolkjes. En waar staan deze symbolen voor?
3: Ja, we hebben een zonnetje.
0: In
3: dat
0: huis.
3: Is zeg maar, ja, het zonnetje in huis. Ja. Dat is eigenlijk de meest positieve, zeg maar, waar je mee kan starten. Het zijn twee vertelstenen. De een is de start van een zin. En de tweede dobbelsteen is eigenlijk een deel van wat de zin, zeg maar, afmaakt.
0: Okay.
3: Ik heb het eigenlijk gemaakt om inderdaad, zodat kinderen kunnen gaan vertellen.
0: Dus als ik hem nu gooi, ik zal ze even rollen. Ik heb de zon.
3: Ja.
0: Op de ene en ik heb een sterretje.
3: Ja.
0: Op de tweede. Wat is dan de zin die daarbij hoort?
3: De zin die daarbij hoort is, soms lach ik nog om. En dan is het sterretje is een herinnering.
0: Oh ja.
3: Dus dan is eigenlijk de vraag van, goh, heb je nog een leuke herinnering? Waar je nog wel eens om moet lachen. En dan gaan eigenlijk kinderen of ze gaan vertellen. Of ze gaan er eigenlijk in hun hoofd mee aan de gang. En het grappige is, of het mooie is eigenlijk, het is natuurlijk niet alleen voor kinderen. Ook volwassenen. Je hebt iets in je hand. Je bent in beweging.
0: Dit werkt altijd wel goed, hè?
3: Ja, dat werkt eigenlijk altijd wel goed. En dat maakt ook dat ik dacht, hé, dit is eigenlijk wel heel hele fijne tool, zeg maar, om te gebruiken. Het is ook echt voor kinderen die worden ondersteund. Dus het is geen speelgoed. Het is echt een tool
0: om te helpen.
3: Ja.
0: Oh, ik ben nu wel benieuwd. Want ik heb hem weer laten rollen. Want ik hou ze ondertussen in mijn hand. De voetjes en de kamerplant.
3: De voetjes en de kamerplant. De voetjes ga ik heel even snel opzoeken. Jawel, inderdaad. Soms doe ik iets wat mij herinnert aan. Dus dat is eigenlijk iets van een herhaling. Waarvan je denkt van, oh ja, want mijn oma ging altijd naar de HEMA.
0: Oh ja.
3: En dan welke was die andere, die kamerplant?
0: Kamerplant, ja.
3: Oh ja, soms doe ik iets wat mij, waar ik iets van heb geleerd. Is dat eigenlijk? Dus soms herhaal je
0: van
3: iets.
0: De kamerplant, behalve dat die van mij altijd heel snel doodgaan. Oh, oké.
3: Die van jou dus niet. Maar in principe staat de kamerplant staat voor groei.
0: Oké, bij sommigen, ja.
3: Ja. Ja.
0: Oké, maar het is wel, dus je krijgt ook hele, bijzondere combinaties wel.
3: Ja, je krijgt dus allemaal verschillende combinaties. En het een zal makkelijker zijn om te beantwoorden dan het ander. En ik denk dat ook het belangrijkste is, je hoeft niet te antwoorden als je in je hoofd ermee bezig bent. Want als een kind denkt van, oh, dit komt er dichtbij, ik wil er niet over vertellen, dan hoeft dat niet.
0: Nee, maar het is wel, je merkt wel dat als jij de vraag stelt, dat je gelijk ergens naartoe gaat. Weet je, als ik dan bijvoorbeeld denk aan oma. En jij stelt dan de vraag, dan heb je toch een bepaalde herinnering die dan als eerste opflitst.
3: Precies.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat dat bij kinderen ook zo werkt.
3: Ze hebben altijd ergens een associatie mee. En die associatie is eigenlijk wat ik op wil roepen, waardoor je toch erover in gesprek gaat. En ook al heb je een vraag waarvan je denkt, daar kan ik nu even niks mee. Dat komt later wel weer terug.
0: Ja. Zullen we nog één? De maan en het vergrootglas.
3: De maan is, even kijken hoor, want ik moet hem wel even erbij pakken, want anders doe ik de zin misschien niet helemaal volledig. Maar dat, die heb ik natuurlijk gewoon in mijn hoofd. Nu denk ik, oh ja, soms droom ik dat.
0: Oh ja.
3: En dan had je de?
0: Het vergrootglas.
3: Het vergrootglas is iets wat mij eraan doet denken. Ja, het vergrootglas. Oh ja. Dus dat is iets wat mij eraan doet denken. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar is er eigenlijk iets dan bijvoorbeeld wat je overdag doet? Of wat je misschien, en wat je dan misschien 's nachts terugziet in een droom? Want kinderen dromen heel levendig. Ja, ik zelf ook. Maar kinderen dromen heel erg levendig. Dus soms droom je wel eens over iemand die is overleden.
0: Die
3: niet meer is, en wat droom je dan? Hoe ziet dat er dan uit?
0: Is het een fijne droom?
3: Precies, is het een fijne droom? Is er misschien iets wat je juist heel erg triggert? Dus misschien was er ook een liedje bij.
0: Ja.
3: Of waren jullie op een plek die heel fijn was? Of hoe voelde je je daarbij? Dus eigenlijk wat je merkt, is dat je steeds meer doorvraagt naarmate er dus meer verteld wordt.
0: Maar dit is voor professionals, toch? Of is dit ook iets wat je als papa en mama thuis kan doen?
3: Dit kan je als papa en mama ook thuis doen. Ik heb dit heb ik dan gemaakt. En in het doosje waarin ik de stenen lever, zit een beschrijving. En in die beschrijving zit ook een QR-code. En die QR-code die verwijst naar mijn website, waar eigenlijk alle 36 combinaties worden beschreven. En tegelijkertijd ook met startvragen. Zodat je niet zelf hoeft te denken, oh jee, wat moet ik nu zeggen?
0: Oh God,
3: en hoe moet ik nu beginnen? En op een gegeven moment krijg je er natuurlijk steeds meer handigheid in. Waardoor je
0: makkelijker het gesprek kunt aangaan.
3: Waardoor het gesprek makkelijker gaat. En je zal zien dat hoe vaker je ergens over praat, des te minder je een tool nodig hebt. Omdat het gewoon vanzelf wel gaat. En soms is het gewoon ook wel weer even leuk om hem erbij te pakken, omdat er dan toch weer een verrassende vraag uitkomt.
0: Ja, en ik kan, weet je, als ik ze zelf ook die blokjes al vast heb, dan zit je al een beetje zo te rommelen.
3: Ja.
0: Met die steentjes. Ik kan me ook voorstellen dat dat iets van veiligheid geeft aan kinderen. Dat je dan even met die steentjes in je hand zit terwijl je praat en naar die steentjes kijkt.
3: Ja.
0: Weet je, het is ook een stukje
3: afleiding. Te kijken. Dat is net zoiets als inderdaad praten als je gaat wandelen. Want hoef je iemand niet recht aan te kijken. Je bent even ergens mee bezig. En tegelijkertijd moet een kind ook gewoon zijn grens aan kunnen geven. Dus als hij zegt van nou, deze vraag wil ik niet. Prima, gooi nog maar een keer.
0: Ja.
3: Dat is helemaal niet erg. En dan komt dat later wel. Het mooie is dat ik nu een samenwerking ben aangegaan met iemand die heeft aangegeven wel zakjes te willen maken van kleding van een dierbare.
0: Oh ja.
3: Waar de stenen dan in geleverd kunnen worden.
0: Oh,
3: dus ja,
0: leuk.
3: Dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke mooi. Zij kwam mij eigenlijk tegen op LinkedIn. En ze begon gelijk berichten te sturen. En toen dacht ik, ja, wat een goed idee. Dus zo kom je dan wel weer samen tot iets moois.

0: Ja, tante Leen, heerlijk. Ja. Waar hoor je er nog? He? Ave Maria.
1: Op de tv.
0: Op de radio, op tv, als alles mee zit. Jenny, die vertelsteen. Ja, ik denk wel dat het inderdaad een goed idee is om het gesprek te kunnen openen met mensen.
2: Ja, dat
0: vooral,
2: is
0: voor alle kinderen. Ja. Het is vooral voor kinderen, toch?
2: Ja, klopt. Het is echt bedoeld, zeg maar, zodat ouders ook, zeg maar, ouders of begeleiders toch ook een beetje een tool hebben waarmee ze verder komen in het gesprek. Een op een zo'n gesprek voeren is natuurlijk gewoon best wel confronterend voor zowel kind als degene die het gesprek voert. Dus als je dat lastig vindt, maar ook al vind je het niet lastig en denk je, hey, dat is even een goede opening en ja, gebruik ze vooral. Want wat je zegt, het ligt lekker in de hand en het rolt en je bent gewoon even actief. En dat maakt gewoon dat het wel een extra tool is om ermee aan de slag te gaan.
0: Ja, en om gewoon even dat gesprek te openen. Want rouw en dood is ook niet gek voor kinderen, toch?
2: Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Ze kunnen heel uit het niets vragen stellen of juist een mededeling doen dat je denkt, ik sta hier de piepers te jassen en nu krijg ik...
0: Gaan we even de diepte in.
2: Ja. Dus dat is wel, dat kan heel onverwachts kan dat aankomen en... Ja, als je daarna denkt, ja, ik heb nu geen tijd, maar ik moet straks het gesprek toch maar even voeren en je weet even niet hoe. Ja, dan is het lekker als je daar een tool bij hebt. Dan is dat gewoon even fijn en ook even laagdrempelig zonder dat je iemand neerzet en zegt, zo, we gaan het even hebben over de dood.
0: Maar kan je dan wel, mijn zoon die heeft daar ook zo'n handje van, dat je dan ergens heel druk mee bezig bent en dan opeens dan zegt hij iets en dan denk je, oh, hier moet ik eigenlijk wel eventjes... voor gaan zitten, maar waarom doe je dat nou?
2: Ja, het komt niet uit.
0: maar mag je dan wel gewoon zeggen van, nou vriend, hou dit vast, weet je. Na het eten gaan we hier even rustig over praten. Dat is gewoon prima.
2: Zeker, zeker. Ik zou zeggen, kom maar even helpen met koken. Misschien kan jij even de tafel dekken. En als we klaar zijn met eten, dan gaan we even verder.
0: Ja, want soms houden mensen kinderen wel eens weg van de dood. Is dat een goed idee?
2: Nee. Het is ook niet meer van nu eigenlijk. Gelukkig wordt het steeds meer uit de taboesfeer getrokken. En dat zorgt ervoor dat er steeds meer over in gesprek gegaan kan worden. En dat het ook steeds minder een taboe wordt. Dus het is goed dat er veel meer over wordt gesproken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat wel heel erg lastig vinden. Dus dat is precies de reden waarom ik die boekjes geschreven heb en waarom ik de tools nu gemaakt heb. Omdat ik denk dat we met elkaar goed in gesprek moeten blijven hierover. En dat je ook best het moeilijk mag vinden om erover te praten. Dat mag je ook echt zeggen. Van, goh, mama vindt het even een lastig onderwerp hoor. We gaan het even met elkaar doen.
0: Hoe kunnen we dat? En daarvoor kunnen ze dus jouw boekjes gebruiken. Waar kunnen mensen dat vinden? Behalve bij die grote webwinkel met dat blauwe mannetje tegenwoordig.
2: Ja, precies. Maar ik heb toch liever dat mensen het gewoon op mijn website kopen. Namelijk op www.thuisintroost.nl. En mocht je nou eerst nog wat meer informatie willen, mail mij dan gerust via het contactformulier wat gewoon op de website staat. Dat is altijd prima. En,
0: je krijgt altijd snel antwoord.
2: Zeker, je krijgt snel antwoord. Via mijn nieuwsbrieven deel ik altijd nog wat weetjes of wat meer achtergrondinformatie. Dus dat vinden sommigen vaak ook nog wel leuk om lid van te zijn. Dus kijk vooral even op mijn website. En,
0: wat was het ook alweer?
2: www.thuisintroost.nl

0: Ja, op zaterdag 21 november 2026 organiseert de coalitie Nabestaande Suïcide de dag voor de nabestaanden na zelfdoding. Wat gaan ze dan doen, Jenny? Jij bent erbij.
1: Ik ben er zeker bij. Dat wordt eigenlijk een dag waarin er natuurlijk een ter nagedachte is van de mensen die zelfdoding hebben gepleegd. Maar ook, het is juist voor de nabestaanden om ze een luisterend oor te geven. Het is in het theater, er zullen wat voordrachten zijn. En natuurlijk alle ruimte om gewoon met elkaar in gesprek te gaan en om elkaar te vinden.
0: En wat wordt jouw rol daar?
1: Mijn rol is, ik ben daar, ik heb daar een klein steentje, zeg maar, met mijn spullen en mijn rouw troostkaarten, zeg maar. En daar ben ik ook om mee in gesprek te gaan. Ik ga met de mensen praten, ben bij alle workshops ook gewoon aanwezig, zodat ik ook gewoon kan ondersteunen in de gesprekken.
0: Kijk, wat leuk. En hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden, weet je dat, toevallig?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja, ik ben er natuurlijk
0: weet
1: gewoon.
0: Ik dat dus wel.
1: Fijn.
0: Want dat is dag voor de nabestaanden na zelfdoding. Is dus op de website steunnazelfdoding.nl. Staat het hele programma. Het programma begint 21 november dus om 12 uur. Met een inloop. Informatiemarkt.
1: Ja.
0: En een gedenkmoment met koffie, thee en eenvoudige lunchbroodjes. Daarna is er een theaterprogramma. Lampje erop. Dan is er wederom een pauze. En dan is er dus ruimte voor kleinschalig lotgenotencontact. Waarna het om 5 uur ongeveer afgelopen is. En er gelegenheid is om na te praten. Het is dus zaterdag 21 november in Theater De Kom in Nieuwegein. Entree is €19,50. Inclusief koffie, thee en een eenvoudige lunch. En aanmelden. Bestel je toegangskaart eenvoudig via Google Forms. En dan staat er gewoon een... daar kan je gewoon op drukken.
1: Kijk.
0: En dan... krijg je alle informatie die je nodig hebt. Het is dus op steunnazelfdoding.nl. En het gaat dus om de dag op 21 november. En dan zie je Jenny dus ook.
1: Zeker.
0: Met haar steentje. Met onder andere... Ja, al deze spullen gaan denk ik mee, toch?
1: Ja, alles gaat mee.
0: Alles en gaat in de auto.
1: Alles gaat mee, inderdaad. Ja, auto vol. En alle spullen mee, alle kaarten mee. En dan maken we er een mooie dag van.
0: Ja, ik denk wel dat dat... wat hier behoefte aan is ook. Dat er best wel mensen zullen zijn die denken van nou, dat ik denk dat het wel eens fijn is. Want omdat je elkaar dan echt begrijpt.
1: Zeker, zeker. En dan ook dan wordt juist heel duidelijk hoe verschillend mensen hierin staan. En hoe verschillend ze ermee omgaan. En dus ook hoe complex het is.
0: Ja.
1: En ik denk dat hetgeen wat mensen daar gemeen hebben, is dat ze bij elkaar weten van hey, ook jij weet hoe complex dit is. En hoe moeilijk we het hebben. Maar ook hoe we steun kunnen vinden bij elkaar. Dus het is een hele mooie plek om elkaar te ontmoeten. En om daar ook even bij stil te staan. En tegelijkertijd zijn er altijd weer nieuwe ontwikkelingen. Zoals mijn boek, maar ook zoals andere mensen ook mooie dingen hebben gemaakt. Dat is daar allemaal te zien.
0: Ja, dus als u behoefte heeft om hierbij te zijn, ga dan naar steunnazelfdoding.nl en meld je aan voor 21 november... En anders kunt u natuurlijk altijd even een kijkje nemen op de website van Jenny, thuisintroost.nl.
1: Zeker.
0: Jenny, heel erg bedankt weer voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Ik vind het altijd heel gezellig als je er bent. Ondanks alle ellende die we natuurlijk bespreken in deze uitzending. Maar
1: ja.
0: Het is wel altijd goed om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken. Vooral het boek, denk ik, wat je nu geschreven hebt.
1: Zeker.
0: Want het ging van overleden huisdier naar overleden oma. Nou, daar komen we allemaal nog wel. Maar dan, nu
1: ja.
0: Met iemand die overlijdt naar suïcide, is toch wel even next level kinderboek, zeg maar.
1: Absoluut. Dus zeker next level. Zeker niet, als je er niet mee te maken hebt, is het niet iets wat je op de boekenplank hebt staan.
0: Nee.
1: Maar het is wel goed voor mensen die er wel mee te maken krijgen dat het bestaat. En dat je daar even, dat er is om steun uit te kunnen halen. Ook weer heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, graag gedaan. En... volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe uitzending van Zoeken Zorgen. En dan komt Leo. En Leo is een echte mannencoach. En wat hem nou anders maakt dan andere coaches, ja, dat hoor je volgende week. Als hij aanschuift bij ons met zijn Man Cave Coaching. Ik ben in ieder geval razend benieuwd. Ik hoop dat u ook weer luistert. Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
5: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
3: Hey Kim, doe jij ook je boodschappen bij de VOMAR?
4: Ja, dat klopt, Min.
3: Wist je dat je met de Klant is Koningkaart de LOVE kunt steunen?
4: Nee, hoe werkt dat dan?
3: Je koppelt online of via de app jouw Klant is Koningkaart met de code LOVO2022 aan onze omroep. Zo spaar je heel makkelijk en zonder dat het jezelf wat kost voor een extra financieel steuntje in de rug voor onze lokale omroep.
4: Dat is handig zeg. Kunnen ze weer doorgaan met mooie programma's maken. Dus gewoon mijn kaart koppelen met LOVO2022.
3: Juist Kim, zo werkt dat. Alle vrijwilligers zullen je heel dankbaar zijn.
4: Spaart u ook mee voor de LOVE?
5: Het is herfst en wij

0: Zo, luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 4 oktober. Op deze Dierendag op 2026. En goed, je hoort het al een beetje, ik ben een beetje verkouden.
1: Ja, je kon de klok erop gelijk zetten, hè? Je hebt weer vakantie.
0: Ik heb vakantie en ik ben weer ziek, ja, inderdaad, ja. Maar goed, het mag de pret niet drukken, laten we zomaar zeggen, toch?
1: Nee, en ja, je hebt altijd mazzel dat ik altijd het meeste lul, dus je kan af en toe even op adem komen.
0: Dat is inderdaad wel zo, ja, inderdaad. Maar goed, welkom luisteraars hier bij Muziek van de Straat. Wat gaan we allemaal doen in deze 2 uur? Zometeen hebben wij onze Peter Nierop, niet te vergeten.
1: Ja, en Dierendag, hè?
0: De Dierendag.
1: Dierendag, dus hij heeft het over zijn diertjes.
0: Nou, kijk eens aan, zeg. En de Love Lieveling.
1: Die is dit keer weer heerlijk lokaal van een zanger die deze week zijn album, of aankomende week zijn album presenteert.
0: Kijk eens aan. Nou goed, en ook, ja goed, het staat hier weer voor mij. Mijn beker.
1: Ja.
0: Met mijn theezakje.
1: Ja. En dit keer heb je er, nou, ik weet niet wat je er allemaal omheen hebt gebouwd. Maar volgens mij, als ik er overheen buig nu met mijn arm, dan krijg ik een schok of zo.
0: Ja, oké, okay, ja. Ja, oké. Okay. Oké, maar goed, een grapje. Laat zo. Een grapje. Maar goed, ik heb er wel een beetje honing in gedaan trouwens. Het is wel eventjes lekker zo.
1: Ja, dat is ook wel goed voor je stem. Misschien hou je dan net die 2 uur uit.
0: Nou zeg, nou goed. Hey, goed, ook de Heelse muziek niet te vergeten.
1: En we beginnen natuurlijk zoals u gewend bent in de jaren 70. En dit keer Nederlandstalig. Hier is Willem Duin met Willem.

0: Nou, een lekkere plaat dit hoor, uit het jaar 1979. Roxy Music en Angel Eyes. Goed, we gaan over naar de muziekagenda van deze week.
1: Het wachten voor de fans van Niels Buis is voorbij. Want op vrijdag presenteert hij in de PX zijn tweede album Carouser. Samen met zijn studioband The Barflies speelt Niels het complete nieuwe album voor het eerst live. Aangevuld met de favorieten van zijn debuutalbum The Lowlands. Aanvang van de show is 8:30 s'avonds. En voor meer informatie en kaartverkoop surf je naar www.pxvolendam.nl. En dan over naar zondag 11 oktober. Dan start de tentoonstelling Colors of Jazz in de Mahogany Hall in Edam. Het is een tentoonstelling van de Groningse jazzdrummer en beeldend kunstenaar met kleurrijke prenten en ingetogen zwart-wit foto's van iconische fotografen zoals Ed van der Elske, Nico van der Stam en Ton van Wageningen. Tijdens de opening treedt Victor de Bow op met zijn Bow Art Ensemble met een bijzondere bezetting, namelijk Paul van der Veen op altsax en dan zijn broer Mark van der Veen op piano, Sven Schutzer op contrabas en Victor de Bow zelf op drums. Hun optreden aan de Zeevangsdijk in Edam start rond 4:15 'smiddags. De opening van de tentoonstelling begint om 4:30. En tot slot eveneens op zondag 11 oktober een ode aan Edith Piaf in de Harmonie in Edam. Onder de muzikale begeleiding van Jay Vickers zingt zangeres en liefhebster van de Franse chansons Eva Louzeau diverse nummers uit het repertoire van de legendarische Franse zangeres Edith Piaf. Het optreden start om 4:00 middags en de toegang is gratis. En om alvast een kleine impressie te geven hoe het ongeveer klinkt, kunt u nu luisteren naar Eve Lozo en het nummer La Vouille.

0: Ja, dat was Ingrid en Too S for Two.
1: Nou, het gaat redelijk.
0: Ja, het gaat redelijk,
1: ik denk dat het zelfs helpt met je uitspraak dat je een beetje verkouden bent.
0: Ja, oké. Nou, het zou best kunnen, ja. Maar wie weet, ja.
1: Ja, wie weet.
0: Misschien moet ik toch even een knijper op mijn neus zetten of zo.
1: Nee, laten we het niet bedoelen. Nee. We gaan over naar de ontwikkelingen van het Oranje Kwartier. Want door de kop van een artikel in het Noord-Hollands Dagblad van afgelopen week is wellicht de illusie gewekt dat de bouw van het nieuwe gemeentehuis op het voormalig Tazenterrein naar achter is geschoven. Maar volgens de gemeente is er geen enkel besluit genomen om de ontwikkeling hiervan uit te stellen of stop te zetten. De ontwikkeling van het zogeheten Oranje Kwartier gaat gewoon door zoals deze is ingezet. En dat geldt voor de woningbouw, de parkeergarage met commerciële ruimtes, de openbare ruimte en het nieuwe gemeentehuis. Sterker nog, voor het gemeentehuis wordt op dit moment de

het of naar achteren verdwijnt. Nou ja, wat ook gewoon doorgaat, dat is nieuwe muziek. Afgelopen week stuitte ik bij toeval op een nieuwe single van de Amsterdamse zanger Jermaine Fleur. En dat is wel leuk, want ik had eigenlijk nog nooit van hem gehoord. Maar ik draaide dat nummer toevallig en ik denk, hey, dat klinkt eigenlijk best wel lekker. Dus we hebben hem gewoon hier op de draaitafel. Can't Walk Away.

0: Nou, dat was Bruno Mars met de Lazy Song. Ja, en of het lekker weer wordt om binnen te luieren, of dat het juist weer wordt om lekker in de tuin te werken of zo, dat horen we nu van Richard.
1: Nou goed, het ziet er best wel goed uit. Naar een mistige start krijgt de zon vandaag alle ruimte. En met een graadje of 20 op de thermometer is het tevens aangenaam warm voor de tijd van het jaar. Het blijft zo goed als droog en er staat een matige wind uit het westen. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 10. Dus het is wel te doen.
0: Dat is zeker te doen.
1: En wat is het ook weer een beetje te doen met het verkeer?
0: Het valt eigenlijk wel mee. Laten we beginnen met de werkzaamheden in de voormalige Zeevang. Tot en met vrijdag 16 oktober vinden er werkzaamheden plaats aan de Zeevangsweg in Oosthuizen. Dit in verband met het verzwaren van het elektriciteitsnet. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg voor de helft open. Verkeer kan dus de werkzaamheden passeren, maar hou wel even rekening met wat oponthoud. En dan over naar Wadder. Ja, en dat wordt wel een groot project. Op maandag 5 oktober wordt gestart met de grootschalige werkzaamheden aan de weg Wadder. Samen met PWN en Liander voert de gemeente deze werkzaamheden in fases uit. In elke fase worden werkzaamheden aan riool en water uitgevoerd en elektra aangelegd. Fase 1 start morgen en duurt tot vrijdag 13 november. Het betreft werkzaamheden vanaf Wadder 1 tot en met Wadder 19. Men is vooral naast de weg aan het werk, waardoor een halve rijbaanafzetting vaak voldoende is. Mocht er toch tijdelijk een omleiding noodzakelijk zijn, dan wordt deze met borden aangegeven. Straks in het tweede uur ook nog de verkeerswerkzaamheden in Edam en Volendam. Maar nu gaan we luisteren naar een heerlijke nieuwe Nederlandstalige single van Sven Versteeg.

0: Gino Kraus was dit. Hete daad. Ook een nieuwe single dit.
1: En daarvoor natuurlijk Sven Versteeg met Houdini. En die draaiden we speciaal voor Stefan uit Velsenbroek.
0: Ja, dat mogen we zeker niet vergeten. Maar goed, we gaan over naar onze Peter Nierop. Met zijn column over de Dierendag.
1: Ja, over Dierendag. Mm-hmm. En wat de NS daar nou weer mee te maken hebben. Dat gaat hij zelf vertellen.
2: Vandaag is het Dierendag. Een dag waarop we ons uitsloven om onze huisdieren eens lekker te verwennen. De kat mag zich verheugen in een schaaltje kattenmelk. Of een paar stukjes zalm. En 's avonds mag het beestje op schoot liggen en wordt geaaid en onder de kin gekrabbeld. De goudvissen worden vermaakt met een prachtige miniatuurgrot waarin de beestjes zich kunnen terugtrekken als het rondje zwemmen ze te veel wordt. En vergeet niet om ze te verwennen met een snufje speciaal visvoer. En als de vis in een zaaie kom zijn dagen moet slijten met eindeloos rondjes draaien, dan is dit misschien het moment om op zoek te gaan naar een nieuwe behuizing. Het hoeft echt niet zo duur te zijn als de nieuwe aquaria in Artis. Dat schijnt maar liefst 50 miljoen te hebben gekost. En als u thuis kippen heeft, geef ze stukjes watermeloen of in stukjes gesneden druiven. Doe er meelwormpjes of flowkreeftjes bij en ze zullen tokken dat het een aard is. En uiteraard gaan we de schildpad, de wandelende tak en niet te vergeten Joris de tammerat deze dag vertroetelen. Al weet ik niet zo snel waar je een wandelende tak een plezier mee doet. De enige takken die ik ken, stop ik in de open haard. En dan de hond. Het huisdier dat zich onvoorwaardelijk aan de baas hecht. Die met zijn trouwe hondenblik naar je opkijkt en kwispelend om je heen draait. Hij krijgt hondenkoekjes. En er moet natuurlijk een nieuw speeltje worden gekocht. Onze badger is inmiddels 10 jaar oud. En hij heeft een tas naast zijn man staan vol met ballen, pluche beesten, touwen met knopen erin, een soepbot en een jute eend. Meestal kijkt hij er niet naar om en ligt hij ontspannen te slapen. Maar eens in de zoveel tijd sleurt hij de tas naar het midden van de kamer en kiepert het ding ondersteboven door hem grommend heen en weer te schudden. Ballen vliegen alle kanten op en er ligt een hele berg. Tevreden kijkt hij ernaar. Hij draait zich om, klimt in zijn mand, waar hij de kop op de rand legt en de ogen sluit. Genoeg gespeeld. En vandaag krijgt hij een nieuw speeltje om uit de tas te schudden. Uit dit alles spreekt een grote voorliefde voor dieren. Ook bij bezoek aan de kinderboerderijen is het een en al liefde voor het dier. Knuffelen, aaien en vertroetelen. En bij al die liefde denken we niet aan al die biefstukjes, hamburgers, slaafvinken en gehaktballen die we vaak met een lekker sausje erbij 's avonds op ons bordje vinden. En toen was daar de poster van Wakker Dier. 4 oktober, eet geen dierendag. Met daarbij de simpele vraag, zullen we zo'n dagje geen 650.000 dieren eten? Op zich een legitieme vraag. Ik schrok er wel een beetje van. Ik ben geen vegetariër. We letten wel op de herkomst van wat we kopen, eten wel vleesvervangers en slaan wel eens een dagje over. Maar dat we met z'n allen in Nederland elke dag 650 dieren opeten, ik had geen idee. Het zet je wel aan het denken. En daar was het Wakker Dier natuurlijk om te doen. Dat we gaan nadenken. En dus werden de posters in de afgelopen week overal opgehangen. Dat was althans de bedoeling. Maar de NS wilde daar niet aan meedoen. Die vonden de boodschap te controversieel om op de perrons aan hun klanten te laten zien. Wakker Dier pikte het niet en stapte naar de rechter. En daar probeerde de NS het met: de poster geeft aanleiding tot een publiek debat en valt daarom buiten de kaders van stationsreclame. Wakker Dier vond dat de NS met twee maten meet. Posters van de Nederlandse Vegetariërsbond, politieke partijen en religieuze organisaties hingen regelmatig op de perrons. En ook die roepen terecht op tot debat. De rechter was het met ze eens en dus waren de posters de afgelopen week te zien op de stations. Ik snap het dat de NS eieren voor zijn geld koos. Eieren voor hun geld kiezen, zullen ze wel niet gezegd hebben, want voor je het weet heb je weer ruzie met Wakker Dier. alhoewel ik niet heb kunnen ontdekken of ook eieren vandaag niet mogen. Maar de NS wil voorkomen dat ze een dwangsom van 25.000 euro per dag moeten betalen. Ze hebben het toch al zo moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. En de prijs van een kaartje verhogen omdat je een dwangsom moet betalen, dat klinkt niet fijn. En nu hebben ze lekker wel de inkomsten van de wakker dierreclames, die netjes betalen voor de plaatsing van 4 oktober Eet Geen Dierendag. En dat is al gauw goed voor een bedrag tussen de 35.000 en de 50.000 euro. Ik denk dat ze bij Wakker Dier een feestje hebben gehouden. De spreuk was natuurlijk al goed bedacht, maar dat een groot bedrijf als de NS dwars ging liggen, daar kun je vooraf alleen maar van dromen. Extra aandacht door het kort geding en dan ook nog winnen. Hoe mooi kun je het hebben? En nou maar hopen dat die aandacht ook tot iets leidt. Dat we vanavond met z'n allen even niet die 650 beesten naar binnen schuiven. Wij doen mee. We eten vanavond een courgettesoepje en daar eten we een heerlijk focaccia broodje met tomaat en basilicum bij. Alleen Betje doet die mee. Die krijgt een bakje met biologisch verantwoord voer. Want ja, voor hem is het natuurlijk wel Dierendag.

0: Ja, dat was Jan Smit en Alian Clark en Clan Faria. En ik wil slapen. En daarvoor je Cat Stevens en I Love My Dog.
1: Ja, en ik denk dat ze dit keer alle twee voor jou opgaan. Ik denk, ja, je houdt sowieso van onze hond.
0: Zeker, maar voor alle dieren wel.
1: En ik denk, gezien het feit dat je steeds meer zweet op je voorhoofd krijgt van de koorts.
0: Zo, nou, denk ik, dat ik heb gewoon de vin aan staan hier.
1: Ik denk dat je ook graag wil slapen straks.
0: Dat zit er wel in, ja. Ja. Een beetje druk op je hoofd en dat soort dingen, jongen. Dat,
1: nou, nog even volhouden.
0: Nee, we gaan het zeker afmaken.
1: Het eerste uurtje is al weer om. We gaan zo naar het nieuws. En voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst een nummer draaien van een band dat volgend jaar opnieuw naar Nederland komt. Ik heb het over Take That. De Britse groep geeft op 27 juni een concert in AFAS Live in Amsterdam als onderdeel van de Dreamers European Tour. De tournee staat in het teken van Dreamers, het 10e studioalbum van Take That. De plaat verschijnt overigens eind 2026. Tijdens de concerten zal het drietal zowel nieuwe nummers als bekende hits zingen. Dus misschien ook wel dit zwijmelnummer uit 1995.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Het is herfst en wij

0: Martin Youngblood en If Only I Could uit 1989. En daarvoor je ook uit 1989. En dat was Chloe Estavan.
1: Met de Oye Mi Canto. Ja. Overigens de Engelse versie die we nu draaiden. En dan heet het ook wel Hear My Voice.
0: Ja, groot hit ook dit trouwens geweest.
1: Ja, ik heb er heel hard op gedanst.
0: Ja, dat dacht ik al, ja. Hey, goed, welkom terug luisteraars hier bij Muziek van de Straat. Het laatste uurtje alweer. Goed, we kunnen al verwachten. Het theezakje.
1: Het theezakje.
0: Het theezakje.
1: Ik heb geen idee wat er dit keer op staat, want ik mag niet kijken van
0: nee,
1: jou.
0: Nee, je gaat zeker niet kijken. Maar waar we wat naar gaan kijken is natuurlijk de Love Lieveling.
1: En die is dit keer weer lekker lokaal. Was zijn debuutalbum Lowlands 2 jaar geleden vooral geïnspireerd op ervaringen uit zijn eigen leven, richten de songs van Niels Buijs zich op zijn nieuwe album Cruiser zich op de mensen om hem heen. Ik wilde mezelf uitdagen om niet alleen over mijn eigen ervaringen te schrijven. Als je goed om je heen kijkt, liggen de verhalen eigenlijk overal, zegt hij er zelf over in een interview dat hij onlangs gaf aan De Niveau. Het album Cruiser is een carousel geworden van nummers over wilde feestjes, overmatig drankgebruik, eenzaamheid en zelfs Zorro. Als voorloper op de albumpresentatie van vrijdag 9 oktober in de PX kunt u deze hele week op Love Radio genieten van het nummer Off Season. Ofwel de

0: Ja, dat doet het altijd wel goed hoor. Onze Bruce Springsteen in My Dreams hebben die het over.
1: Overigens ook een grote inspiratiebron van Niels Buis.
0: Ja.
1: Die we daarvoor draaiden. En ik kan hem geen ongelijk geven.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Hij heeft wat dat gaat wel smaak.
0: Ja, goed. Hé, wat zie ik nu? Ontheffing vuurwerk aanvraag?
1: Ja, want het is zover. Het het is zover. Het is nog wel een eentje weg.
0: Ja, ja, goed. Staat zo voor de deur, hoor.
1: Maar we gaan langzaamaan toch echt een beetje richting het einde van het jaar. En dus ook naar de oud en nieuw viering. En dat wordt wettelijk gezien dit jaar een beetje anders dan andere jaren. Want het wordt de eerste jaarwisseling waarop het landelijk vuurwerkverbod op consumentenvuurwerk van kracht is. Nou, in Edam, Volendam geldt dat dus ook. Maar in onze gemeente wil men wel een uitzondering maken voor verenigingen en stichtingen met een lokale binding met Edam of Volendam. Zij krijgen namelijk de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen. En zo'n aanvraag kan dus vanaf heden gedaan worden via de gemeentelijke website. Doe dit wel op tijd, want iedere aanvraag moet daarna nog afzonderlijk worden beoordeeld. Waarbij onder meer gekeken zal worden naar de locatie, veiligheid en de manier waarop het vuurwerk wordt afgestoken. Ja, en die procedure die kost nu eenmaal tijd. En mocht naar aanleiding van een aanvraag ontheffing worden verleend door de gemeente, dan ben je er als vereniging of stichting nog niet. Want daar kan door belanghebbenden ook nog bezwaar tegen gemaakt worden. Ga dus niet, als je de ontheffing binnen hebt voor je stichting of vereniging, gelijk het vuurwerk inslaan. Want ja, voor hetzelfde geld wordt deze later wegens bezwaar weer ingetrokken.
0: Dat, ja, dan heb dat je al dat vuurwerk in huis.
1: En dan heb je al dat vuurwerk in huis, ja. Wat je dan eigenlijk ook weer niet in huis mag hebben.
0: Nee, dat ook
1: dus
0: niet.
1: Dus dan heb je weer een dubbel probleem. Maar ik ben wel benieuwd of er verenigingen en stichtingen zijn die dit
0: ook
1: daadwerkelijk aan gaan vragen.
0: Ja.
1: Dat vraag ik mij dus af.
0: Twijfelachtig.
1: Nou ja, aan de ene kant, als er echt een heleboel mensen echt zich aan de wet gaan houden en er wordt nauwelijks vuurwerk afgestoken, dan kan ik me dus voorstellen dat als jij een voetbalvereniging bent en je gooit je voetbalkantine open en je krijgt toestemming om bijvoorbeeld op het veld een vuurwerkshowtje weg te geven, ja, dan kan ik me voorstellen dat daar best wel wat mensen op af kunnen komen. En misschien spekt dat lekker de verenigingskas. Altijd mooi meegenomen.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant, ja, als je dat allemaal moet voorbereiden, in moet dienen en uiteindelijk wordt dat misschien nog door één klager afgekeurd. Na achteraf. Ja, dan heb ik echt zoiets van, ben je misschien heel ver in je planning en dan kan je alles weer afzeggen. Dat, dus ja,
0: ik ben ook helemaal benieuwd eigenlijk ook weer dat

0: afwachten.
1: Ik ga dat eigenlijk afwachten inderdaad, ja. Hoe het, dat gaat worden, ja.
0: Het lijkt me in ieder geval wel makkelijker handhaven voor de politie.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Want voorgaande jaren moesten ze natuurlijk steeds opletten. Is het legaal vuurwerk? Is het illegaal vuurwerk? En nu is gewoon al het vuurwerk verboden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, als jij met vuurwerk anders dan een sterretje op straat loopt, dan weet je dat je in je kraag gevat kan worden.
1: Ja, dat is zo, ja. Ja.
0: We gaan het zien.
1: Nou goed, wat kan je Perry maar even draaien, denk ik.
0: Ja, die gaat zelf even wat vuurwerk afsteken.

0: Dat was Kathmandu met Lovin' Won't Come Easy. Ook weer zo'n heerlijke lokale plaat. Wat hebben we toch een talent in onze gemeente.
1: Ja, dat zeker.
0: Nou, we hebben ook een talentvolle weerman hier in onze studio. Richard, kom maar door.
1: Nou goed, we zullen even kijken. Naar een mistige stad krijgt de zon vandaag alle ruimte. En met een graad of 20 op de thermometer is tevens aangenaam warm voor de tijd van het jaar. Het blijft zo goed als droog en staat er een matige wind uit het westen. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 10. Goed, we gaan naar Monique met het verkeer.
0: Op woensdag 7 en donderdag 8 oktober is de Lokkemientjeweg in Edam afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. Voor het doorgaande verkeer geldt een omleidingsroute, waardoor het drukker kan zijn in het centrum van Edam. Hou hier dus rekening mee. Voor verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer geldt een omleidingsroute via de Klemweg in Warder. En dan tot slot over naar Volendam. Bouwteam De Dam heeft besloten om vanaf maandag 5 oktober het eenrichtingsverkeer in de Schoolstraat op te heffen. Dan wel tijdelijk natuurlijk. Hiermee wordt het sluipverkeer in omliggende woonwijken verminderd en wordt de bereikbaarheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers verbeterd. Opheffing van het eenrichtingsverkeer blijft van kracht totdat de rotonde in de Zeestraat weer open is.

0: Ja, dit was Treintje Oosterhuis en Meisje hebben ze het over. En daarvoor je Susan en Freek, Pijnstiller. En dat waren allemaal nieuwe singles.
1: Ja, en niet alleen is de single van Treintje nieuw verschenen. Maar ze heeft ook een boek uitgebracht, getiteld De Kracht van het Zingen. En hierin vertelt ze over haar carrière en ontwikkeling als zangeres. En boek en nieuwe single, dat hangt dan weer allemaal samen met het gegeven dat Treintje haar 30-jarig jubileum viert. En in dat kader geeft ze op 9 mei 2017 ook weer 2 concerten in Koninklijk Theater Carré.
0: Ah, daarom had ik er ook gehoord op Radio 1.
1: Ja, dat ja, klopt. Dat was, zij he? Was ja. Volgens mij donderdag...
0: Nooit meer slapen.
1: Ja, donderdag ja, was nacht was zij in Nooit meer slapen te gast.
0: En de mensen denken, ben je daar nog op? Ja, we zijn in principe... Ja, we luisteren de hele nacht door.
1: Ja, radio. De radio staat bij ons altijd aan 's nachts. Anders kunnen we gewoon niet slapen.
0: En heel toevallig hadden we dit gehoord.
1: Ja, want we lagen er toen eigenlijk net in.
0: Ja, toen hoorde ik, dat is Treintje.
1: Maar ik zou zeggen, ik zit ergens op te wachten.
0: Ja, dat dacht ik al zoiets, ja. Eens even kijken. Ja, ik moet hem even pakken, hoor. Wacht even dat theezakje, luisteraars. Even kijken. Van welke docent heb jij het meeste geleerd?
1: Oh, jeetje, ja.
0: Dat vind ik ook wel een ding.
1: Ja, ik heb er natuurlijk heel veel gehad. Want ja, als jij op een gegeven moment naar de hogere school gaat... Dan krijg je allerlei vakken en dan heb je iedere keer een andere leraar natuurlijk. Ik denk dat als ik moet kiezen dat het toch mijn lerares Engels is geweest.
0: Toch?
1: Ten tijde dat ik op de HAVO zat. Ja, en dat heeft alles mee te maken dat... je hoort het nog wel een beetje dat ik uit Amsterdam
0: kom. Nee, dat hoor ik niet hoor.
1: Maar vroeger sprak ik echt platter dan plat. Nog erger als dat jij
0: dat accent hebt. Ja, ik ken dat wel heel goed, ja, inderdaad. Ja.
1: En dat hield dus ook in dat toen wij Engels kregen... Ik had totaal geen moeite met Engels. Ik kon het prima zien wat er stond en ik kon het ook prima begrijpen. Maar het klonk allemaal van... Can't go there. Zo klonk dat ongeveer. En toen heeft mijn Engelse lerares op een gegeven moment gezegd van... weet je, dat klinkt toch niet helemaal zoals het hoort. En het is ook niet handig. Want als jij op een gegeven moment van die school afkomt... en jij wil een baantje gaan zoeken en je praat plat Amsterdams... dan heb je gewoon vaak een probleem, want... Ik wilde administratie gaan doen, telefoon opnemen. Dan word je gewoon niet aangenomen.
0: En zo streng is het gewoon ook?
1: Ik weet niet hoe het nu is, maar destijds was dat in ieder geval wel het geval. Zeker als je bijvoorbeeld voor advocatenkantoren gaat werken en dat soort zaken. Ja, dan willen ze gewoon niet iemand die plat Amsterdamse praat aan de telefoon hebben. Dus zij heeft mij toen echt heel wat... bijlessen gegeven in hoe je een beetje redelijk normaal Nederlands praat. Dus ik heb daar best wel veel van geleerd. Maar die uurtjes extra waren ook gewoon nog op een andere manier heel leuk. Want zij was een stuk ouder en ze had best wel veel meegemaakt. En dan heb je ook wel eens gesprekken tussendoor. En daar heb ik toch wel het een en ander van opgestoken.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Dat is wel weer een heel mooi verhaaltje weer dit.
1: Maar hoe zit dat met jou? Van welke leraar ligt jou nog vers in het geheugen?
0: Nou, dat is meer Theo Hollewijn. Ja, daar heb ik best wel veel van geleerd en zo. Maar ik had best nog wel meer.
1: Hogere school, lagere school?
0: Nee, dat is meer laag. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje speciaal onderwijs heb ik gedaan. Hè?
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Nee, daarom.
1: Hoog of laag, dat is nog wel een verschil.
0: Ja, precies. Maar daar heb ik nog heel veel herinneringen aan, ja. En ik had dan wel veel meer meesters en juffen. Wat ik denk van dat vond ik wel helemaal fantastisch.
1: Maar waarom was hij dan juist zo speciaal?
0: Nou, ik leerde veel van hem. Want ook met lezen, schrijven en dat soort dingen. En bij een ander had ik dat niet zo. Dat heb je wel eens meer. Hè? Dat hoor je wel eens meer van kinderen. Hè? Dat ze totaal niks leren van iemand en die ander dan wel weer. Ja, dat had ik dus ook.
1: Ja, maar dat
0: hij lag het ook heel goed uit. Ja. Weet je wel, van zo moet je doen en zo. Weet je, dat zit er nog een beetje, dat herinnering heb ik nog aan hem.
1: Maar vond je het sowieso leuk, school? Of?
0: Ik vond in Amsterdam vond ik het wel leuk. Maar toen ging ik naar Purmerend, toen was het toch wel minder. Ja, ik zeg het ook gewoon, ja. Nee, want het vond ik gewoon echt wel een dingetje dat ik eraf ging in Amsterdam-Noord. Ja.
1: Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, ik vond vooral de lagere school vond ik leuk.
0: Mm-hmm.
1: Maar de hogere school werd het wel steeds minder.
0: Ja,
1: en vooral ook omdat het... Ja, toen ging het ook allemaal over wat voor spijkerbroek je droeg. Ach, en welke gimpen.
0: Daar was ik helemaal niet mee bezig.
1: En ik was daar zo niet mee bezig. Nee. Ik had echt zoiets van, ik trek aan wat ik lekker vind zitten. En ja, als jij dat niet mooi vindt, nou dan kijk je toch de andere kant op. Maar dat speelde toen heel erg. En ik had daar gewoon
0: ja, je ging ook echt gewoon met tegenzien of zo. Dat had ik helemaal geen zin in.
1: Ja, en de criminaliteit werd ook steeds
0: dat was ook altijd
1: erger op de hogere school.
0: Ja, dat klopt. Toen begon het al een beetje.
1: Ja, dus nee. De lagere school vond ik fantastisch. Maar de hogere school kon me eigenlijk een beetje gestolen worden.
0: Ja, nou goed.
1: Wat ik in ieder geval nooit gedaan heb.
0: Nou.
1: En ik denk jij ook niet.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een leraar of lerares zoenen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar Abba, die kennelijk dus wel.

0: I'm So Excited. En de Pointer Sisters was dit.
1: Ja, en ik ben ook blij... Ik ben ook excited dat jouw stem het in ieder geval volgehouden hebt.
0: Nou,
1: we gaan je straks lekker onder de wol stoppen met een kippensoepje erbij of zo. Maar we moeten eerst nog even één plaat gaan aankondigen.
0: Ja.
1: De laatste plaat van Muziek van de Straat van vandaag.
0: Oeh.
1: En dat is er eentje, een nieuwe single van Agda in de Munnik. Want die geven volgend jaar zomer hun grootste concert ooit in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En ook brengen ze twee nieuwe albums uit die, leuk detail, zijn geproduceerd door de zoon van Thomas Agda. Nou, op 8 oktober verschijnt het eerste deel van een nieuwe dubbel LP van Agda in de Munnik. En het eerste deel draagt de titel De Eén. Het tweede deel, dat volgend jaar wordt uitgebracht, krijgt de titel De Ander. Best wel origineel.
0: No.
1: Nou, van De Een zijn inmiddels al twee singles verschenen. File Lied en Niets Doen. Nou, dat gaan wij dus straks ook de rest van de zondagmiddag gewoon even lekker niets doen. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.
0: Hoi, hoi. Tot volgende week. Doeg, doeg.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijnen scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Freddy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij, met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van de Nederlandse elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij